Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Citydijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije. En Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister,

0: West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Goedemorgen, het hele team is weer compleet. We gaan weer bijpraten vanuit de kranten natuurlijk. En ook Fleetwood Mac komt eraan na Reinhard Roemer met het nieuws.
7: Op de Azieweg in Zoetermeer zijn gisteravond een motorrijder en een automobilist op elkaar gebotst. De auto reed vervolgens tegen een paal. Hulpdiensten hebben zich ontfermd over de twee slachtoffers. En onderdelen van de motor lagen verspreid over de Zoetermeerse Azieweg, die korte tijd is afgezet. Politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een bedreiging met een mes van een minderjarige jongen in juni in Naaldwijk. De daders gingen er vandoor met zijn fatbike. Ze droegen bivakmutsen. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. En Katwijk gaat eigen inwoners voorrang geven op koopwoningen. De gemeente is daarmee een van de eerste gemeenten die dat doet. Meer regionieuws straks om 6:30 uur het overige nieuws.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt ermee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

We hadden maandagavond een avondje om over radio te praten. Daarom waren we er gisteren niet. En toen ging het er onder andere over dat muziek van vroeger ineens weer helemaal populair is. Fleetwood Mac, helemaal terug van weg geweest. Superhip onder de jongeren en ook onder de oudere jongeren natuurlijk. Don't Stop was dat.

0: Het is 17 juni alweer. Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. En het vertrouwde team is weer terug met meer naast mij.
1: Goedemorgen, we zijn er weer.
0: Ja, wat we kregen een beetje een vrije dag gisteren cadeau. Omdat we nog tot 's avonds laat hier waren om gezellig te overleggen. En ook gezellig Indisch te eten, was heerlijk. heb je wat leuks gedaan gisteren?
1: Ik heb lekker genoten van dat mooie weer. Een beetje gewandeld. Ben een heerlijk boek aan het lezen, dus daar kon ik weer verder in lezen. Kortom, een mooie dag.
0: Ja,
2: en meer was om 6 uur al wakker.
1: Ja, ik was... Ja,
0: hoe weet jij dat, Dennis?
2: Ja, er werd op druk overlegd van ga je de afspraken wel halen en zo. Dus,
1: ja, die interne klok die staat gewoon wel om 4:50.
0: Oh. Dus, ik kon heerlijk uitslapen gisteren. Ja. Dat verbaasde me eigenlijk een beetje, maar ja.
1: Ja, nee, dus, maar het is leuk. Dus ik heb de collega's ook heel erg leuk het programma horen presenteren. En dat was ook dan een feestje om te luisteren.
0: Ja, je hoort hem al, Dennis van Schier, weer onze buitenpost van vandaag. Ja, wij zijn 1 dag weg en het gaat gelijk helemaal los gewoon met het WWWK voetbal.
2: Nou, dat was wel een verrassing. Ja. We hadden 27 staan, hè, als topscorer tot dinsdag. Ja. En toen kwamen we even bij Jax aan de lei weg. Nou, die ging tot, mag ik het al verklappen?
0: Ja, verklap het maar.
2: 80 keer.
0: 80 keer hooghouden, ja.
2: En er zijn ook videobeelden van, dus die gaan we nog delen, hè, bij Radio West op Facebook.
0: Ja, ongelooflijk, ja.
2: Onvoorstelbaar.
0: Maar dit is nieuw talent voor Oranje ook.
2: Ja, en het is een keeper van Die Hagen. Dat is een voetbalclub daar in de buurt. Dus daar gaan we nog heel veel van horen.
0: Ze zeggen altijd dat keepers niet kunnen voetballen, toch?
2: Ja, maar met de bal zijn ze heel goed.
0: Ja. Vandaag weer een nieuwe ronde natuurlijk. En je kan je ook opgeven, hè. Denk je, nou, ik wil het wel proberen. 80 hoef je niet te halen, maar 1 of 2, dan krijg je ook al zo'n mooie bal.
1: Die prachtige bal krijg je dan als jij je opgeeft.
0: Ja, maar misschien kan je er wel overheen.
1: Nou ja, dat zou helemaal fantastisch zijn. Maar bij 1 krijg je die bal. En hoe geef je je op? Via 070-307-8080. App ons op dat nummer. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl.

0: je mist als het er niet meer is. En daarom ben ik blij dat hij er wel is. Reinhard Roemer is aangeschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jorinda.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Goedemorgen ook meer.
3: Goedemorgen.
0: We kijken even in de kranten. Er staat weer veel nieuws in. Bijvoorbeeld in het AD, die heb ik er even bijgepakt. Want daar, ze scheuren ook zelf een beetje in het beleid. Want minder koeien en strengere maatregelen rond de natuur, kopt het AD vanmorgen. Maandagavond was er een groot stikstofoverleg in het katshuis en die plannen zijn nu uitgelekt. Veehouderijen binnen 1 kilometer rond grote natuurgebieden moeten flink inkrimpen. Het is een van de ingrijpende maatregelen waar het kabinet dus die stikstofproblematiek mee wil aanpakken. Het gaat om ongeveer 20 gebieden, waaronder de Peel in Brabant en de Veluwe in Gelderland. En ook bij kleinere natuurgebieden zijn maatregelen. Dan gaat het om een wat kleiner gebied, zo'n 500 meter. En binnen die grens moeten boeren de stikstof enorm reduceren. In de praktijk komt het er waarschijnlijk op neer dat ze moeten stoppen of moeten verplaatsen, schrijft het AD. En bij eerdere plannen zou het gaan om een kleinere cirkel om zo'n natuurgebied. Maar er is gekozen voor 1 kilometer om de pijn bij meerdere bedrijven verdeeld te worden. En komende vrijdag, volgende week vrijdag, dan wordt het gepresenteerd. Wat de andere maatregelen nog zijn. Dus het is wel even slikken, denk ik, voor de boeren die daar omheen wonen.
3: Zeker.
0: Zeker in Gelderland bijvoorbeeld. Hier zullen we er natuurlijk toch wat minder last van hebben. Er zijn ook wel natuurgebieden, maar gewoon minder boeren. Maar zeker in Veluwe, rond de Veluwe is dat natuurlijk wel heel heftig en de Peel.
3: Ja, ik ben benieuwd hoe dit verder gaat lopen en hoe ze het uiteindelijk gaan toepassen. Ik las de Telegraaf en daarin staat onder andere dat het kabinet sneller los wil van Amerika. Want met een rigoureuze inhaalslag wil het kabinet af van de afhankelijkheid van de VS op het gebied van veiligheid. Minister Berendsen, hij is van Buitenlandse Zaken, presenteert nieuwe plannen waarmee Nederland eigen inlichtingen en luchtverdediging op orde wil krijgen. We moeten zorgen dat we kunnen doen wat de VS nu nog doet, stelt de CDA-minister. En hij wil in 2030 genoeg macht en kracht hebben om ons eigen grondgebied te kunnen beschermen, zegt hij dus in de krant. En daarvoor worden de inlichtingendiensten versterkt. En ook moet er intensiever worden samengewerkt met andere Europese landen om die inlichtingen ook te delen als er problemen zijn. En het kabinet gaat bovendien het gesprek aan met Frankrijk over gezamenlijke nucleaire afschrikking met Franse kernwapens. En bij Defensie wordt dat project al intern operatie Baguette genoemd.
0: Ja, dat klinkt als een heel lekker project, maar dat valt toch tegen als het met kernwapens is.
1: Dood Wim T. Schippers, 1 juli 1942, 10 juli 2026. Niks aan te doen, Stichting Wim T. Schippers. Dat is een advertentie, een van de 3 in de Volkskrant vanmorgen. Programmamaker, acteur, schrijver en presentator, kunstenaar Wim T. Schippers. Hij overleed al vorige week woensdag, vandaag een week geleden. 83 jaar oud. Van hem is ook de uitdrukking jammer, maar helaas had er ook boven kunnen staan. En volgens mij is helaas pindakaas niet van hem, terwijl hij wel een pindakaasvloer ooit heeft gemaakt. Legendarisch, internationaal heeft hij daarmee de pers gehaald en bezoekers getrokken. Museum Boijmans van Beuningen gaat de overleden kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers eren met een nieuwe uitvoering van die iconische pindakaasvloer in Rotterdam, dus binnenkort te zien. Ik ben benieuwd.
0: Ja,
1: de pindakaasvloer wordt in juli, staat hier opnieuw gemaakt in het depot van het Rotterdamse museum.
0: Ik heb al pindakaas zonder stukjes, las ik.
1: Is dat pindakaas zonder stukjes? De originele nog. Er staat ook een foto, niet in deze kant, maar wel in een andere kant, waarin hij aan het randje van die pindakaasvloer staat te kijken naar zijn eigen prestatie. En in deze krant, in de Volkskrant van vandaag, staan van allerlei foto's van hem, waarmee hij eigenlijk gewoon helemaal weer tot leven komt. Hoepla wordt genoemd, veel bloem, hè, voor het eerst iemand naakt op televisie. En ik heb gisteren de laatste 2 ontbrekende dvd-boxen van hem, die ik nog niet had besteld. En gisteren naar 6 afleveringen zitten kijken van Op zoek naar Yolanda. En dan
0: zit hij betekende veel voor jou, hè?
1: Ja, voor veel mensen, denk ik.
0: En is wat het niet is
1: voor
0: dat
1: de
0: dan?
1: Nou, is het niet voor de stemmetjes. Hij was van Ernie en Bert natuurlijk een van de 2 stemmetjes.
0: Was hij, ja,
1: ja. Dan is het wel de tv-programma's die hij heeft gemaakt in de begin jaren 70. Ook nog in de jaren 80. Die voor jongeren in ieder geval revolutionair waren. Ouders die zetten de tv aan, waarop jongeren de tv waarop jongeren de tv weer aanzetten. En ruzie. Het was de VPRO die het uitzond. In dezelfde krant stond gisteren dat daar 100 mensen weg moeten bij de VPRO. Maar dat is een ander verhaal.
0: Ja. Inderdaad, dan gaan we ook nog even, je zei het al in de Volkskrant, mooie foto's. Maar er staan meer mooie foto's.

0: foto's in. Want Vaderdag komt eraan, aankomende zondag. Ik heb gelukkig een vader nog om het mee te vieren. Dus dat gaan we zeker doen. Ik moet nog cadeau kopen trouwens. Reinhard, jij bent zelf natuurlijk vader. Ja. Verwacht jij nou veel van je kinderen?
1: Nou zeker, laat ik maar hoog inzetten. Nee, ik denk dat ze, waar ze vorig jaar mee kwamen, dat ze dat gaan overtreffen, dat denk ik.
0: Ja, ja.
2: Maar ze luisteren ook.
1: En ze luisteren en niet mee en ze hadden niks vorig jaar. Okay,
0: ja. Ja. Nou, dan moet dat lukken. Misschien een sigaar?
1: Uit eigen doos.
0: Zit je daarop te wachten?
1: Nee.
0: Nee, precies 90 jaar geleden, toen was het voor het eerst Vaderdag in Nederland. En dat is in de markt gezet, en dat wist ik helemaal niet, door de sigarenindustrie. Het kwam uit de VS en het motto in Nederland was dus Vaderdag, Sigarendag. Oftewel, koop bij een tabakzaak een cadeau voor de kerel die je elke zondag aan tafel ziet. Want daar stond de vader, nou ja, in ieder geval als we er nu naar kijken, toch een beetje onbekend. Wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt?
2: Zeker.
0: Maar het is toch inmiddels wel heel anders. Sowieso krijgen weinig vader is nog een sigaar, denk ik. Ja, en die vader die alleen maar er was om het vlees te snijden, heeft inmiddels ook een papadag. En die gaat er op pad met hun kinderen. Lekker spelen. Met zo'n draagzak. Dan ben je nog een stoere vader ook. En de Volkskrant heeft een mooie pagina met allemaal foto's en hun jonge kinderen op straat, in het park, in de speeltuin. Allemaal gemaakt door een Amsterdamse fotograaf, Marcel Bakker. En die haalt ook wetenschappers aan. Die spreken van een stille revolutie. Want het is dus ook gewoon lichamelijk aangetoond dat vaders anders met hun kinderen omgaan. Onderzoekers die troffen bij hen namelijk een sterk toegenomen hoeveelheid van hechtingshormoon oxytocine in de hersenen. En ja, dus vaders hebben dus een veel hechtere band, gewoon fysiek ook gekregen met hun kinderen.
2: Wat prachtig.
0: Dat is toch wel heel bijzonder, ja, toch?
2: En dat draagt ook bij aan hun levensgeluk, hè?
0: Dat mag ik hopen. Dan gaan we vragen aan de kinderen van Reinhard.
1: Nou, stof je in je hersenen dus als je meer met je kinderen doet en meer met je kinderen bent.
0: Ja.
1: En dat roken, wat heeft dat ermee van doen?
0: Nou, dat we dat ook niet meer doen natuurlijk. Tenminste, we doen het nog wel, maar ik denk dat weinig vaders een sigaar krijgen.
1: Nee,
0: dus er is veel veranderd in 90 jaar.
1: Precies, dat werkt weer averechts bij zo'n stofje. De vrederoker is geen onruststoker. Uit die tijd komt dat.

0: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
3: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
4: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
5: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
6: Terwijl we hier met een schuine oog naar voetbal nog kijken. Want er is net gewoon een voetbalwedstrijd gestart. Om 6 uur vanochtend. Arme Oostenrijkers, want die moeten dus lekker vroeg een bed uit tegen Jordanië. Oostenrijk staat met 1-0 voor. En nou ja, we kunnen lekker tijdens de show een beetje kijken, Rijn.
7: Als er gescoord wordt, dan hoor ik het wel. Hè?
6: Ja, dat is goed. Ja. Reinhard Roemer met het nieuws.
7: Op de Aziëweg in Zoetermeer zijn gisteravond een motorrijder en een automobilist op elkaar gebotst. De auto kwam vervolgens tegen een paal tot stilstand. Hulpdiensten hebben zich ontfermd over de twee slachtoffers en onderdelen van de motor lagen verspreid over de Zoetermeerse Aziëweg, die korte tijd is afgezet gisteravond. Politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een bedreiging van een minderjarige jongen in juni in Naaldwijk. De twee daders kwamen uit een auto, droegen bivakmutsen, gingen er vandoor met zijn fatbike. De beroving was in de nacht van 12 op 13 juni, vorige week dus, op de Naaldwijkse laan van de Glazen Stad. Het opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Volgens de politie waren er ten tijde van de beroving van de minderjarige jongen meerdere mensen die langsliepen of langsreden, mede daarom dus de getuigenoproep. IJsclub Voorschoten dreigt een subsidie van 126.000 euro mis te lopen voor een nieuwe combibaan voor schaatsen en skileren. Niet omdat de aanvraag te laat werd ingediend, maar doordat een technische storing bij de overheid roet in het eten gooide. Door de storing kan niet meer worden vastgesteld in welke volgorde de aanvragen binnenkwamen. En er geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. En Katwijk gaat eigen inwoners voorrang geven op koopwoningen. Gemeente en is daarmee een van de eerste gemeenten die dat doet. De helft van de huizen wordt gereserveerd voor Katwijkers. Ze krijgen voorrang bij de koop van een nieuwbouwwoning tot 480.000 euro.
6: Goedemorgen, Huub.
8: Goedemorgen, Jorinda.
6: Ik maak me al op voor een hele mooie, mooie week.
8: Ja.
6: Ja, dit is wel wat erbij hoort, hè?
8: Ja, ik vind het prima. Zeker, want die sfeer die gaat er zeker komen, hoor, de komende tijd.
6: Is dat vandaag al?
8: Nou, min of meer wel. Qua temperatuur zitten we goed. Het is nu al 16, 17 graden. Maar het is nog bewolkt. En dat betekent dat er ook vanochtend zelfs hier en daar een beetje regen kan vallen. Het is een zwak warmtefront dat passeert. Daarachter komt warmere lucht naar ons toe. Vanmiddag is het front gepasseerd. Dan komt er ook al af en toe wat zon. Dan wordt het ook droger. En voor de rest hebben we een zuidwestenwind die matig is. Aan zeevenmiddag af en toe vrij krachtig. En dan wordt het 22 of 23 graden vanmiddag, dus dat is eigenlijk helemaal prima. Ja. Komende nacht opklaringen, blijft het droog. Het wordt dan uiteindelijk later vannacht ongeveer 15, 16 graden. Morgen krijgen we periode met zon. Later op de dag kan er wat meer bewolking zijn. En morgen in de avond kan er een regen- of onweersbui voorkomen. Het wordt morgen al 27 of 28 graden, volop zomers dus. Maar vrijdag wordt de dag dat het echt heel erg warm wordt. Reken maar op ongeveer 33 graden. Hoge luchtvochtigheid, drukkend warm. Periode met zon zijn er wel, maar er kunnen ook enkele regen- of onweersbuien voorkomen. En dan zullen we zien dat het in het weekend uiteindelijk ook gewoon zomers blijft. De temperatuur komt wel ietsje lager uit, want de wind wordt tijdelijk wat meer noord-noordwestelijk. Maar toch kan het zaterdag nog 28 graden worden en zondag ook nog wel zo'n 27, 28. Begin volgende week is het niet veel anders. Het is een beetje onzeker hoe warm het precies wordt. Of het 27 of 32 graden wordt, het blijft warm. En eerlijk gezegd blijft het eigenlijk zomers droog met aardig wat zon tot het einde van de maand.
6: Zo, nou, dat is lekker. Dat is behoorlijk. Goed vooruitzicht. En die vrijdag is wel echt bizar, hè? Dat wordt geen fijne dag, geen fijne warmte ook.
8: Nee, zeker niet. Het is echt behoorlijk warm. En we zullen het allemaal wel merken om dan ook vooral niet al te druk en inspannend te gaan doen die dag.
6: Ja, nee. Op Huub's advies gewoon lekker binnen zitten en rustig aan doen. Heerlijk.
8: Bijvoorbeeld.
6: Ja. Dankjewel, Huub, tot zo.
8: Ja hoor.
7: Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: West wordt wakker.

0: we noemen het de aardappels. Ja. De aardappels van Zoetermeer.
1: Ik vind het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio-neuzen.
2: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
4: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Martha Reeves en de Vandellas en Jimmy Mac. En we kijken even naar het nieuws van buiten onze regio. Hoewel het eerste ook wel bij ons zal gaan spelen. Een boerenorganisatie LTO vindt dat de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer waarbij veel minder stikstof wordt uitgestoten. Ook jonge boeren zetten daar vraagtekens bij.
1: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
0: Nou, veel vragen dus nog bij jonge boeren. Verder komt er een maximum op het aantal stuk vee dat op een hectare mag worden gehouden. Volgende week vrijdag worden die plannen officieel gepresenteerd.
2: Islamitische organisaties maken zich zorgen over de veiligheid van moskeeën. De afgelopen tijd waren er weer gevallen van vandalisme en intimidatie bij de gebedshuizen. En ook de burgemeester van Rotterdam, Carole Schouten, ziet een toename van zulke incidenten.
3: We hebben zelf wel ook een meldpunt voor moslimdiscriminatie in de stad. Daar zien we wel een stijging van het aantal meldingen die daar plaatsvinden. Dus dat geeft aan dat het een wezenlijk probleem is.
2: Een van de oorzaken is dat alle moslims verantwoordelijk worden gehouden voor negatieve daden waarbij moslims betrokken zijn. Dat zegt het contactorgaan Moslims en Overheid.
4: Natuurlijk, overal in elke gemeenschap heb je al rotte appels. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon een hier geboren, getogen, gestudeerd en een goede carrière hebben gemaakt in Nederland en dan betalen belasting. Die zeggen, oké, ondanks alles wat ik gedaan heb, toch maakt men een onderscheid. Dus accepteert mij nog niet. Wat moet ik nog meer doen?
2: De organisatie wil daarom geld van de overheid voor de beveiliging van moskeeën. Net zoals dat er is voor de beveiliging van synagogen.
4: Ik snap de gevoeligheid van de overheid over de Joodse instellingen. Dat terecht. Iedereen moet gewoon beschermd worden. Daar horen wij ook bij. Dus wij willen gewoon een gelijke behandeling eigenlijk. Maar dat zien wij niet.
0: Ja, dat is toch een bijzonder fenomeen dat als er ergens anders een aanslag is of Israël valt Palestina aan, ik noem maar even een willekeurig voorbeeld, dat er dan hier in Nederland ruiten worden ingegooid bij een moskee of een synagoge.
2: Ja,
0: dat blijft iets bijzonders.
2: Het slachtofferschap maar daderschapverantwoordelijkheid dan verplaatsen. Het is raar.
0: Ja, vind ik ook inderdaad. Nou, dan gaan we nog even naar het voetbal. Het was de avond en de nacht van de vedetten op het WK voetbal, want toppers kwamen in actie. En hoe? Noorwegen, die won 4-1 van Irak. Erling Haaland scoorde 2 keer. En ook de Franse Kylian Mbappé die maakte 2 goals in de wedstrijd tegen Senegal. En die wedstrijd won Frankrijk met 3-1.
5: Dit is goed. En dan zit hij erin. En natuurlijk is het Erling Haaland die hem maakt.
6: Er is nog een kans voor hem. Mbappé. Is dit een boodschap aan alle volgers van het WK? Hij is er weer. 1 helft onzichtbaar en dan zo'n glorieuze uithaal.
0: Ja, dan hebben we het nog niet eens over Messi gehad. Die maakte namelijk een hat-trick tegen Algerije. 3-0 werd het ook. Daarmee is hij de oudste speler ooit die 3 keer scoorde in een wedstrijd op het WK. Hij is namelijk 38 jaar en dat record stond op naam van Ronaldo in 2018. Hij was toen 33. Hij komt ook nog in actie natuurlijk, dus misschien dat hij er nog wel overheen gaat. Inmiddels is dat alweer een 40er, geloof ik. Verder is Messi ook nog eens gedeeld topscorer samen met de Duitse Klose.
7: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Messi, geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk inderdaad op zo'n leeftijd. Het was zijn 16e WK-goal. En er zijn nog wel meer mensen die om dat record gaan dingen deze zomer. Mbappé en ook Ronaldo, die staan daar net onder. Dus dat wordt ook nog eens een spannende strijd. En op dit moment wordt er ook nog gevoetbald. Dus je kan ook nog stiekem even, zonder geluid dan natuurlijk, de tv aanzetten. Oostenrijk tegen Jordanië, het is nog steeds 1-0.

0: Nou, en ze heeft het verteld hoor. Afgelopen week ging die namelijk heel romantisch. Op één knie.
1: Ah.
0: En ze zei ja.
1: Ah. Ach, ik hou ervan.
0: Heerlijk. Gavin James. Die speelde niet alleen Glow en gaat ook nog eens trouwen.
2: De Buitenpost.
0: Onze Buitenpost van vandaag is Dennis van Schier. Die staat op een bijzondere plek. Want we hebben hoog bezoek in Nederland. En ja, je moet wel een beetje stil zijn waar je nu bent, hè Dennis?
3: Ja, zeker. Het is nog voor zevenen. En de poorten zijn nog dicht. De vlag die wappert wel. Ik sta voor de poorten van Paleis Huis ten Bosch in het Haagse Bos. De koning is dus in Nederland. Of die hier slaapt, dat is nog even de vraag. Wie er wel al is in het Oude Loo, dat is naast Paleis het Loo in Apeldoorn. Dat is de koning van, of de keizer moet ik zeggen, van Japan. Die is een paar dagen geleden gearriveerd voor een staatsbezoek dat vandaag officieel begint. En we hebben ook al foto's gezien van de keizer met de koning. Die samen naar het voetbal hebben gekeken. Nederlands elftal tegen Japan.
0: Ja, ik vraag me 2-2. Af wat hij dan tussendoor heeft gedaan. He, want die wedstrijd, dat was al bijzonder eigenlijk dat hij al in het land was. En vandaag begint dan pas dat staatsbezoek.
3: Ja, het is wel zo. Ik ben even in de archieven gedoken dat de keizer bij een vorig staatsbezoek ook al wat eerder in Nederland was. En toen zijn ze naar de Apenhul geweest. Oh. Nou, dat is deze keer zeker niet gebeurd. Anders hadden we dat vast wel gelezen in de krant. Maar dat staatsbezoek dat gaat vandaag dus officieel beginnen in Amsterdam. Daar gaat het zich allemaal voltrekken met een banket op het Paleis op de Dam. En daarna wordt er nog een krans gelegd bij het Nationaal Monument. En vanmiddag, dat is wel leuk, dan komt het gevolg naar Delft, naar Deltares, dat onderzoeksinstituut. En wat ze daar gaan doen, daar hebben ze een heel groot waterbassin en dan gaan ze enorme vloedgolven nabootsen om te zien wat dat nou doet als dat tegen een dijk aanbeukt. Ja, je weet, Japan ligt ook midden in de zee. En hebben daar ook te maken met grote golven, tsunamis zelfs af en toe.
0: Ja.
3: En bij Deltares kunnen ze daar van alles over leren. Een ander leuk feitje nog wel is morgen, daar zijn we ook morgenochtend bij, dan komt de keizer naar de Eerste Kamer hier in Den Haag.
0: Oké, dus volop ook in de regio, wat leuk. Ga jij daarheen dan morgenochtend?
3: Ja, morgenochtend ben ik daarbij. Dat is dan dus de Eerste Kamer. En in de middag dan gaat de keizer naar het Mauritshuis naast het Binnenhof. Daar hangt het meisje met de parel nog even. Want dat schilderij wordt uitgeleend aan Osaka, Japan. Dus hij komt het eerst hier bekijken en daarna gaat het mee het vliegtuig in.
0: Ja, onder zijn armen zo op. Hoppie. Loopt er gewoon mee naar buiten. Ja.
3: Ja. En ook nog morgen, als je het allemaal wil zien, het Vredespaleis in Den Haag. Daar zal de keizer zich vertonen. En ook komt hij nog naar de universiteit in Leiden. Dus het wordt echt wel een regionaal bezoekje morgen. In Leiden gaat hij onder meer naar de Japanse tuin van de Hortus Botanicus. En 's avonds dan is hij nog in Amsterdam bij het Rijksmuseum. En krijgt hij een privé-rondleiding langs onder andere de nachtwacht.
1: Gaat hij dan ook nog een schilderij daarvan onder zijn arm meenemen?
3: Nou, dat mag ik hopen van niet. Parel is al meer dan genoeg, denk ik.
1: Zeker.
3: Een van de topwerken van Nederland.
0: Gelukkig dat die nachtwacht ook wel erg groot is om mee te nemen. Dat scheelt
3: ook. Ja, precies. Ja, ja.
0: Dus dank je wel.
3: Oké.
0: Okay. Ja, maak ze niet wakker, hè?
3: Nee, ik zal het.
0: We praten straks nog over verder met een koningshuisdeskundige over het bezoek van de keizer.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te beleven.
3: Een hele grimmige sfeer met veel agressie. Dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
2: Ja, het fijne is dat we korte lijnen hebben, ook met de gemeente.
3: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
4: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
5: Katwijkers kunnen makkelijker in het dorp blijven wonen. We praten straks met de wethouder. Maar eerst het regionieuws met Reinhard Roemer.
6: Ja, want Katwijk gaat inwoners voorrang geven op koopwoningen. De gemeente is daarmee een van de eerste gemeenten die dat doet. De voorrangsregeling geldt voor nieuwe koopwoningen tot €480.000. Een ongeval op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een automobilist het leven gekost. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal. De wagen kwam daarna tegen een boom tot stilstand. De identiteit van het slachtoffer van het ongeval in Leiden is niet bekendgemaakt. En op de Azieweg in Zoetermeer zijn gisteravond een motorrijder en een automobilist op elkaar gebotst. De auto reed vervolgens tegen een paal. Onderdelen van de motor lagen verspreid over de weg, die korte tijd is afgezet. Hulpdiensten hebben zich ontfermd over de twee slachtoffers gisteravond. Meer regio nieuws 19:30, nu het overige nieuws.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
8: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
7: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
9: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
7: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
10: Op de N210 Rotterdam naar Schoonhoven heb je tussen de aansluiting met de N219 en Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
13: Voordeelhaartjes.nl.
14: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeelhaartjes.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: West wordt wakker. Het is 7:08. Terwijl we hier met een schuin oog ook naar de tv kijken. Want de tweede helft van Oostenrijk tegen Jordanië staat op het punt te beginnen. En dat is toch wel gek dat je gewoon om 7:00 ochtends een voetbalwedstrijd aan het kijken bent.
1: Ik ben helemaal los van tijd en ruimte nu. Ja. Het geeft de zondagavond bordje op schoot gevoel.
0: Het is het ontbijt op schoot dan in dit geval. We zullen vast niet de enige zijn die nu 's ochtends vroeg wel aan het kijken zijn. Maar het is toch wel een beetje apart van dit WK. Zo ver weg in Amerika. Nederland moet natuurlijk ook alweer bijna aan de bak. Komende zaterdag, wel op een christelijk tijdstip gelukkig. Kunnen wij ook kijken om 7:00.
1: Dat zijn de betere tijden.
0: Letterlijk met het bord op schoot. Nou, ik denk de barbecue aan met de temperaturen die eraan komen. Ik heb even gekeken of we een beetje kans maken tegen die Zweden. Want die hebben wel heel goed, zijn heel goed gestart. Ik geloof dat het 5-1 was tegen Tunesië afgelopen week. Als ik het zo de cijfers erop nasla, dan denk ik dat het wel moet gaan lukken. Beide landen stonden tot nu toe 25 keer tegenover elkaar. En wij wonnen 11 keer en Zweden slechts 8 keer.
1: Oké, en de rest was...
0: Gelijk dan, hè? Ja, onbeslist. Ja. Ik kan me één wedstrijd nog heel goed herinneren. Dat is al even geleden, 10 jaar geleden volgens mij, misschien wel meer, dat wij tegen Zweden moesten. Het was een wedstrijd, ook op het WK, waarbij we... het was niet meer de poolfase, dus ik weet niet, de achtste finale of zo. En toen was het dus 0-0. En toen werden het penalties. En ik zat op een verjaardag bij een vriendinnetje. Ik zat nog op de middelbare school. En dat was zo ontzettend spannend dat we daar met z'n allen hebben gekeken. Verder, we waren nog aan het spelen bijna, zeg maar. Maar toen gingen die penalties komen. Toen gingen we met z'n allen kijken. En het was zo niet om... Ja, het was zo spannend. Ik kon gewoon bijna niet kijken. Zo spannend vond ik het.
1: Ik vind penalties altijd echt nagelbijtend. Ja. Bril af, niet kijken. En buikpijn ongeveer.
0: Ja, penalties gaan het in ieder geval niet worden. Want het maakt wat dat betreft nog niet uit of we winnen of niet natuurlijk. Maar voor het WK, het vervolg, zou het wel heel erg fijn zijn als we wat punten pakken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Komende zaterdag.
1: 7:00, ja. Bord op schoot. Oostenrijk. Geen ontbijt.
0: Nee, ontbijt op schoot. Oostenrijk, Jordanië nog steeds 1-0. Ja, het koningspaar maakt zich op voor hoog bezoek vanuit Japan. Het bezoek van de keizer Naruhito en zijn vrouw. Die begint in Amsterdam, maar daarna komen ze al snel onze regio in. Hoorden we net ook van onze verslaggever Dennis van Schie. En we hebben het er nog even over met koningshuisverslaggever Sam Hoevenaar. Sam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ze waren eigenlijk al even in Nederland, hè? Want ze hebben samen naar Nederland-Japan gekeken op het WK. Weet je eigenlijk wat de keizer en de keizerin tussendoor in Nederland hebben gedaan?
2: Nou ja, dat is wel een beetje rustig geweest. De keizer heeft in zijn eentje een fotomoment gehad op Paleis het Loo. Want zij logeren op het Oude Loo. Dat is eigenlijk een slot van de Oranjes midden in de natuur. Wat ook bekend terrein is voor de Japanse royals. Want Masako, de keizerin, heeft hier al een tijdje verbleven in 2006. Dus dat gebied kennen zij een beetje. Dat is het groen, dat is een beetje rustig aan. En het is zo dat Masako, de keizer van Japan, keizerin van Japan, die kampt met depressies. Dat is in 2002 ook aangekondigd door het Hof. Toen is zij ook een tijdje heel erg teruggetrokken, heeft zij geleefd. In 2006 is ze een tijdje naar Nederland gekomen, heeft Beatrice eigenlijk opgevangen dat ze eventjes een tijdje wat rust hier kon vinden. En toen zijn die banden ook heel goed geworden met Nederland. En nu zag je dat er dus een fotosessie was bij het Loo. En daar meldde ze zich ook voor af. Dus het is nog altijd met haar gezondheid wel ups en downs.
0: Ja, daarom is het misschien ook wel lekker om juist een beetje in de rust, in de luwte, in de natuur te zitten met z'n tweeën.
2: Exact, ja.
0: Is dat ook de reden dat er zo wordt uitgepakt met die voetbalwedstrijd en daarna 3 dagen een staatsbezoek? Is dat vanwege die goede band, denk je?
2: Dat is ten eerste omdat het heel bijzonder is dat Japan een staatsbezoek brengt aan Nederland. Want zij brengen nauwelijks staatsbezoeken. Dit is echt een keizerlijk paar dat heel teruggetrokken leeft, dat nauwelijks zichtbaar is in de publiciteit, nauwelijks reizen maakt. Het feit dat zij Nederland komen is heel bijzonder, dus dan wil natuurlijk Nederland daarmee ook uitpakken. Maar je ziet ook heel duidelijk dat er inderdaad ook een persoonlijke band is. En dat zie je net doordat ze samen die voetbalwedstrijd gaan kijken. Het programma wat langer is dan normaal. Ze ook bijvoorbeeld, het staat natuurlijk in het teken van de warme banden tussen Japan en Nederland onderstrepen, maar wordt af en toe ook een persoonlijke touch. Dus bijvoorbeeld in Leiden, op de universiteit gaan ze ook naar het zweetkamertje, waar de handtekening van Willem-Alexander staat. Daar neemt hij Naruhito ook mee naartoe. En vanavond hebben we een groot staatsbanket en daar is ook prinses Ariane bij aanwezig, de jongste dochter van Willem-Alexander en Maxima. En die heeft nog nooit een staatsbanket gedaan, dus speciaal voor Japan doet zij haar eerste keer. Dus je ziet wel dat er wordt heel duidelijk gekeken naar hoe kunnen we kennis uitwisselen tussen de landen. Dat is belangrijk, dit staatsbezoek. Maar je ziet ook dat er tussen de families ook een goede persoonlijke band is. Dus dat maakt het wel extra bijzonder, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want ook wel inderdaad om kennis uit te wisselen. Gaan ze bijvoorbeeld in Delft doen? Wat gaat daar gebeuren?
2: Ja, dat is vanmiddag. We gaan ze naar Deltares, het kennisinstituut. Ook een bijzondere connectie tussen de keizer en tussen Willem-Alexander is dat zij allebei watermanager zijn geweest. Dus zij hebben zich allebei verdiept in hun jongere jaren in wat zijn de uitdagingen van water en wat kunnen we ermee. En dit kennisinstituut in Delft is daar natuurlijk ook druk mee bezig. En ze gaan kijken naar hoe is in Nederland gesteld met de dijken en wat kunnen wij doen tegen de kracht van water. Want daar struggelen ze in Japan ook mee. Daar wordt kennis over uitgewisseld. En ook naar de uitdagingen, naar de toekomst. Dus ze gaan daar naartoe, ze krijgen demonstraties. En zullen daarna ook gesprekken voeren over hoe kunnen Japan en Nederland hier in de toekomst nog in samenwerken. En daarin kan Japan natuurlijk ook wat een en ander leren van de Nederlanders.
0: Ja, en morgen wordt er geluncht in het Mauritshuis. Maar dat heeft ook wel een bijzondere reden, dat ze juist daarin gaan.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Want je ziet ook op cultureel vlak dat er een samenwerking is. Het meisje met de parel van Vermeer, die natuurlijk in het Mauritshuis hangt, die wordt later dit jaar uitgeleend aan een museum in Osaka. Dus ook daar wordt bij stilgestaan tijdens het bezoek. En je ziet eigenlijk, want ze gaan ook naar de universiteit in Leiden, waar Japanstudies worden gegeven en waar de keizer ook studenten gaat ontmoeten. Je ziet eigenlijk elk onderdeel van het bezoek is er een haakje naar Japan. Ze gaan in Leiden bijvoorbeeld ook de Japanse tuin bezoeken. Soms is het wat meer gezellig of mooi en de andere keer gaat het wat meer over kennis uitwisselen. Maar het is echt een soort stukje Japan in Nederland wat ze allemaal aan gaan doen.
1: Ja, want Japan en Leiden hebben natuurlijk een hele grote band, ook vanwege het Sieboldhuis wat daar staat en de invloed die Siebold heeft gehad, inderdaad.
2: Ja, daar is bij het vorige staatsbezoek ook heel erg duidelijk bij stilgestaan. De vorige keizer is in 2000 geweest. En toen heeft hij inderdaad bezocht en ook een wandeling over het Rapenburg gemaakt. En dat zijn ook wel iconische foto's. Dat hij bijvoorbeeld dan bij studentenhuizen aan het raam een kletspraatje maakt. Dus die bezoeken van de Japanse royals aan Leiden zijn wat dat betreft sowieso al wel bijzonder te noemen. En ik verwacht dat eigenlijk van morgen ook wel weer.
1: En is dan alles geregistreerd of is er de plek voor enige spontaniteit?
2: Nou, er is wel heel veel, ligt wel vast hoor, bij staatsbezoeken. Er is een heel duidelijk draaiboek. Vaste tijden, hoeveel tijd is er voor dit gesprek, hoeveel tijd is er voor dat. En dat zal misschien, vorige week hadden we Duitsland op bezoek in Nederland. Dan is dat allemaal net iets flexibeler, merkte ik ook. Maar het Japanse Hof is wel strikt. En die zijn wel echt geënt op regels en op regelmaat en op vaste ceremoniële afspraken. Dus je zal zien dat dit bezoek wel heel strikt zal verlopen en dat er eigenlijk weinig aan de toeval over wordt gelaten. Maar ja, dat is allemaal wat wij zien natuurlijk voor de schermen. Achter de schermen, zo'n pot voetbal kijken met elkaar. Ja, ik kan me er, als ik heel eerlijk ben, niks bij voorstellen dat met een bitterbal en een biertje is. Maar het zou best wel eens kunnen. Want ja, de Japanse royals leven zo teruggetrokken bestaan op het paleis. Dat misschien als ze in Nederland zijn dat onze koning denkt, nou, voeten omhoog, biertje erbij. We kunnen ook gewoon even relaxen met z'n allen.
0: Ja, ik vond het wel heel opvallend dat het niet een hele statige foto was met z'n tweeën. Maar dat het gewoon lekker een selfie was. Vond ik al heel erg los eigenlijk.
2: Een foto met de Japanse keizer op deze manier is ook wel weer nieuw. Want wat dat betreft is het altijd allemaal heel deftig en strikt. Dus ja, je ziet daar toch ook die persoonlijke band. En dat er ook wel bij de Nederlandse royals een soort gevoel heerst van dat ze hen een beetje willen helpen en op hun gemak willen stellen. Zoals ze dat in het verleden ook voor Masako hebben gedaan.
0: Ja, en tot slot, kunnen we ze ook nog spotten ergens? Of is het wel heel erg achter de gesloten deuren?
2: Ja, het is wel echt achter de gesloten deuren. Dus het zal dan toch zijn wachten voor de universiteit of wachten voor Deltares om een glimp op te vangen. Maar dat zijn natuurlijk hele korte momenten dat ze naar de voordeur lopen en naar binnen gaan. Dus kijken kan altijd inderdaad eventjes bij een aankomst of een vertrek. Maar ze gaan niet echt heel duidelijk de straten in en de pleinen over.
0: Sam Hoevenaar, dank je wel voor je uitleg.
2: Graag gedaan.

0: Is dit jaar een hoop laatste keren voor Grupo Sportivo Emmer?
1: Ja, ze zijn bezig met een tournee. Ze staan natuurlijk nu 50 jaar op het podium. Hans van den Burg en de rest van de crew. En ze zijn bezig met een grote tour. Ze zijn begonnen in Amstelveen. Ze zijn al in Zoetermeer geweest. Ze komen nog uiteindelijk ook op het Haagse Beat Festival. Dat is uitverkocht. Ja, maar
0: wij gaan nog kaarten weggeven inderdaad later. En de laatste is dan eind van het jaar in het Paard. Dat wordt echt het afscheidsconcert. Laatste keren, maar zeker niet de laatste keer dat we ze hebben gedraaid. Dit was Disco Really Made It. Dan gaan we naar Katwijk. De gemeente Katwijk gaat eigen inwoners voorrang geven op een koopwoning. Het is daarmee een van de eerste gemeenten die dat doen. Sinds 2024 is er een regeling die het mogelijk maakt om koopwoningen toe te wijzen aan de eigen bevolking. En we praten erover met de wethouder volkshuisvesting van Katwijk, Gerard Mostert. Gerard, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zijn er veel Katwijkers die nu gedwongen het dorp moeten verlaten omdat er geen woning is?
2: Ik denk dat heel veel mensen, niet alleen in Katwijk, maar in heel Nederland wel op zoek zijn naar een woning. En daardoor langer thuis moeten blijven wonen. Of inderdaad moeten verhuizen naar een plek waar toevallig wel een woning beschikbaar is. En dat geldt dus zeker ook voor mensen uit de gemeente Katwijk. Ja.
0: Ja, en daarom dus ook die voorrangsregeling. Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Het werkt zo dat deze voorrangsregeling toeziet op een nieuwbouw koopwoningen in het betaalbare segment. En hoe dat straks gaat, is dat als er zo'n woning verkocht gaat worden door een ontwikkelaar die woning gaat bouwen, dat 50% van die betaalbare nieuwbouwkoopwoningen worden toegewezen aan mensen die voldoen aan de criteria dat ze de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar in de gemeente Katwijk hebben gewoond, of een intensieve mantelzorgrelatie hebben met iemand die in de gemeente Katwijk woont. Dus voor die mensen, die

0: komen in aanmerking om voorrang te krijgen op deze woningen.
1: Ja, dat kan me voorstellen dat de bouwers daar misschien niet zo blij mee zijn.
0: Nou, wij hebben het zo gemaakt dat we in overleg met de makelaars en de bouwers goed nagedacht hebben over hoe we dat nou op een ook goede uitvoerbare manier kunnen regelen. En we denken dat we dat eigenlijk vrij simpel hebben kunnen oplossen doordat de koper, dus degene die dit huis graag wil kopen, gewoon een paar documenten moet aanleveren waarin die bewijst dat hij hieraan voldoet. En dat is op zich helemaal niet zo ingewikkeld, want als je in Katwijk woont, vraag je gewoon een uittreksel aan bij de gemeente van hey, woon ik inderdaad in Katwijk? En het antwoord is ja, nou, dan voldoe je aan de regel en dan kun je dus ook voorrang krijgen op zo'n woning.
1: Ja, het gaat echt alleen maar om nieuwe koopwoningen dan, hè?
0: Ja, het gaat niet over bestaande koopwoningen. Dat mag niet van de wet. Het gaat alleen over nieuwbouwkoopwoningen in het betaalbare segment.
2: En maken niet-katwijkers buitenstaander dan geen enkele kans meer op een woning in Katwijk?
0: Nee, want de andere 50% die is vrij. Die kan ook gewoon nog naar Katwijkers gaan als die toevallig ook op het lijstje staan. Maar het kan ook naar iemand gaan die uit, nou, zeg maar even Scherpenzeel of uit Groningen komt. Die mogen we niet voorrang geven. 50% van de totale nieuwbouwkoopwoningen in het betaalbare segment mag je toewijzen met voorrang.
1: Denk je dat veel andere gemeenten ook gaan volgen?
0: Ik denk het wel, omdat de vraag naar betaalbare koopwoningen natuurlijk heel groot is. Maar ook omdat gemeenten wel zien, en dat zien wij in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg ook, dat met name jongeren, mensen die op zoek zijn naar een woning, onderdeel zijn vaak van die gemeenschap, vrijwilligerswerk doen, werken in die gemeente, misschien wel bij de brandweer vrijwilliger zijn. En dat je juist die mensen ook hier in deze gemeenschap wil houden. Omdat zij vaak ook wel het cement zijn van die gemeenschap. En ik denk dus dat het ook heel verstandig is dat je die mogelijkheden die de wetgever biedt, die sinds 2024 mogelijk is, dat andere gemeenten daar ook gebruik van gaan maken. Maar wij zijn in ieder geval wel snel gestart om dat ook in onze eigen regels te verwerken. Omdat we denken dat we daarmee ook onze dorpen verder versterken.
2: En is er al concreet een idee om hoeveel woningen voor katwijkers dat dan gaat dit jaar?
0: Nou, het ligt er een beetje aan hoeveel nieuwbouwkoopwoningen er per jaar worden gebouwd. Dit jaar weet ik het even niet precies uit mijn hoofd, maar ik denk dat het zo rond de 80 woningen zal gaan. En daarvan de helft kan dus met voorrang worden toegewezen. De regels moeten nog wel worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dus pas nadat dat gedaan is, kan ook die regel worden toegepast.
1: Ja, want na de zomer wordt het dus gepresenteerd aan de raad. Die moet dat goedkeuren. Nou, dat zal denk ik wel. Daar heb je wel vertrouwen in, toch, dat dat gaat gebeuren?
0: Zeker. Ja,
1: ja, en dan, ja. Ja, dan kan het volgend jaar ingaan, kan ik me zo voorstellen?
0: Ja, nou, ik denk zelf nog voor de kerst, verwacht ik. Ja,
1: ja, nou, mooie kerstwoning. Een cadeautje misschien op de lijst van veel Katwijkers. Wethouder Gerard Moster, dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Het is 2-1. Voor Oostenrijk, net gescoord tegen Jordanië. Want het WK is gewoon in volle gang op dit moment, ook al is het 's ochtends vroeg. Het regionale nieuws, dat hoor je van Reinhard Roemer.
7: Ja, en mocht het 3-1 worden of 2-2,
6: dan schreeuw ik er gewoon doorheen.
7: Ja, goed? Toch?
6: Ja.
7: Tuurlijk. En in de tussentijd hou ik u even, hoop ik, aangenaam bezig met het nieuws. En dat is niet alleen maar goed nieuws, want een ongeval op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een automobilist het leven gekost. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal en de wagen kwam daarna tegen een boom tot stilstand. De identiteit van het slachtoffer van het ongeval in Leiden is nog niet bekendgemaakt. Gisteravond zijn op de Aziëweg in Zoetermeer een motorrijder en een automobilist op elkaar gebotst. Hulpdiensten hebben zich ontfermd over de twee slachtoffers. De keizer van Japan en zijn vrouw zijn in Nederland. Ze verblijven op het Oude Loo in Apeldoorn. Vanochtend is het paar in Amsterdam. Later vandaag bezoeken ze kenniscentrum Deltares in Delft, waar onder meer de waterveiligheid wordt getest. En dat is geen toeval, weet Koningshuisverslaggeefster Sam Hoevenaar.
8: Een bijzondere connectie tussen de keizer en tussen Willem-Alexander is dat zij allebei watermanager zijn geweest. Dus zij hebben zich allebei verdiept in hun jongere jaren in wat zijn de uitdagingen van water en wat kunnen we ermee. En dit kennisinstituut in Delft is daar natuurlijk ook druk mee bezig. Hoe is in Nederland gesteld met de dijken en wat kunnen wij doen tegen de kracht van water? Want daar struggelen ze in Japan ook mee. Daar wordt kennis over uitgewisseld. En daarin kan Japan natuurlijk ook wat een en ander leren van de Nederlanders.
7: Morgen lunchen keizer Naruhito en zijn vrouw in het Mauritshuis in Den Haag. En later die dag staan bezoekjes op het programma aan het Vredespaleis in Den Haag en de Universiteit Leiden. Politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een bedreiging van een minderjarige jongen vorige week in Naaldwijk. De twee daders kwamen uit hun auto, droegen bivakmutsen en gingen er vandoor met zijn fatbike. De beroving was in de nacht van 12 op 13 juni op de Naaldwijkse Laan van de Glazen Stad. Het opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Volgens de politie waren er ten tijde van de beroving van de minderjarige jongen meerdere mensen die langsliepen of langsreden, mede daarom de getuigenoproep. En Katwijk gaat eigen inwoners voorrang geven op koopwoningen. De gemeente is daarmee een van de eerste gemeenten die dat doet. De helft van de huizen wordt gereserveerd voor Katwijkers. Wethouder Gerard Mostert.
9: 50% van die betaalbare nieuwbouwkoopwoningen worden toegewezen aan mensen die voldoen aan de criteria dat ze de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar in de gemeente Katwijk hebben gewoond, of een intensieve mantelzorgrelatie hebben met iemand die in de gemeente Katwijk woont.
7: En dan gaat het om de koop van een nieuwbouwwoning tot 480.000 euro.
6: Huub Misee.
10: Ja, goedemorgen.
6: In het tropische weerzolder van je.
10: Het valt nu gelukkig nog wel mee, hoor.
6: Nou, maar vrijdag is het niet te harder daar, denk ik.
10: Nee, dat klopt, maar dan hoef ik ook niet te werken. Dus dat scheelt enorm.
6: Ja. Hoef je er niet te gaan zitten, ja.
10: Nee, het klopt. Maar je geeft het eigenlijk al wel een klein beetje goed aan. Kijk, het is nu allemaal nog heel goed te doen. Het is heerlijk weer. Er is wat bewolking. Er zijn een paar gaatjes in de bewolking. De zon die komt er een beetje door. Maar goed, het is toch nog een front, een warmtefront dat passeert. Met heel misschien plaatselijk een beetje regen vanochtend. Vanmiddag wordt het droger, komt de zon er af en toe bij. En bij een matige aan de kust later af en toe vrij krachtige zuidwestenwind wordt er dan lucht aangevoerd waarin het 22 of 23 graden wordt vanmiddag. Dus dat is nog allemaal heel goed te doen. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt uiteindelijk later vannacht naar een graad of 15. En morgen gaan we het echt goed merken. De atmosfeer warmt flink op. Onder andere dankzij de zon die natuurlijk al heel hoog staat. Nu zo'n beetje op het hoogste punt van het jaar. Later op de dag morgen komt er wat meer bewolking. En morgenavond is er al kans op een regen- of onweersbui. Dat moet ik er wel bij zeggen. Het wordt morgen ongeveer 28 graden. Dus dan is het echt al behoorlijk warm. In de nacht van donderdag of vrijdag blijft het bijzonder warm. De temperatuur zal nauwelijks onder de 20 graden komen. Zeker niet in de grote steden. En vrijdag wordt het echt drukkend warm, vochtig warm. De temperatuur loopt 's middags mogelijk op naar een graad of 33. Er is wat zon, maar de kans op een regen- of onweersbui, zeker later op de dag, is behoorlijk groot. Zaterdag is die kans op onweer weer helemaal klein. Dan komt er weer een nieuw hoge drukgebiedje boven het kanaal. En de wind is dan noordwestelijk, zodat het zaterdag iets minder warm wordt. Denk aan 28 graden. Zondag vergelijkbaar. De zon die komt weer terug. De wind wordt noordoostelijk. Het hoge drukgebied trekt in de richting van Denemarken. En dat betekent dat het ook begin volgende week gewoon helemaal zomers blijft. Maandag ook weer met temperaturen 8 of 29 graden. Het is nog een beetje onzeker. Misschien dat het zelfs nog wat warmer wordt. Ook maandag kan het heel warm worden. Misschien iets boven de 30. En het ziet er eigenlijk sowieso naar uit dat de hele rest van de maand zomers blijft. Met behoorlijk wat zon, weinig neerslag en temperaturen boven de 20, boven de 25 graden meestal.
6: Ja, ik ga mijn slippers er maar bij pakken. Dankjewel, Huub.
10: Ja.
6: En ik moest je laten weten, Reinhard, als er gescoord was. Maar als er nou een doelpunt er vanaf is gehaald, moet ik het dan ook melden?
7: Is dat gebeurd?
6: Ja, het was Hens. Een Hensbal. Dus 2-1 is afgekeurd inderdaad. Dus het is weer 1-1 bij Oostenrijk, Jordanië.
7: Wauw.
6: Dat kan snel gaan.
7: Het leven gaat door, ja. Dat is zeker. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten, was het Kens van de keeper? Nee, dat kan niet. Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Ja, je hebt er echt verstand van.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
12: West wordt wakker.
11: Dit is Radio West.

0: Het is weer 2-1. Ja.
1: Uiteindelijk gaat het dan toch gebeuren, ja.
0: Oostenrijk staat weer voor tegen Jordanië. Net werd hij nog afgekeurd, maar nu is het wel gelukt. 2-1 voor Oostenrijk.
2: De WWWK-bokaal.
0: Ja, maar dat is hartstikke leuk en aardig natuurlijk. Maar we hebben onze eigen WK, het WWWK, hooghouden. Vorige week hadden we al een mooie topscore van Bentley. Die is 10 jaar oud en die wist de westbal 27 keer omhoog te houden. Maar ja, we zijn één dagje weg en dan wordt dat record gelijk verpulverd door Jax, 13 jaar. Zo, en die had de score.
3: 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, tot hoe laat hebben we? 4, 5, 6, 7... 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 80 keer. Och. Kijk eens aan.
0: Ja, 80
1: keer. Wat een beheersing,
0: ja.
1: Wat knap zeg.
0: Heel rustig ook, hè. Je hoort gewoon dat het een hele relaxte manier was.
1: En geen blinde paniek, maar gewoon echt zoals het ook kan zijn. Inderdaad, wat een topper.
0: Ja, heel goed inderdaad. Dat is de score die je kan, waar je overheen zou moeten. Hoewel, als je meedoet, dan kan
1: dan
0: je...
1: Dan krijg je die bal al. Dus ja, meedoen is al winnen.
0: Zo is het. Je kan je opgeven natuurlijk via westwordwakker@omroepwest.nl of door te appen naar 070-307-8080. Ja, en er is weer een nieuwe kandidaat bij onze buitenpost, Dennis. Ja, denk je dat hij het ook zo goed gaat doen?
3: Nou, dat denk ik wel, want ik kwam net aanrijden in de straat en toen werd er al druk geoefend in de Lavendelstraat in Voorhout, want daar ben ik nu met Siep. Siep, goedemorgen. Je bent opgegeven door je oma Corrie, maar die is er nu niet bij.
4: Nee, die is er nu bij, want ze vond het te vroeg.
3: Ja, maar ze zit wel lekker radio te luisteren, toch?
4: Ja, elke dag staat er eigenlijk aan.
3: Leuk. Je bent niet alleen, want de hele straat is uitgelopen. Er zit zelfs een bakfiets vol met kinderen. Wie zijn dat allemaal?
4: Mijn twee zusjes, Joel en Kaat. En buurmeisje en buurjongetje.
3: Ja. Ja, we staan hier met 10 mensen in de straat en we gaan kijken naar Siep. Die gaat hoog houden. Je hebt al een beetje geoefend, ook met de westbal al stiekem. Denk je dat je het kan halen, die 80 keer?
4: Nee, dat denk ik niet.
3: Nee, nou, we gaan gewoon ons best doen. Ga je gang. 3, 2, 1, start maar. 1, 2, 3, 4 keer. Ach, dat was wel heel erg snel. Zullen we het nog even 1 keer doen?
0: Ja, doen hoor. Ja, natuurlijk. Hij kan het beter volgens mij.
3: We gaan het gewoon even nog een keer doen. Hè? Er wordt ook zoveel naar je gekeken, dus ga je gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26.
0: Nou, geweldig.
3: Dat was bijna het record van eerder deze week.
0: Ja.
3: Heel goed gedaan, Siep.
4: Ja.
1: Super,
0: zijn ze een beetje
1: applaus.
0: Trots op hem daar?
3: Zijn jullie een beetje trots? Ja. Applaus. Wat ga je vandaag allemaal doen?
4: Naar de gevangenis.
3: Naar de gevangenis? Je gaat naar school, toch?
4: Ja, dat is de gevangenis.
3: Oh, dat is de gevangenis. Nou, veel plezier dan in de gevangenis. En die bal mag je lekker houden.
4: Ja.
0: Leuk, ja, de 10-jarige Siep. Nou, die deed het fantastisch. Hij had even een herkansing nodig, maar dan lukt het ook.
1: Ja, super. En hij was dus opgegeven door oma. En dat kan dus, hè. Jij kan ook iemand anders dus opgeven voor dus de WWWK-bokaal. En die bal.
0: Je kan het opgeven via westwordwakker@omroepwest.nl. En je kan appen naar 070-307-8080. Zeker doen, want je wint sowieso die bal. Gewoon meedoen is winnen. Als je hem ook maar 1 keer omhoog houdt, dan mag je die al houden. Maar misschien ga je er wel vandoor met de bokaal. De Westwordwakker kampioenschap bokaal. Ja, en dat wil je natuurlijk. Die kan je voor eeuwig op je schoorsteen zetten. En shinen en iedereen laten zien dat jij de beste hooghouder van Zuid-Holland bent. Dit is Roxy Music.

0: Love is the Drug van Roxy Music. Ik zal even tot rust komen hoor, na dat voetbalgeweld allemaal.
1: Hey, je zat helemaal mee te tellen.
0: Ja, zeker. Ja, dat was spannend ook natuurlijk.
1: Saai. Verveelde.
0: Verveel je je nu al? Ah, nou, ik vind het heerlijk even om dit te horen eigenlijk. Ja, we hebben al zoveel nieuws gebracht en er wordt ook op gereageerd. Bijvoorbeeld op het stikstofprobleem. Dat stond vanochtend in de kranten. Dat er nieuwe maatregelen komen om natuurgebieden te beschermen. Daar komt dan een kilometer lange zone of brede zone tussen. Waarbij boeren die daar zitten, bijvoorbeeld bij grote natuurgebieden zoals de Veluwe en de Peel in Brabant, minder stikstof mogen uitstoten. Zelfs nog waarschijnlijk dat ze misschien wel weg moeten. Of moeten stoppen of moeten verplaatsen. Ingrijpende maatregelen die volgende week gepresenteerd gaan worden door het kabinet.
1: Zeker.
0: En niet iedereen zit daarop te wachten.
1: Nee, de boeren zelf kwamen natuurlijk al in actie dat ze er niet blij mee zijn. Maar ook, we kregen een appje van Marianne en die zegt: Goedemorgen, Meer en Jorinda. Over de boeren. Wil de regering dat wij onze zuivel en vlees straks uit het buitenland gaan halen? Wat toch ook heel vervuilend is. Dat is toch ook niet goed? Vraagt Marianne zich af.
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Daar zullen vast ook wel vragen over komen bij de minister die erover gaat. Het is altijd zo'n dubbel. Dit is echt kiezen uit twee kwaden, volgens mij. Wij hebben hier ook wel eens gesproken met een boswachter die met ons de duinen inging. En die echt liet zien dat de duinen gewoon heel erg veranderd zijn door het stikstof. Bepaalde planten vroeger wel groeiden en nu niet meer.
1: Nee.
0: Dus dat is natuurlijk het lastige van deze issue. Maar ja, ik kom uit ook wel een beetje aan het boerenachtergrond. En ik weet hoe diep in de ziel dat zit, dat je boer bent geworden. Dat is vaak van vader op zoon, op dochter. En als je daar dan afscheid van moet nemen, dat is natuurlijk ook dramatisch.
1: Ja. Ja. Nou, je ziet tegelijkertijd ook boeren de overstap maken, anders werken. Er zijn ook mogelijkheden. Dus ik probeer altijd zelf te denken, laten we met z'n allen in oplossingen denken. En ze gaan ook kijken hoe het aantal dieren per hectare te verminderen. Dus dan kan je nog wel boer zijn, maar met minder dieren. Dus op die manier kijken ze ook naar oplossingen. Maar ja, als ik het zou weten, zou ik het zeggen.
0: Ja, dan kan je de minister even gaan bellen van: nou, ik ben Meer van Radio West en ik ga je nou toch iets vertellen.
1: Luister nou even, ik weet het, grap.
0: Volgende week vrijdag dan worden die plannen gepresenteerd en dan moet het natuurlijk ook nog door de Kamer heen. Dus er zal vast nog heel veel over gepraat worden over die nieuwe stikstofregels. Waar ook veel gepraat over gaat worden is het WK. Het WK is letterlijk op dit moment bezig. Nog een paar minuten tussen Oostenrijk in Jordanië. Maar ook Nederland moet natuurlijk weer. Zaterdagavond, lekker vroeg, om 7 uur. Dan kan je met een bord op schoot kan je lekker gaan kijken.
1: Zweedse gehaktballetjes, we vreten ze op.
0: Ja. Maar het leuke is, je kan gaan raden wat het is. We doen een eigen poeltje hier bij Westwood
1: Wakker. Heerlijk, ik hou van poeltjes. Wat denk jij? Oh, ik denk, is het Zweden-Nederland of Nederland-Zweden? Dat vind ik altijd een
0: Nederland-Zweden is het volgens mij.
1: Oké, dus Nederland 3 en dan Zweden 1 voor de troost.
0: Zo, nou, je hebt er wel vertrouwen in.
1: Ja, absoluut.
0: Ik denk dat scorend vermogen van Nederland is toch nog niet zo heel erg goed. Dus ik denk een 1-0. Een beetje een lastige 1-0. Maar wel de punten voor Nederland.
1: Oké, maar die noteren we dus.
0: Die schrijven op. Wat denk jij wat het gaat worden? App het even naar 070-307-8080. Dan hebben we onze eigen Westwood Wakker Pool. En het leuke is,
1: degene die bal winnen als jij het goed hebt.
0: Ja.
1: En dat is niet zomaar een bal. Dat is dus die Omroep Westbal. Rood-wit-blauw met het logo. En je kan er minimaal 80 keer mee omhoog houden. Dus, maar dat hoef je dus niet te doen. Maar geef dus op wat jij denkt dat Nederlands-Zweden wordt.
0: Ja, en als het er meerdere zijn met dezelfde score, dan loten we natuurlijk onder die kandidaten die dat goed hebben voorspeld. Nederlands-Zweden komende zaterdag. Maar app nu alvast naar 070-307-8080. En je kan ook mailen natuurlijk naar westwordwakker@omroepwest.nl. Dan gaan we nu genieten van Gloria Estefan en Everything For You.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Anti-krakers willen niet uit het voormalige ministerie van Sociale Zaken en je hoort zo waarom. Het nieuws met Reinhard Roemer.
15: Ja, want vanmiddag dient een kort geding dat is aangespannen tegen bewoners die anti-kraak wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. Op die plek moeten 1200 nieuwe woningen komen, maar 33 mensen die anti-kraak wonen in het zogeheten SOSA-pand willen er niet uit. Een uitspraak wordt niet verwacht vandaag. Een ongeval op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een automobilist het leven gekost. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal en de wagen kwam daarna tegen een boom tot stilstand. De identiteit van het slachtoffer van het ongeval in Leiden is niet bekendgemaakt. En de keizer van Japan en zijn vrouw zijn in Nederland. Vanmiddag bezoeken ze kenniscentrum Deltares in Delft, waar onder meer de waterveiligheid wordt getest. Morgen lunchen keizer Naruhito en zijn vrouw in het Mauritshuis in Den Haag. En gaan ze naar het Haagse Vredespaleis en de Universiteit Leiden. Meer regionieuws om 8:30 en nu het overige nieuws.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülse Ersetin.
17: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt. Maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
16: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
6: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
16: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Er staan nog files. Bij de ANWB is Annemieke Bosgaard.
7: Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht heb je nu 10 minuten vertraging.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
21: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
22: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
22: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: was helemaal niet van plan om dit nummer uit te brengen.
1: Nee.
0: Uiteindelijk smeekte fans op meer singles en toen werd hij uitgebracht. En inmiddels is het natuurlijk een van de grootste klassiekers.
2: Oh. Het is een heerlijk nummer.
0: Hoe kan je het missen eigenlijk? Ja. Hè? Dat je denkt, nou nee, maar deze hoeven we niet uit te brengen.

0: Ja, je hoorde hem al even. Martin Bruin is in de studio. Goedemorgen, Mart.
1: Goedemorgen. Mijn morgen begon heel goed vandaag.
0: Oh, vertel.
1: Nou, kijk, ik kom de deur uit. Ik pak mijn scootmobiel. En er komt een ex-collega van mij, die al overleden is. Maar zijn vrouw, die gaat het hondje uitlaten iedere morgen. En die zei gelijk... Tot zo op de radio, hè? Mijn fans zijn wereldwijd.
0: Nou, ik kan nog gelijk de groeten doen. Ja, ja. Bij deze. En ja, je kan extra genieten, want ja, het voetbal is net afgelopen. Je hebt nog even zitten kijken. Ja. Spannend geëindigd.
1: Ja, 3-1 is dit voor Oostenrijk geworden. Dus...
0: Nog een penalty tot slot.
1: Ja, in de laatste minuut. Maar goed, het was gisteravond smullen.
0: Ja, daar gaan we straks zeker verder over praten. Leuk dat je er bent, Martin. En we hebben ook ons eigen WK natuurlijk. Siep deed hartstikke goed een uurtje geleden.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26.
0: Nou.
2: Zijn jullie een beetje trots? Ja.
0: Ja, 26 keer. Hij is 10 jaar oud. Hartstikke zenuwachtig. Hij had een heel soort publiek.
3: Iedereen kwam kijken. In de bakfiets zaten zijn zusjes en de buurmeisjes. En allemaal andere mensen waren aan het kijken.
0: Was een gezellige boel daar.
3: Had het goed gedaan.
0: Geen record, want hij staat al op 80. Maar dat maakt niet uit. Hij mocht de bal mocht hij houden. En dat kan jou ook overkomen.
3: Dat kan jou ook overkomen door je op te geven voor de WWWK. Hooghouden.
0: WWWK Hooghouden.
3: Ja, WWWK Hooghouden.
0: Onze eigen kampioenschap.
3: En dat doe je via de WhatsApp 070 307 8080. Of je mailt naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Op de plek van het voormalige gebouw van het ministerie van Sociale Zaken moeten 1200 nieuwe woningen komen. Maar er is wel een probleempje. Zo'n 33 bewoners die op dit moment anti-kraak wonen in het zogeheten SOZA-pand willen er niet uit. Vandaag is er een kort geding over deze zaak en we praten erover met Koen Redijk van de Bond Precaire Woonvormen die de bewoners bijstaat. Goedemorgen, Koen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, waarom willen die bewoners er niet uit?
4: Nou ja, omdat die bewoners, die zeggen eigenlijk, we zijn geen antikrakers. Als je kijkt naar onze contracten, lijken wij gewoon huurrecht te hebben. Omdat wij zoveel betalen, wat vrij ongebruikelijk is voor een antikrakenpark, willen de bewoners er niet uit. En ook nog simpelweg, er zijn ook een heel aantal bewoners die gewoon nu dreigen dakloos te worden. En zolang zij geen dak boven hun hoofd hebben, zolang ze dat niet hebben, willen ze niet weg.
0: Die ontwikkelaar zegt dat de kosten zo hoog zijn vanwege de grote omvang van het gebouw. Dat kost veel geld om het te verwarmen bijvoorbeeld. Dat is op zich wel een logisch argument, toch?
4: Nou ja, kijk, wat wij nu hebben gedaan is... ze hebben alle kosten ook voor beide bedrijven hebben ze eronder gezet. En er zijn heel veel kosten waar wij gewoon veel vragen ook over hebben. Ze hebben nu eindelijk de rekeningen naar ons gestuurd. En ja, voor ons komt het nog steeds niet uit. Want zelfs als die bewoners... er niet in zat, hadden ze ook die kosten gehad. Want ze willen dit, ze willen het pand gaan slopen. Dus altijd zo'n pand hadden ze al. Dus ja, het lijkt voor ons vrij sterk dat jij voor een studio van, wat is het, 15 vierkante meter, ongeveer 150 euro per persoon aan gaskosten hebt. Dat lijkt ons heel erg sterk.
0: Ja, ik vind het heel weinig eigenlijk dat je dat betaalt. Maar dat vind jij dus niet?
4: Nou ja, wat je betaalt... ongeveer, even kijken, zijn we in totaal 325 euro per maand betalen zij dus aan antikraak. Maar daar normaal gesproken, als jij een huurcontract hebt, heb je bijvoorbeeld recht dat je er niet zomaar uitgezegd wordt. Dan heb je het recht dat je goed onderhoud hebt. Dat hebben deze mensen allemaal niet gekregen. En in een normaal antikraakcontract, zeker voor, dit zijn geen grote plekken. Dus ik weet niet of je er zelf bent geweest, maar dit zijn studio's van 12, 15 vierkante meter. Als je gelukkig hebt 20, ja, dan is het echt veel kosten voor een anti-kraakcontract.
0: Maar deze bewoners wisten toch van tevoren dat het voor een bepaalde periode zou zijn, dat het anti-kraak is, dat ze er toch gewoon uit moeten?
4: Veel bewoners zijn ook vanwege de woningmarkt. Iedereen is ontzettend wanhopig. Het zijn mensen met een vrij laag inkomen, vaak zijn het studenten. Dus het is ontzettend lastig om aan een woning te komen. Ja, als jij wanhopig bent, en dat weten bedrijven zoals Wormen ook, weten dat ook ontzettend goed. Het zijn geen kleine spelers in de woningmarkt. Die zijn hele grote. Ja, dan weten ze dat mensen snel gaan tekenen. Want niemand gaat kiezen om geen dak bovenop te hebben.
3: Nee, maar nu kan het gebeuren dat straks, als jullie in je gelijk worden gesteld, dat gebouwen die op de nominaties gestaan om over 3 jaar gesloopt te worden, en dus als antikraak ingezet zouden kunnen worden, mooi middel dus tegen die dakloosheid, dat zo'n eigenaar zegt, ja, hier begin ik niet meer aan. Dan ben je toch nog verder van huis.
4: Nou ja, kijk, het is heel simpel. Er zijn vrij duidelijke regels over wat het huurcontract is. als deze bedrijven echt niet willen dat ze geen huurders hebben, dan moeten ze geen huurcontracten erin zetten. Dus dan moet je die mensen, moet je dan of 150 euro of 100 euro per maand, maar niet binnen 300. En het is ook simpel, ook voor ons ook nog vrij, wat wij vragen is ook niet per se, hey, als jullie dit echt willen slopen, zorg nou gewoon voor dat deze mensen alternatieve huisvesting hebben. Want niemand wil dat deze mensen dakloos worden. Ik hoop ook Worm niet. Ja, zorg ervoor dat dat ook geregeld dan wordt. Dit is een bedrijf van 250 miljoen. Dat kunnen ze prima regelen. En tot nu toe weigeren ze ook met ons in gesprek hierover te gaan.
0: Ja, dus je wil eigenlijk dat ze een andere anti-kraakwoning op een andere plek krijgen?
4: Nou ja, we willen eigenlijk gewoon dat ze zeggen, wat hebben deze mensen, hebben dus huurrechten aangeboden eigenlijk door de middel van een contract. Willen we eigenlijk nu vragen van ze, zorg gewoon voor dat we een alternatieve huisvesting met huurrechten hebben. Het zijn nu om 33 bewoners. Dit is, hoort prima in een soort van in een optie te zitten dat zij kunnen realiseren.
0: Ja, met die 33 mensen blokkeer je nu wel de bouw van 1200 nieuwe woningen. Wat ook heel goed zou zijn om die wooncrisis aan te pakken natuurlijk.
4: Ja, maar dat is natuurlijk, hoe zeg je dat? De dreiging nu is, wij hebben nu mensen die naar het straatconsulaat gaan, dus de hulp voor dakloosheid, omdat ze echt doodsbang om dakloos te worden. En als zij echt heel graag willen dat die bouw zo snel mogelijk doorgaat, dan moeten ze gewoon met ons gaan onderhandelen. Wat ze gewoon nu weigeren.
0: Ja, dus daarom gaan jullie naar de rechter. Er komen ook acties vandaag, hè?
4: Er komt een actie vandaag, dus een solidariteitsdemonstratie om 12:30 voor de rechtbank van Den Haag. Waar verschillende organisaties, waaronder de Bond Caravan, maar ook het straatconsulaat, ook naartoe komen om deze bewoners een hart om de riem te steken. Want het is natuurlijk voor hun dood en doodseng dat ze mogelijk op straat komen te staan. Wij denken wel dat we het kort geding gaan winnen. Dat de rechter niet met vormen en ook meegaat dat het zo dringend is. En wij hebben veel vertrouwen erin.
3: Ja, maar als de rechter anders uitspreekt, wat is dan jullie reactie? Gaan jullie je aan de uitspraak van de rechter houden?
4: Wij gaan sowieso wat we sowieso gaan doen. Dus over 2 weken komt het waarschijnlijk binnen 2 weken zal er een uitspraak zijn. En we kunnen altijd hebben ook nog de optie om hoger beroep te gaan. En we gaan natuurlijk nog steeds blijven actie voeren en doorhandelen met Worm. Tenminste, als ze aan tafel willen schuiven met ons.
0: Ja, het kort geding is vanmiddag om 2:00. Koen Redijk van de Bond Precaire Woonvormen. Heel erg bedankt.

0: Simply Red and The Right Thing. Ja, we hebben het natuurlijk veel over het voetbal deze dagen. Martin is ook alweer in de studio. Goedemorgen, Martin.
1: Goedemorgen.
0: En we hebben iets nieuws bedacht, namelijk een pool.
2: Ik hou van poeltjes.
0: Eigen Westwoord Wakkerpool. Telkens bij een Nederlandse wedstrijd. Ik hoop dat er dus toch veel van die poeltjes gaan komen. Dan mag je een voorspelling doen bij ons via de WhatsApp of via de mail. En ja, degene die dat goed heeft, die wint zo'n prachtige Radio West bal.
2: En dat is niet zomaar een bal, dat is dus die ronde bal. Want we hebben het over voetbal, dus daarbij is de bal rond. Rood, wit, blauw.
0: Oh ja, jongen.
2: Dat komt omdat ik het al bij over rugby soms heb. Daarbij is de bal ovaal.
0: Ja, je bent een rugbymoeder, hè?
2: Ik ben een rugbymoeder. Maar in ieder geval, deze mooie bal, die kan jij dus winnen als jij goed voorspelt wat de uitslag wordt van Nederland-Zweden. En we hebben de eerste voorspellingen al binnen. Bijvoorbeeld van Henry van Galen. Die denkt dat het 3-1 wordt, net als ik eigenlijk voorspelde. Dus wij zitten in hetzelfde team. En de vriend van de show, John Altena, die stuurde ook een voorspelling op. En die is iets terughoudender. Die denkt 2-2.
0: Oeh ja, 2-2 zou wel lastig zijn, hè? Qua punten voor Nederland.
1: Ja,
0: hij moet eigenlijk wel winnen.
1: Ja, we hebben geluk dat de 8 nummers 3 ook meegaan.
0: Dat scheelt.
1: Maar
0: ja.
1: Goed.
0: Wat denk jij zelf eigenlijk?
1: Ik denk 2-1 voor Nederland.
0: Ja, denk je, want Zweden is wel heel goed gestart, hè?
1: Jawel, maar tegen Tunesië.
0: Ja, nee, maar tegen Tunesië.
1: Die kennen wel knikkeren, maar niet voetbal.
0: Ja. Ja, dat zou je ook zeggen van Oezbekistan, maar dan hadden we toch ook knap lastig mee.
1: Ja.
0: Annette, die denkt dat het een enorme scorefestival gaat worden. Die denkt gewoon 4-3.
2: 4-3?
0: Ja, voor Nederland dan wel, gelukkig.
2: Helemaal goed.
0: Ja, nou, als je het ook een poging wil wagen, app even naar 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En misschien ga je er wel vandoor met die bal. Als je niet durft de hoogte houden. Want dan kan je natuurlijk ook gewoon voor opgeven. Dan krijg je hem sowieso. Gewoon opgeven, meedoen, is winnen. Percy Sledge is dit. En straks natuurlijk nog veel meer sport.

Percy Sledge is inmiddels al meer dan 10 jaar overleden. Maar ik zag een keer een oud interview met hem. Zijn vriendin had hem verlaten. En dit nummer schreeuwde hij uit. Hij had nog nooit een nummer geschreven, maar het kwam helemaal uit zijn tenen. En zijn producer zei, ja, maar dit moet je opnemen. Dit wordt een hit. En dat werd het. When a Man Loves a Woman. En dit is Guus Meeuwis.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: 1 over half 9, dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
11: Vanmiddag dient een kort geding tegen anti-kraakbewoners. Dat is aangespannen door de beheerder van het oude gebouw voor het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. Op die plek, naast stationlaan van Nieuw-Oost-Indië, moeten 1200 nieuwe woningen komen. Maar 33 mensen die anti-kraak wonen in het zogeheten SOZA-pand willen er niet uit. Koen Redijk staat de bewoners bij. Hij is van de bond Precaire Woonvormen.
12: Bewoners die zeggen eigenlijk, we zijn geen antikrakers. Als je kijkt naar onze contracten, lijken wij gewoon huurrecht te hebben. Omdat wij zoveel betalen, wat vrij ongebruikelijk is voor een antikrakenpark. Willen de bewoners er niet uit. En ook nog simpelweg, er zijn ook een heel aantal bewoners die gewoon nu dreigen dakloos te worden. En zolang zij geen dak boven hun hoofd hebben, willen ze niet weg.
11: Mochten de anti-kraakbewoners in het gelijk worden gesteld, dan komt de bouw van de 1200 woningen op de plek van het oude SOZA-pand in gevaar. Een uitspraak in het kort geding wordt binnen 2 weken verwacht. De keizer van Japan en zijn vrouw zijn in Nederland. Ze verblijven op het Oude Loo in Apeldoorn. Vanochtend is het paar in Amsterdam en later vandaag bezoeken ze kenniscentrum Deltares in Delft, waar onder meer de waterveiligheid wordt getest. Dat is geen toeval, weet koninghuisverslaggeester Sam Hoevenaar.
13: Een bijzondere connectie tussen de keizer en tussen Willem-Alexander is dat zij allebei watermanager zijn geweest. Dus zij hebben zich allebei verdiept in hun jongere jaren in wat zijn de uitdagingen van water en wat kunnen we ermee. En dit kennisinstituut in Delft is daar natuurlijk ook druk mee bezig. Hoe is in Nederland gesteld met de dijken en wat kunnen wij doen tegen de kracht van water? Want daar struggelen ze in Japan ook mee. Daar wordt kennis over uitgewisseld. En daarin kan Japan natuurlijk ook wat een en ander leren van de Nederlanders.
11: Daarbij Deltares in Delft vanmiddag dus. En morgen lunchen keizer Naruhito en zijn vrouw in het Mauritshuis in Den Haag. En later die dag staan bezoekjes op het programma aan het Vredespaleis in Den Haag en de Universiteit Leiden. Een ongeval op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een automobilist het leven gekost. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal en de wagen kwam daarna tegen een boom tot stilstand. De identiteit van het slachtoffer van het ongeval in Leiden is niet bekendgemaakt. Katwijk gaat eigen inwoners voorrang geven op koopwoningen. De gemeente is daarmee een van de eerste gemeenten die dat doet. Een groot aantal nieuwbouwwoningen wordt gereserveerd voor Katwijkers, vertelt wethouder Gerard Mostert.
14: 50% van die betaalbare nieuwbouwkoopwoningen worden toegewezen aan mensen die voldoen aan de criteria dat ze de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar in de gemeente Katwijk hebben gewoond. Of een intensieve mantelzorgrelatie hebben met iemand die in de gemeente Katwijk woont.
11: Katwijkers krijgen voorrang bij de koop van een nieuwbouwwoning tot €480.000.
10: Ja, Huub.
15: Ja,
10: we kunnen wel wat verwachten de komende dagen.
15: Zeker wel. Ja, ja, zeker wel. Wat
10: pittig.
15: Langere tijd ook. Ja. Ja, het wordt ook wel heel warm. Maar op heel veel dagen is het ook wel goed te doen. Zeker ook vandaag. Er is nog bewolking. Heel plaatselijk zou er wat regen kunnen vallen. Er komt dus nog wat warmere lucht onze kant op. En het is een warmtefront dat passeert. Maar de zon is er ook al af en toe een beetje bij. Nou, vanmiddag wordt het allemaal wat meer. Dan is het wat droger. Dan komt er wat meer zon. En voor de rest hebben we een matige zuidwestenwind die aan zee af en toe vrij krachtig wordt vanmiddag. En dan zullen we op de thermometers vanmiddag 22 of 23 graden zien. Komende nacht zijn er opklaringen. Het blijft dan droog. Het wordt dan niet kouder. Later vannacht dan 15 graden. Morgen, periode met zon. Later op de dag is er al wel weer wat meer bewolking. En morgenavond is er ook al kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar goed, dat hoeft nog niet echt overal te zijn. Morgen wordt het al warm. 28 graden ongeveer. Zomers dus helemaal. En in de nacht van donderdag op vrijdag, dus morgen nacht, blijft het heel warm. Boven de 20 graden waarschijnlijk. Vrijdag zijn er perioden met zon. Maar ook dan zijn er mogelijk al een paar regen- en onweersbuien. Het wordt dan drukkend warm, 33 graden. Heel vochtig warm zal het die dag zijn. Zaterdag en zondag is het tijdelijk wat minder warm. Maar toch komt de temperatuur nog boven de 25 graden. Het wordt dan weer droog, de zon komt er weer bij. En dat blijft eigenlijk zo tot in de volgende week. De temperaturen komen dan iets boven de 25 graden uit. Het blijft overwegend droog, hoewel dinsdag misschien wel weer een enkele bui zou kunnen komen. Maar het zomerweer blijft eigenlijk tot het einde van de maand hoogstwaarschijnlijk gewoon bij ons.
16: En Huub, gaan we dan weer plaknachten krijgen?
15: Nou ja, morgennacht dus inderdaad. Dat wordt meteen de eerste dan. Dat is zonder meer een plaknacht met hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen, zeker in de grote steden. We zullen er weer een beetje aan moeten wennen.
10: Ja, boven de 20 graden s'nachts, dat is echt niet. Ja, nee. Echt niet.
16: Ik las een tip dat je je gordijnen dicht moet doen, maar eigenlijk beter buiten je raam kan hangen en dan dicht kan doen. Ja. Want dan houdt het gordijn houdt dan echt die warmte tegen. Terwijl anders komt de warmte.
10: Ik heb toch geen rails aan de buitenkant van mijn raam?
16: Ja, maar dan, als je een raam hebt wat kan kiepen, kantelen, dan kan je je gordijn dus aan de buitenkant doen. En dan houdt het de warmte beter buiten dan als je het gordijn aan de binnenkant dicht doet. En ik hoor Huub ja zeggen. Ja. Toch, Huub?
15: Nou ja, het nog beter is een wit laken buiten je raam te hangen, want wit kaatst het zonlicht heel goed terug. Dus dat is nog het allerbeste.
16: Kom ik bij een laddertje met jou langs, Jorin, om daar het lakentje te hangen.
10: Dat zou fijn zijn. Dankjewel, Huub. En we gaan ook nog naar de ANWB. Daar zit een debutant voor ons, Annemieke Bosgaard. Ja, heb je ook al een laken aan de buitenkant van je raam hangen? Nog niet. Maar wel een goede tip, die krijg je zomaar binnen bij West van Kwakker.
17: Dat is wel mooi, op mijn eerste dag zo om mee te krijgen.
10: En er staan ook files.
17: Klopt, ik heb er eentje voor jullie. Dat is op de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. Dit duurt nog tot 9 uur vanochtend.
10: Dankjewel.
11: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: is toch een beetje mijn Bruce, hè, dit. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Het is award-winning Bruce Springsteen. Niet vanwege zijn muziek deze keer, maar vanwege zijn inzet voor maatschappelijke veranderingen. Hij protesteerde bijvoorbeeld tegen de inzet van ICE, die immigratiepolitie in Amerika. En hij heeft daar een speciale award voor gekregen.
1: West wordt wakker sport met Martin Braun.
0: Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dame.
0: Goedemorgen,
2: dame en jongeman.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Reinhard, jongeman. Dat kun je in je zak steken, vriend.
2: Ja, maar je hebt ook jongemannen die heel vroeg grijs zijn.
3: Maar die zijn op vakantie nu.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Nou, je bent wel enorm aan het genieten volgens mij van het WK. Want je kan gewoon dag en nacht kan jij voor de buis gaan zitten.
2: Ja, ik vind het heerlijk. Ik deed vanmorgen om 6 uur de tv aan. En het was gelijk een wedstrijd. Nou, dat was heerlijk.
0: Ja, inderdaad. We hebben hier nog live verslag van gedaan. Voor zover ik verstand van voetbal heb natuurlijk. Maar laten we toch even beginnen bij de man van gisteravond. Ja. Messi, ja, dit wordt misschien wel zijn seizoen, zijn toernooi.
2: Ja, dat zijn voetballers met een iets apart, weet je. Daar kan zelfs iemand die geen verstand van voetbal heeft, zoals Tjeerd, die kan daarvan genieten.
0: Ja. Hij heeft gewoon een hat-trick in de eerste wedstrijd gespeeld. Laten we even het laatste doelpunt nog even meepakken.
4: González, natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
0: Ja, het is een geschiedenismoment. Dit gaat de boek in.
2: Ja, dit gaat echt de boek in. En ja, deze man is zo ongelooflijk goed. Noem hem maar op. Vergelijk hem maar met Pelé, Maradona. En dit is echt om te genieten.
0: Ja, want hij staat nu bovenaan, hè, op het scorebord van de meeste doelpunten. Ja. Ook nog eens de oudste speler die ooit een hat-trick heeft gescoord op een WK.
2: Ja.
0: Wordt wel een spannende wedstrijd. Hè. Wie nou de top scoren wordt alle tijden, want hij staat nu bovenaan samen met Klose nog, de Duitser. Maar er zijn wel meer gegadigden die dat kunnen gaan winnen.
2: Ja, er zijn dan meer, maar goed, dat is afwachten. Het toernooi is net begonnen, dus hij heeft nog alle kans om daar dik bovenaan te komen. Ja.
5: Maar is dat ook iets wat dan meespeelt bij die mannen die kans maken om zo hoog te komen? Dat ze dat nog extra stapje doen om te scoren? Want dan sta ik in de voetbalannalen als topscorer.
2: Nee, ik denk niet dat dat bij hem meespeelt. Want hij heeft al zoveel eer en glorie meegemaakt. Dat interesseert hem nog ineens. Hij is echt puur een voetballer met zoveel klasse. Ja, die hou je niet tegen.
0: Een andere grootheid die in actie kwam was Mbappé voor Frankrijk.
2: Ja, Mbappé. Ik heb gisteren echt waar zitten genieten van die wedstrijd. Frankrijk-Senegal, 3-0 werd het. Is misschien wat overdreven die uitslag, maar ja, Senegal speelde ook geweldig. En het was echt smullen weer gisteravond. Dus wat dat betreft hebben de buren geen last van me gehad.
0: Ja, jij is wel van het geschreeuw.
2: Nou, ik doe het rustig.
0: Rustig aan. Deed het ook rustig aan bij Irak-Noorwegen?
2: Ja. Er zijn landen waarvan ik denk, moeten die daarna wel op dat toernooi verschijnen?
0: Irak bedoel je? Ja. Het is niet de beste ploeg natuurlijk.
2: Nee, het is niet de beste ploeg. Maar goed, vanmorgen had je Jordanië, die toch echt uitstekend voetbal speelde.
0: Ja.
2: Maar goed, er kan er maar één winnen.
0: Ja, Irak-Noorwegen 1-4.
2: 1-4.
0: Met een hoofdrol voor Haaland.
2: Ja, Haaland, dat is natuurlijk ook zo'n spits die je niet graag in het winkelcentrum tegenkomt. Want dan ben je geplet.
0: Ja, het is wel een beer van een vent, Ja, wel een hele sympathieke gozer.
2: Ja, hele sympathieke gozer, ja.
0: Ja, dan is er ook met sport en WK, politiek mag niet meedoen, hè, nee, dat mag niet meespelen. Maar dat is toch wel een groot ding, hè, zeker met Iran in Amerika.
2: Ja, we hebben het er al eens over gehad. Kijk, wie organiseert het WK voetbal? Nou, dat is volgens mij de FIFA. Maar ik denk dat Donald Trump toch ook een hele grote rol speelt. Want het is belachelijk. Spelers van Iran mochten vlak voor de wedstrijd het land in. Moesten na de wedstrijd gelijk het land weer uit.
0: Ja.
2: En dan denk ik, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Laat sport en politiek daar gewoon gescheiden blijven. Die mensen komen om te voetballen. En wij willen dat graag zien. En dan moet je ze ook als normale mensen behandelen.
0: Ja, Infantino kwam nog even voor de wedstrijd bij ze langs. Ja, dat was ook een beetje kunstmatig allemaal. Voelde dat aan. Zo van, hij moet toch even hoor je zeggen.
2: Ja, ik bedoel, het is, dat noemen ze gemaakte politiek.
0: Ja, 2-2 wel geworden. Ze hebben wel de eerste punt binnen.
2: Ze hebben het eerste puntje binnen, ja.
0: Dan gaan we nog even naar het voetbal in onze regio. Er zijn amateur transfers.
2: Ja, want er zijn er duizenden weer. Maar ik noem er maar eentje even op. Een amateur transfer. Dennis van Heijden, oudspeler van ADO. Die sluit aan bij Schravenzande. Dus dat is toch wel leuk. Weer een oud-prof van ADO. Ja. Die toch weer dichter bij huis wil voetballen. Komt lekker hier in de buurt voetballen. Leuk voor die jongen.
0: Ja, en goed voor de club natuurlijk.
2: En goed voor de club.
0: En ook nog even, dat vind jij belangrijk, hè, Forum Sport?
2: Ja, emancipatie.
0: Oh ja, in het voetbal?
2: In het voetbal. Ja. Ja, de voorzitter, een man, die stopt ermee. En hij wordt opgevolgd door een vrouwelijke... Zij is de eerste vrouwelijke voorzitter in het amateurvoetbal.
0: Zo.
2: Melanie.
0: Nou... Heet. Kijk, en dat er nog vele mogen volgen.
2: Juist.
5: Bravo.
0: Ja, dankjewel, Martin.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ik vond het weer leuk.
2: Ik ook.
0: En morgen ben je er weer bij, hè?
2: Ja, logisch.
0: Gezellig.
2: Lekker haringie, hè?
0: Ook nog, ja, bij de haringparty inderdaad. Dit is de nieuwe van Bente 3.

0: Ja, dit is even wat anders dan Bente. Maar dit is, misschien herken je het wel, heb je het wel eens gehoord, het Metzler-orgel in een grote kerk in Den Haag. Na 50 jaar is het orgel toe aan een opknapbeurt. En daarom houdt de kerk vrijdag een benefietconcert waarin de vertrouwde klanken van dit orgel, dit dus even... Ja, wel prachtig hoor. En ze zijn nog even te horen dus vrijdag. En daarna gaat de reparatie aan de gang, de renovatieperiode. Zo'n orgel moet natuurlijk even opgewarmd worden. En daarom hebben we onze buitenpost Dennis van Schieder heen gestuurd. Ja, ben je een beetje muzikaal, Dennis? Kan je er een beetje op spelen, denk je?
1: Nou, ik zie 3 rijen met toetsen, maar ook met je voeten moet je dus van alles doen. En dan heb je natuurlijk nog de registers. Alle registers open. Ben van Oosten, de huisorganist van de Grote Kerk. Je zit nu achter het orgel. Dit is een heel bijzonder orgel, hè?
2: Ja, zeker. Het is een vrij nieuw orgel voor zo'n oude stadskerk. Want we hebben hier dus een eeuwenoude kerk. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend dat er zo'n nieuw orgel staat. Dit orgel is gebouwd in 1971... Het was de opvolger van een romantisch orgel dat in 1882 hier stond. En in de jaren 60 van de vorige eeuw was dat orgel aan restauratie toe. Maar de romantische orgels waren toen helemaal uit de mode, kun je zeggen. En sowieso de romantiek. En dat was niet... men wilde geen geld meer uitgeven voor dat orgel. Dus dat is toen opgedoekt, helaas. Maar er is iets fantastisch voor in de plaats gekomen. En dit orgel is gebouwd door de Zwitserse firma Metzler. In de buurt van Zürich zitten zij. En dat is een orgel geworden in de barokke stijl. Maar je kunt er heel veel andere stijlen ook op spelen. Dus dankzij de grote ruimte van de grote kerk kun je hier heel veel stijlen doen.
1: Ik ga zo nog even wat vragen. Zou je alvast iets kunnen laten horen aan de luisteraar? Een bekende melodie of...
2: Ja, nou, we zijn nu in Den Haag, hè?
1: Ja.
2: Dus misschien is het wel leuk om even iets...
1: Worden alle registers opengetrokken?
2: Nou, dit zijn er nog maar een paar. Maar ik kan dan wel eventjes opbouwen naar het volle orgel. Dus
1: leuk.
2: Hoor je het van zacht naar hard gaan.

0: Zo, de buurt is wakker.
1: Ja, ja, zeker. En het stof is uit de pijpen. Ja.
0: Ik moet zeggen, het klinkt nog vrij zuiver voor een leek, maar toch is dit orgel aan renovatie toe.
1: Ja, nou, het is heel degelijk gebouwd. Dus je hoort eigenlijk nog heel weinig van de noodzaak van restaureren. Maar ja, er zijn dingen, onderdelen die versleten zijn of aan vervanging toe zijn. Zoals de blaasbalgen, hè, die zijn van leer. En dat leer is gescheurd in de mechaniek. Dus dat is dan, als je de toets indrukt, hè, wat er dan gebeurt. Daar zijn ook dingen versleten, dus die moeten vervangen worden. Het orgel moet helemaal opnieuw geïntoneerd worden. Dus helemaal afgestemd op de ruimte van de kerk. Weer. Dus ja, dan is het eigenlijk weer als nieuw.
0: Okay. Nu is het zo, er is 2 ton nodig. Er is al heel veel geld binnen. Nog een kleine 10.000 euro. Hè? En daar wordt vrijdag dus een crowdfunding voor georganiseerd. Een concert ook hier in de Grote Kerk.
1: Ja, dat is een benefietconcert. Dat wordt gegeven door Aart Bergwerf en mijzelf. Aart Bergwerf is de adviseur bij de restauratie. Een hele goede collega van mij. Dus we vonden het leuk om dat samen te doen, dat concert. En Aart speelt dan een soort verbinding tussen Bach, de Beatles en Piazzolla. Dus dat is een heel interessant en avontuurlijk programma. Ja. En na de pauze speel ik een grote orgelsymfonie uit de romantische periode van Charles-Marie Widor, een Parijse organist. En ook om te laten horen dat, hoewel dit dus een barok getint orgel is, dat de romantiek ook hier nog steeds heel goed kan klinken.
0: Zou ik ook even mogen?
1: Zeker.
0: Ik heb een melodie, hoor. En dan gebruik ik even de middelste toetsen.
1: Heel goed.
0: En dat zijn, ja, dat is vader Jacob. Ik weet niet of u dat kent.
1: Dat is mij goed bekend.
0: Nee. En dan weet ik hem niet meer.
1: Ja.
2: Ding, dan. Ja, dat klinkt toch beter.
3: Ja. Het is toch een vak, hè?
0: Ja, het is fantastisch.
2: Ja, geweldig.
1: Nou, dat heeft u heel goed gespeeld, zeg.
2: Ja. Vind ik ook. Oh, ik krijg weer helemaal kerkvibes, zoals een klein jorintje dat ik daar dan in die banken zat. Heerlijk.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
9: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
10: De hoofdprijs voor de tijdmachine. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer?
11: Bij een ongeval op de Kanaalweg in Leiden is vannacht een automobilist overleden. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. De wagen botste tegen een lantaarnpaal en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. Vanmiddag dient voor de rechtbank in Den Haag een kort geding tegen anti-kraakbewoners. Dat is aangespannen door de beheerder van het oude ministerie van Sociale Zaken. Op die plek, bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië, moeten 1200 nieuwbouwwoningen komen. Maar 33 mensen die er anti-kraak wonen, willen het pand niet uit. En de keizer van Japan en zijn vrouw bezoeken vanmiddag kenniscentrum Deltares in Delft, waar de waterveiligheid wordt getest. Morgen lunchen keizer Naruhito en zijn vrouw in het Mauritshuis in Den Haag en gaan ze naar het Haagse Vredespaleis en naar de Universiteit Leiden. Meer regionieuws straks om 9:30 nu, het overige nieuws.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle drie de doelpunten. Met zijn hattrick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Het is natuurlijk te absurd voor hoor, dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te beleven.
14: Een hele grimmige sfeer met veel agressie. Dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
13: Ja, het fijne is dat we korte lijnen hebben, ook met de gemeente.
14: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
15: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
16: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
17: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
19: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
20: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En in dat laatste uurtje spelen we hem natuurlijk.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Voor mooie prijzen. Ja, als je één vraag goed hebt, dan wil je misschien wel de duurste prijs die we weggeven.
2: De cursus voor taal, waarmee jij dus een taal kan leren en heel goed op vakantie kan gaan en beter Engels kan spreken dan moi.
0: Ja, ik vind het wel Engels, ja. Maar qua Frans is dit prima, volgens
2: mij.
0: Ja,
2: dit was toch wel een heel overtuigend Frans. Hè? Ja. Daar kan ik wel mee wegkomen in Frankrijk.
0: Ja, verstaan je ze ook daar?
2: We kijken elkaar altijd wazig met grote ogen aan. Maar uiteindelijk handen, voeten, kom je ver. Maar met de taal te spreken, ik vind dat toch gaaf, weet je wel. Dat je dan een taal zo vloeibaar spreekt en dan hoppen die erop. Dan krijg je alles wat je wil hebben. Dus ja, dat is dus als je één vraag goed hebt. Maar...
0: Ik denk dat hij minder lawaai maakt. Dat hoop ik tenminste.
2: Dat hoor je niet zo goed. Het is natuurlijk schattig, het is rond. Het is een beetje als een huisdiergevoel. Je hebt ook geweldige filmpjes dat je katten erop ziet zitten en dan de hele kamer rond zien gaan.
0: Ja,
2: en dan hebben we het over de...
0: Ja, de robotstofzuiger. Ik heb er zelf ook een.
2: Echt waar?
0: En Casper, ik vond het altijd heel erg lachen. Die rent er altijd voor weg. Maar niet voordat hij zijn speeltje of zijn bot in veiligheid heeft gebracht.
2: Oh, dus hij weet wat hij doet.
0: Ja, hij weet echt wat hij doet. Hij is doodbenauwd dat die robotstofzuiger er met zijn spulletjes vandoor gaat.
2: Wat geestig.
0: Ja,
2: en die kan je dus winnen als je 3 vragen goed hebt.
0: Ja, dan maak je er kans op en dan zit je misschien wel vrijdag in de finale. Moet je wel even bellen natuurlijk. 070-390-5454. 070-390-5454. En ga gezellig mee met die tijdmachine.

0: Nelson en Everybody's Talking. Ja, over die tijdmachine natuurlijk.
1: De Radio West tijdmachine.
2: Want hij staat weer blikkend klaar, klaar om te vertrekken. En daar gaat zometeen Arianna uit Katwijk, mag zometeen met ons meevliegen. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen meer.
2: Ja, wat fijn dat je belt. Jij had wel een bepaald reden om te bellen. En dat de hoofdprijs was natuurlijk een meevaller. Maar jij vindt de taal-taalbon die jij als je één vraag goed hebt wint al interessant. Welke taal wil jij dan leren, Arianna?
3: Nou, ik zou graag Spaans willen leren. Wij komen net terug uit Spanje.
2: Ja?
3: Nou, ik kan enkele woordjes. Maar ik dacht, wat zou het toch leuk zijn als je de taal wat beter kon.
2: Ja.
3: Dus, Ik was vanmorgen bezig en nou, ik denk ik ga proberen te bellen en ik zit erin.
2: Nou, wat goed. En wat voor gesprekken wil je dan voeren met de mensen? Gaat het dan over eten, mijn lievelingsonderwerp?
3: Nou ja, gewoon sowieso eten. Dat sommige woordjes lukt wel, maar gewoon is een zin kunnen zeggen, weet je wel. En gewoon mensen iets aan kunnen, ja, gewoon aan kunnen spreken gezellig.
2: Nou, ik snap hem helemaal.
0: Je kent al wat woordjes. Laat eens wat horen dan, Arianna.
3: Nou ja, als ik wil KRS, een café of comer is eten en beber is drinken en queso en brood is pan. Dus ik kan wel wat woordjes, maar geen zinnen.
0: Nee, je zit wel lekker in de etenhoek inderdaad.
2: Precies.
0: Dus dat is in ieder geval goed.
3: Ja, maar dat komt. Je komt in Spanje en dan ga je naar een restaurant en dat soort woordjes leer je dan. Ja. En cerveza, hè, voor mijn man, 2 biertjes.
0: Ja, dus, ja, dat zijn de belangrijke zaken.
2: En hoe zeg je in Spaans, ik stap in de tijdmachine?
0: Ja.
2: Oh, olé, nou, tijdmachine.
0: Niet, ja, nou, dat gaat ze dus hopelijk leren als ze één vraag goed heeft. We gaan van start, Arianna.
1: Ja. Deuren gaan dicht.
0: Oh, dat is niet zo ver weg.
3: Nee.
1: Deuren gaan open.
0: En dan stappen we uit in 2014. Ja, dat is nog niet zo lang geleden natuurlijk. Zag je leven er toen heel anders uit?
3: Moet ik even denken, dat is 10 jaar terug. Nou ja, toen had ik nog kinderen thuis. Nog 2 kinderen waren... Nee, 1 kind was nog thuis. De rest was al getrouwd. Maar ik had nog 1 kind thuis.
0: Ja, wel gezellig, zo nog wat kinderen thuis.
3: Ja, en nu zijn we pensionada's, maar nu hebben we de kleinkinderen weer veel over de vloer. Dus dat is ook weer heel leuk, hè?
0: Ja, zo gaat het door, hè?
3: Ja, zo gaat het door. Ja.
0: Nou, we gaan eens kijken of je nog wat weet van 2014. Ik ga je 3 vragen stellen. En dan bij 1 vraag goed win je al jouw favoriete prijs natuurlijk.
3: Ja, nou, ik ga het hopen. Ik heb geen hulplijn, dus ik moet het zelf doen.
0: Ja, nou, ik vermoed dat als ik zo de vragen kijk, vermoed ik dat het wel moet gaan lukken. Komt die vraag 1. Staatssecretaris Wilma Mansveld geeft in juni 2014 groen licht voor de uitbreiding van een luchthaven die na Schiphol het grootste vliegveld van Nederland moet worden. Maar anno 2026 is het nog steeds niet open als vakantieluchthaven. Over welk vliegveld heb ik het?
3: Ik dacht Lelystad.
0: Vraag 2. De Toppers vieren in 2014 hun 10-jarig jubileum met 4 concerten in de Amsterdam Arena. De oorspronkelijke Toppers die bestaan uit 3 mensen natuurlijk. Gordon, René Vroeger. Maar wie is die derde?
3: Even denken hoor.
0: Ja, van de oorspronkelijke Toppers. Er is nog wel eens wat wisseling geweest natuurlijk. Hij zit er nu niet meer bij.
3: Gerard Joling.
0: En de laatste vraag. In juni 2014 kondigt koning Juan Carlos aan dat hij afstand doet van de troon. Nou, dit moet je weten hoor. In welk Europees land was hij 38 jaar de koning?
3: Ik dacht Spanje.
0: Zou het Spanje zijn? Even kijken.
1: Je hebt 3 vragen goed.
3: Nou.
0: Het gewoon alles goed.
3: Nou zeg.
0: Je zei van tevoren al van nou ja, die robotstofzuiger, daar durf ik eigenlijk niet van te dromen. Dat gaat hem zeker niet worden.
3: Nou ja, wie weet.
2: Je hebt best goede antwoorden, dus je doet mee.
0: Ja, je bent tot nu toe de enige kandidaat met 3 vragen goed. Dus we moeten nog even
2: afwachten. Nee, dat is niet waar. Er zijn meerdere.
0: Dat staat hier op mijn sheet. Maar,
2: er zijn meerdere vragen.
0: Nou, dan gaan we uiteindelijk loten natuurlijk. Dus wie weet ga je daarmee vandoor. Maar je wint in ieder geval die taalcursus.
3: Nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Heel veel echt plezier. Waar. En we gaan dan over een jaartje controleren hoe je Spaans is.
3: Misschien kan ik dan tijdmachine zeggen in Spaans.
0: Ik denk het wel. Ariane, dankjewel. Hè. Veel plezier vandaag.
3: Nou, dankjewel. En jullie een hele goede uitzending. Ik vind het heel gezellig.

0: Uit 2014, we waren er net nog met de tijdmachine. Is dit James Bay en Hold Back the River? Het is bijna 9:30, maar voor die tijd gaan we het toch nog even hebben over die plakkerige nachten die eraan komen. Want Huub zei het net, en hij zal het straks vast nog even herhalen. We kunnen echt warme nachten gaan verwachten. Morgennacht bijvoorbeeld, boven de 20 graden.
1: Echt boven de 20 graden.
0: Ja. En ik heb geen airco of zo, maar ik zet dan altijd zo'n ouderwetse waaier aan in mijn slaapkamer. Die dat en dan kan ik weer niet slapen van het geluid. Maar zonder kan ik weer niet slapen van de warmte. Het is altijd een beetje een dramatische nacht, moet ik zeggen.
1: Weet je wat je kan doen dan? Nou. Als je dat ding hebt, heb je een vriezertje. Als je namelijk een fles water bevriest en die zet je er daar dan voor. En dan laat je hem zo blazen. Dan heb je eigenlijk je eigen aircootje. Want dan blaast
0: dat
1: die koeler lucht.
0: Ja, dat lost het probleem van het geluid niet op.
1: Nee, dat lost het
0: niet op.
1: Maar
0: het wordt wel extra koud inderdaad.
1: Nee, absoluut.
0: Tip.
1: Ja.
0: En je had nog een tip, hè?
1: Ik had nog een tip, namelijk je gordijnen buiten je raam hangen. Werd verbeterd, hangen laken buiten je raam. Want dat houdt nog beter de warmte buiten. Wit reflecteert de warmte. Dus dat is ook een tip.
0: Dus de gordijnen dicht, dat helpt al wel. Maar dit is eigenlijk nog beter.
1: Ja, aan de buitenkant.
0: De gordijnen naar buiten.
1: Ja, precies. Ja. Gooi al je gordijnen naar buiten en timmer ze vast aan het raam.
0: Ja, en komen er nog meer tips binnen?
1: Ja, zeker. Want Marcel die had het inderdaad ook over. Dat hij lekker een ventilator aan zijn plafond heeft. En daar door koel blijft. Dus
0: ook een goede. Inderdaad, ja. Zo lekker zo'n plafondventilator.
1: Geeft zo'n tropisch gevoel. Zo. Ik doe nu mijn innerlijke ventilator. Dat kan je je voorstellen.

0: Ja. Hè? Die zie je dan zo waaien.
1: Het is jammer dat het geen kijkradio is, want dan hadden ze je ook in de rondte zien draaien. Ja. En we zijn natuurlijk ook volop bezig met het WK voetbal. Nog een paar dagen en dan moet Nederland weer aan de bak tegen Zweden deze keer. Ik heb altijd het idee dat we Zweden altijd heel moeilijk vinden. Maar we zijn iets leuks aan het doen, want we hebben ons eigen poeltje, onze West wordt wakker pool. En je mag raden wat het gaat worden.
0: En daar komen de gokjes, de poolgokjes komen al binnen. En onder andere Marianne die gokte. En die denkt toch meer dat Zweden het goed gaat doen. Want als ik het goed heb, zegt zij 0-2 voor Zweden.
1: Oeh, ja, dat zou wel pijnlijk zijn voor Nederland.
0: Ja, dat hoop ik niet.
1: En Romeo die heeft er wat meer vertrouwen in. Die denkt dat het 2-1 wordt voor Nederland. En hij komt nog met een tip. Hij wilde zelf eigenlijk wel een balletje hoog houden. Maar dat lukt allemaal niet qua tijden. Met zijn ochtendshow moet hij werken. Maar er is bij mij in de straat nog iemand die heel goed kan hoog houden. Ik heb het gezien. Wel 400 tot 500 keer.
0: Nee.
1: Die is toch gewoon een heel uur bezig, denk ik, dat we dat gaan uitzenden. Nou ja, als je hem weet te bereiken en je kan zijn telefoonnummer of zo aan ons doorgeven, dan mag hij uiteraard meedoen met het WK hooghouden. Dat zou natuurlijk wel echt een topprestatie zijn. Oftewel genoeg reden om even te appen naar 070-307-8080 voor het hooghouden of voor die West wordt wakker pool. Dit is Neil Diamond.
2: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
10: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
11: Omroepwestadverteren.nl.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Het is 9:30 geweest. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
14: Goedemorgen. Een ongeval op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een automobilist het leven gekost. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal en de wagen kwam daarna tegen een boom tot stilstand. De identiteit van het slachtoffer van het ongeval in Leiden is niet bekendgemaakt. Gisteravond zijn op de Aziëweg in Zoetermeer een motorrijder en een automobilist op elkaar gereden. Hulpdiensten hebben zich ontfermd over de twee slachtoffers. Vanmiddag niet een kort geding tegen anti-kraakbewoners. Dat is aangespannen door de beheerder van het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. Op die plek, naast station Laan van Nieuw Oost-Indië, moeten 1200 nieuwe woningen komen. Maar 33 mensen die anti-kraak wonen in het zogeheten SOSA-pand willen er niet uit. Koen Redijk staat de bewoners bij. Hij is van de bond Precaire Woonvormen.
15: Bewoners die zeggen eigenlijk, we zijn geen antikrakers. Als je kijkt naar onze contracten, lijken wij gewoon huurrecht te hebben. Omdat wij zoveel betalen, wat vrij ongebruikelijk is voor een antikraakcontract. We willen de bewoners er niet uit. En ook nog simpelweg, er zijn ook een heel aantal bewoners die gewoon nu dreigen dakloos te worden. En zolang zij geen dak boven hun hoofd hebben, willen ze niet weg.
14: Een uitspraak in het kort geding wordt binnen 2 weken verwacht. Mochten de anti-kraakbewoners in het gelijk worden gesteld, dan komt de bouw van de 1200 woningen op de plek van het oude SOSA-pand in gevaar. Katwijk gaat eigen inwoners voorrang geven op koopwoningen. De gemeente is daarmee een van de eerste gemeenten die dat doet. Een groot aantal nieuwbouwwoningen wordt gereserveerd voor Katwijkers, vertelt wethouder Gerard Mostert.
16: 50% van die betaalbare nieuwbouwkoopwoningen worden toegewezen aan mensen die voldoen aan de criteria dat ze de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar in de gemeente Katwijk hebben gewoond. Of een intensieve mantelzorgrelatie hebben met iemand die in de gemeente Katwijk woont.
14: Katwijkers krijgen voorrang bij koop van nieuwbouwwoningen tot €480.000. En ijsclub Voorschoten dreigt een subsidie van €126.000 mis te lopen voor een nieuwe combibaan voor schaatsen en skileren. Niet omdat de aanvraag te laat werd ingediend, maar doordat een technische storing bij de overheid roet in het eten gooide. Door die storing kan niet meer worden vastgesteld in welke volgorde de aanvragen zijn binnengekomen en er geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.
13: Huub Museum met het weer.
11: Vandaag is er eerst veel bewolking en vanochtend valt er plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en komt er ook af en toe zon. De zuidwestenwind is matig, aan zee af en toe vrij krachtig en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog, zijn er opklaringen en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind daalt de temperatuur vannacht tot 15 graden. Morgen zijn er perioden met zon. Later op de dag komt er wat meer bewolking. In de avond is er kans op een regen- of onweersbui. En bij een zwakke zuidwestenwind wordt het morgen ongeveer 28 graden. Vrijdag wordt het drukkend warm met zon, maar ook kans op een regen- en onweersbui. En dan wordt het ongeveer 33 graden. In het weekend wordt het heerlijk zomerweer met temperaturen iets boven de 25 graden.
14: Zegt onze weerman Huub Misee. Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: West wordt wakker.

0: Frank Boeijen heeft wel wat met het paradijs, want zijn nieuwste album, eerder dit jaar uitgebracht, heet Paradijs van het Grote Niets. En dat moet ons een beetje helpen door het leed van de wereld heen te werken. En het is heel poëtisch, hoorde ik. Mooie nieuwe liedjes allemaal. Deze staat er dus niet op. Ook al heet hij wel Paradijs.
1: Ondertussen in...
0: Ja, we beginnen heel even in Noorwegen. Daar hebben we geen regiogenoot in ons assortiment helaas nog. Misschien ja, als je iemand weet...
2: Van harte welkom.
0: Ja. Maar er is wel Noorse nieuws. De Noorse kroonprinses Mette Marit, die heeft namelijk een nieuwe long gekregen. Dat was wel bekend natuurlijk dat zij ernstig ziek was. Ja. En nou, heel nodig een nieuwe long nodig heeft. Maar dat is nu dus gebeurd. Het wordt bevestigd aan het Noorse koningshuis. Hoe het verder nu met haar is, is op dit moment nog niet bekend. Maar ik zei al, daar hebben we geen regiogenoten. Die hebben we wel in Duitsland. En daarom bellen we even met Roy Betten. Goedemorgen, Roy.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt het ontzettend druk daar op je camping, kan ik me zo voorstellen. Is het bij jullie het zomerseizoen wel echt al losgebroken?
3: Ja, normaal de afgelopen jaren is het eind juni altijd een beetje weersafhankelijk. Als het wat slechter weer is, dan heb je er misschien 10 staan. Heb je mooi weer, heb je er 40, 50 staan. Maar het is dit jaar wel extreem druk. Afgelopen nacht hadden we nog maar 3 plekjes vrij. Dus, en zo ziet het de komende weken ziet het er ook zo naar uit dat het zo doorgaat tot de zomer. En dan de zomer lekker vol. Dus we hebben eigenlijk nu al een hoogseizoen.
0: Ja, maar dat komt misschien ook wel een beetje door het weer. Want ook bij jullie wordt het hartstikke heet, hè?
3: Ja, het wordt lekker warm. Ja, afgelopen weekend was het niet heel warm en niet heel mooi, maar hebben we ook wel volgestaan. Dus mensen willen er toch uit. Ja, nu ze zeggen het wordt 30 plus, dan wil iedereen natuurlijk even het mooie weer meepakken. En ze blijven ook allemaal hier hangen, ze gaan niet verder. Dus voor ons is het natuurlijk alleen maar goed. En het is lekker druk bij ons.
0: Ja, jullie hebben in ieder geval een verfrissende rivier naast jullie liggen. Dus ik denk dat er veel gedoken wordt afgelopen of komend weekend.
3: Nou, de doelgroep die hier nu staat, die gaat niet met een luchtbedje door de rivier heen. Die blijven meer aan de kant zitten met de voetjes erin.
0: Ja, kan ook, ja.
3: Maar ze zoeken wel wat verkoeling, ja, dat klopt.
0: Ja. Hey, en we hebben het heel veel natuurlijk over het WK, ook in West wordt wakker. Ja, Duitsland is een paar dagen geleden wel ontzettend goed van start gegaan. Wij vinden dat een beetje jammer natuurlijk, tegen Curaçao. 7-1, is dat hem ook bij jou op de camping gevierd?
3: Ja... Ja, nee. De Duitsers hebben gekeken. We hadden het terras vol met Duitsers. Maar op een of andere manier zijn de Duitsers toch wat ingetogener met het vieren van een doelpunt. Bij de eerste hoorde je nog wel jee. En was het weer goed. En na 3 doelpunten hoorde je eigenlijk helemaal niks meer. Nederlanders die zijn toch even wat actiever in het vieren. En als er net een kans gemist wordt, dat ze dat laten weten. Dus, maar ze waren natuurlijk wel blij. En de Duitsers die zeggen, ja, we hebben toch wel een beetje nog al van Nederland gewonnen. De wedstrijd komt misschien nog. Ja, dat is een beetje gemeen. Maar ze hebben de best gedaan. Het was natuurlijk ook een beetje te verwachten. Maar voor de Duitsers is het natuurlijk een goede start.
0: Ja, is het dan gelijk dat ze dan ook roepen kampioenen? Of hoe noem je dat in Duitsland? Kampioenen?
2: Weltmeister.
0: Weltmeister. Of valt dat ook mee?
3: Nee, dat valt nog mee. De Duitsers hadden er ook niet heel veel vertrouwen in. Die dachten van, nou, we kijken wel hoe ver ze komen. Want de voorbereiding was ook niet heel denderend voor Duitsland. In de voorbereiding geloof ik nog wat verloren. Maar na de eerste wedstrijd hebben ze zoiets van, ja, het zag eruit niet zo heel slecht uit. Misschien kan het toch nog wel wat worden. Dus ze houden toch wel de hoop erin.
0: Ga je meer wedstrijden daar laten zien op jullie mooie terras daar?
3: Ja, als het tijd er toelaat wel. We hebben wel gezegd, 10 uur is echt wel de laatste wedstrijd die we op het terras laten zien. Je hebt een groot scherm en nog wat extra tv's opgehangen. Maar al s'nachts om 1 uur moet je dat op een campje niet doen, denk ik. Als iedereen lekker ligt te slapen en er zijn een paar fanatieke voetbalkijkers die aan het juichen zijn, dan wordt dat niet echt in dank afgenomen, denk ik. Dus we hebben wel gezien de 7 of de eerdere spelen en 10 uur de laatste. En mochten ze verder komen, dan moeten we natuurlijk kijken hoe dat loopt.
0: Ja, en dat gaat dan voor Duitsland, maar ook voor Nederland, neem ik aan.
3: Ja, afgelopen weekend was het natuurlijk, of zondag was het alle tweede wedstrijden op 1 dag. Dus dan had je eerst de Duitsers en die gingen weg, was terras leeg en een half uur later kwamen de Nederlanders. Ja, van het weekend komen ze dan weer. Ja, dan op 2 dagen. Dus het is iedere keer wel heel gezellig. Ook met de Duitsers natuurlijk en de Nederlanders daarna.
0: En heb jij zelf gewetensproblemen omdat je al zo lang in Duitsland woont?
3: Nee, ik niet. De kinderen hebben het, of moeilijk niet, maar die lopen de ene dag in een Duits t-shirtje en de andere dag in een oranje t-shirt. Ja. Vanochtend had de oudste, die ging naar school toe, die had een oranje t-shirt aan. Dus bij die wisselt het iedere keer. We hebben ook nog wel een foto met een Duits t-shirt met een oranje streep op het gezicht. Dus voor die is het natuurlijk een beetje beide kanten.
0: Ja, nou dat is toch te hopen dat ze niet tegen elkaar gaan spelen dan.
3: Dat zou wel heel gezellig zijn.
0: Ja, precies. Ja, dan wordt er wel veel gejuicht, denk ik. Roy, dankjewel, hè, en veel plezier dan weer met het voetbal daar. Tjus!
3: Graag gedaan, dankjewel.
0: Tjus!

0: dit is zo'n fijn liedje. Als je denkt, nou, ik zit in de problemen, dan zet je dit op en dan komt het allemaal goed.
1: Komt het helemaal goed.
2: We gaan door!
0: Ja, dat wordt toch al zwaaid of meer.
1: Zwaai.
0: Ja. Ja, we moeten echt beginnen met Kijkradio, hoor. En Patrick, die is ook al in de house. Goedemorgen.
3: Ik zwaai. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. En onze Angelique natuurlijk. Bonjour. Angelique.
1: Bonjour tout le monde.
0: Oh. Ja, dat zou ook leuk zijn, hè, dat we jou gewoon kunnen zien daar. In je stadstuin. In je stadspark.
1: Ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Maar volgens mij gaat dat binnenkort gebeuren.
0: Nou, er wordt over gesproken. Ja, maar daarover veel later. Daarover nog meer.
1: Ja, maar maandag hebben wij toch een lunch volgens mij.
0: Maandag hebben wij een lunch inderdaad, ja.
1: Ja.
4: Spannend.
0: Ja, voor iets heel belangrijks.
3: Zijn wij uitgenodigd?
0: Ja. Nou, zijn wij uitgenodigd? Nou, ik ben uitgenodigd. Reinoud ook uitgenodigd, hè? Ja. Ja,
3: nee, check maar even. Ja, oké.
0: Okay. Ja, nee, ja, verder niet. Ja, spannend. Ja. Ja. Nieuwsgierig maakt mij dat. En dat maakt ook nieuwsgierig naar de uittip natuurlijk van vandaag.
1: Oh, wat heb jij een mooi bruggetje gemaakt.
0: Geweldig.
1: Want zo wilde ik hem ook in. Ja, nee, zo wilde ik hem ook indienen. Gouda Curiosa. Waar komt het woord curiosa vandaan? En dat is het Latijnse woord curiosus. Wat nieuwsgierig of zorgvuldig betekent. En dat is dan weer afgeleid van het woord cura. Wat zorg of aandacht betekent. Maar het kan ook betekenen merkwaardigheden. En dat verwijst dan weer naar zeldzame, opvallende of wonderlijke voorwerpen die de nieuwsgierigheid opwekken. En dan zijn we bij Gouda Curiosa en daar gaan we vandaag heen. Want dat is een hele gezellige markt waar je allerlei leuke antieke zaakjes kan vinden. Vintage, verzamelobjecten, antieke meubels, kleine hebbedingetjes. Gewoon lekker snuffelen. Dat is het in feite. 140 kramen. Het is een van de grootste curiosa markten in Nederland. En daar komen heel veel mensen op af. Jaarlijks tienduizenden bezoekers. 4000 bezoekers per keer. Ze zijn al geopend. Ze beginnen om 9:00. Dat is dus echt voor de koopjesjagers. Hè? Die dan gewoon heel vroeg al langs die standjes gaan lopen. En dan echt gaan kijken van oh, wat ligt er voor moois tussen. En dan gelijk proberen dat weg te halen. Maar als je nog niet vertrokken bent, ik zou zeggen, doe rustig aan. Want het is nog tot 16:30 is het te bezoeken. Een hele mooie locatie. Natuurlijk voor het historische stadhuis op de markt in Gouda. Als je zegt van, goh, ik heb nog geen plannen voor vandaag, dan zou ik zeggen van, ga daar gezellig heen. Lukt het vandaag niet, dan kan je nog de komende periode, elke woensdag, kan je daarheen. En dat is dan tot en met 26 augustus. Gouda Curiosa.
0: Leuk, ik denk dat je daar nog wel uren kan rondstruinen.
4: Oh, langs heerlijk.
0: Al die kramen.
4: Gaat helemaal kriebelen.
0: Heerlijk, ja, en wat was het nou in het Latijns?
1: Curiosus.
0: Ik ben heel curiosus naar aan de bak, Patrick.
3: Nou, laat ik je dan eens vertellen dat we in de archiefbak Hitradio anno 1973 tegenkomen. Dat is bijzonder grappig om weer eens terug te horen. De robotstofzuiger staat al klaar voor de tijdmachine. Jaargen van vandaag, dus geef samen door via aandebak@omroepwest.nl. En het thema in de plaat voor 12 is Hey.
0: Hey.
1: Hey.
0: Hey, Soul Sister.
3: Nee, leuk. Maar
1: hey,
3: die is
1: Jude.
0: Hey, Jude.
3: Nee,
4: oh, dat is ook een goeie. Zeggen, hey, Jude.
3: Ja. Nee.
0: Nee, dat weet ik niet. Maar
3: dus
0: we gaan luisteren.
3: Toch twee anderen.
0: Straks in aan de bak. Meer, zet jij even die stofzuiger al nog aan? Want je hebt er echt een zootje van gemaakt.
4: Ja, overal kruimeltjes. Ja.
1: Hij zuigt
0: mee. Oh, nee. Straks in aan de bak maak je er weer kans op. Doei, Angelique.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Ik heb mensen pijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. e-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
14: Het gebeurde niet vaak in zijn carrière, maar straks een relletje rond André van Duin in de archiefbak. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
15: Bij een ongeval op de Kanaalweg in Leiden is vannacht een automobilist overleden. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. De wagen botste tegen een lantaarnpaal en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. IJsclub Voorschoten dreigt een subsidie van 126.000 euro mis te lopen voor een nieuwe combibaan voor schaatsen en skileren. Door een technische storing is niet meer te achterhalen in welke volgorde subsidieverzoeken bij de overheid binnenkwamen, en dat is van belang voor de toekenning. Het is op een natuurvriendelijke manier inrichten van slootoevers mogelijk een goedkopere oplossing voor de bestrijding van Amerikaanse rivierkreeften dan het vangen van de diertjes. Dat zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland na een proef in Leiden. Het aantal overlastgevende rivierkreeften nam af toen in sloten een geleidelijke overgang van water naar land werd aangelegd. Meer regionieuws om 10:30, nu het overige nieuws.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer een jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
18: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
22: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
23: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
24: Tot 12 uur aan de bak.

0: Een Manic Monday op deze woeste woensdag. Er is de tienjaargang aflevering 2299. Goed dat je erbij bent. Aan de bak is daar.
1: Nou, als dat niet goed gaat, dan weet ik het ook niet meer.
0: Op dit moment op de Radio West Zendmast 18 graden. Maar de komende dagen wordt het wel wat meer. Zo heb ik van Huub Niezee begrepen. Straks is het weer rond 10:30 natuurlijk. Gisteren was ik even lekker op Kijkduin. En gisteren was het nog echt bijzonder aangenaam. Dus ja, dat zijn de betere temperaturen wat mij betreft, hoor. Die alles boven de 25. Nou, dan ga ik liever met vakantie als het dat soort temperaturen wordt. Maar goed, dat heb je niet altijd voor het zeggen. Hoe dan ook, tussen nu en 12 uur heb je het juiste klimaat te pakken als je de Radio West aan laat staan. Met straks de jarigen van vandaag op 17 juni. Je kunt ze aanmelden via aandebak@omroepwest.nl. Met een robotstofzuiger in de tijdmachine. Het thema Hey in de plaat voor 12. En we horen hoe Hitradio klonk in 1973.
2: Summer in Zuid-Holland.
0: Rutjakob.

0: Blijft hij toch fijn, deze van Albert Hammond en zijn Free Electric Band.
1: De plaats. Voor 12.
0: Hey Joe wordt het niet en Hey Soul Sister ook niet, maar we hebben twee andere kandidaten in...
1: Nummer 1. Number

0: Dirty Dancing, Bruce Channel en Hey Baby is keuzemogelijkheid 2 in de plaats voor 12. En Hey Joe van de Jimi Hendrix Experience, keuzemogelijkheid 1.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ik hoor het graag via de Facebookpagina van Radio West nummer 1.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Nou, dat is handig. Die hoef je dus niet meer aan te vragen van vanavond bij Bas tussen 6 en 7. Want die heb ik nu al gedraaid. Uit de jaren 80 namelijk. De Nits en Neskio. Het is Radio West met zo dadelijk in het regionieuws. Onder meer het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft kan veel goedkoper. Zo blijkt uit een proef in Leiden.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 1 over half 11. Aan de bak, het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer.
7: Het op een natuurlijke manier inrichten van slootoevers is mogelijk een goedkopere oplossing voor de bestrijding van Amerikaanse rivierkreeften dan het vangen van de diertjes. Dat zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland na een proef in Leiden. Het aantal overlastgevende rivierkreeften nam af toen in sloten een geleidelijke overgang van water naar land werd aangelegd. Rivierkreeftjes eten waterplanten, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit in sloten aan, vooral in ons deel van Nederland. Het vangen gaat bijna €465 per vierkante meter kosten. Het aanpassen van de oevers een stuk minder, tussen de €320 en €360. De keizer van Japan en zijn vrouw zijn in Nederland. Ze verblijven op het Oude Loo in Apeldoorn. Vanochtend is het paar in Amsterdam en later vandaag bezoeken ze kenniscentrum Deltares in Delft, waar onder meer de waterveiligheid wordt getest. En dat is geen toeval, weet Koningshuisverslaggeefster Sam Hoevenaar.
8: Een bijzondere connectie tussen de keizer en tussen Willem-Alexander is dat zij allebei watermanager zijn geweest. Dus zij hebben zich allebei verdiept in hun jongere jaren in wat zijn de uitdagingen van water en wat kunnen we ermee. En dit kennisinstituut in Delft is daar natuurlijk ook druk mee bezig. Hoe is het in Nederland gesteld met de dijken en wat kunnen wij doen tegen de kracht van water? Want daar struggelen ze in Japan ook mee. Daar wordt kennis over uitgewisseld. En daarin kan Japan natuurlijk ook wat een en ander leren van de Nederlanders.
7: Morgen lunchen keizer Naruhito en zijn vrouw in het Mauritshuis in Den Haag en later die dag staan bezoekjes op het programma aan het Vredespaleis en de Universiteit Leiden. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een bedreiging van een minderjarige jongen vorige week in Naaldwijk. De twee daders kwamen uit een auto, droegen bivakmutsen en gingen er vandoor met zijn fatbike. De beroving was in de nacht van 12 op 13 juni op de Naaldwijkse Laan van de Glazen Stad. Het opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Volgens de politie waren er ten tijde van de beroving van de minderjarige jongen meerdere mensen die langsliepen of langsreden, mede daarom de getuigenoproep. Het is technisch mogelijk om brak, dus zoutachtig grondwater in de duinen om te zetten in drinkwater. Maar toch heeft drinkwaterbedrijf Dunea na een onderzoek van 5 jaar besloten om dat niet op grote schaal te gaan doen. Het effect op beschermde natuur is te groot en het kost relatief veel energie, concludeert het Zuid-Hollands drinkwaterbedrijf. Brakwater zit diep in de grond in overgangsgebieden van zoetwater naar zeewater, zoals in de duinen. Op een proeflocatie in Scheveningen onderzocht Dunea of het brakke water na ontsilting een betrouwbare aanvullende bron zou kunnen zijn om drinkwater van te maken.
0: En dan naar Huub Misee. Het weer, hoe ziet het eruit, Huub?
9: Vandaag is er eerst veel bewolking en vanochtend valt er plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en komt er ook af en toe zon. De zuidwestenwind is matig, aan zee af en toe vrij krachtig en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog, zijn er opklaringen en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind daalt de temperatuur vannacht tot 15 graden. Morgen zijn er perioden met zon. Later op de dag komt er wat meer bewolking. In de avond is er kans op een regen- of onweersbui. En bij een zwakke zuidwestenwind wordt het morgen ongeveer 28 graden. Vrijdag wordt het drukkend warm met zon, maar ook kans op een regen- en onweersbui. En dan wordt het ongeveer 33 graden. In het weekend wordt het heerlijk zomerweer met temperaturen iets boven de 25 graden.
7: Het uitgebreide regionieuws hoorde je. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dus Caro Emerald, inmiddels niet meer zo muzikaal actief. Dat wil zeggen, niet meer zo in de hitparade in ieder geval. Gewoon onder haar eigen naam tegenwoordig niet meer als Caro Emerald. En stak!
1: De archiefbak.
0: Radio West met zo dadelijk fijne prijzen weer in de tijdmachine. Maar eerst naar het jaar.
2: 1976.
0: Staatssecretaris Schever van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geeft in juni 1976 de aftrap voor de herbouw van de Herengracht Zeilsingel. Dat is in de binnenstad van Leiden. De politicus doet dat door symbolisch de eerste paal te slaan. Het gebied heeft 10 jaar lang braak gelegen, maar nu komen er daar 223 woningwetwoningen en 10 buurtwinkels. De huurprijs van de nieuwe Leidse huizen komt in 1976 te liggen op 305 gulden per maand. Omgerekend is dat iets meer dan 138 euro. In juni 1976 wint Tsjechoslowakije in Belgrado het EK voetbal. In de finale wordt titelverdediger Duitsland verslagen na strafschoppen. En er is ophef over een liedje van André van Duin in 1976. Daarin kruipt hij in de huid van Willempie. Een typetje met een witte helm op. Twee leraren van een school in Kampen spannen een kort geding aan tegen de roodharige komiek en ze krijgen financiële steun van ouders van kinderen met een beperking. Zij zien in het typetje Willempie een karikaturale typering van een minder begaafd iemand. Een aantal discjockeys, waaronder Felix Murders, boycott het plaatje op de radio. Er komt geen kort geding uiteindelijk. De eisers nemen genoegen met een openlijke verklaring van Van Duin, waarin hij stelt nooit de bedoeling gehad te hebben om iemand te beledigen of te kwetsen met het liedje.

0: Gisteren kreeg ik op Facebook al de vraag: wanneer hoor ik weer eens Elvis Presley op Radio West? Nou, vandaag bijvoorbeeld, en hij komt sowieso regelmatig voorbij natuurlijk, met Moody Blue in dit geval.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, dat is toch heerlijk. Neem lekker een bakkie erbij.
2: Een bakkie is lekker.
0: En ondertussen wordt je huiskamer gestofzuigd. Ja, dat kan je zomaar gebeuren, want de hoofdprijs is zo'n echte hybride robotstofzuiger. Het is het nieuwste exemplaar. Je eigen ronde huishoudhulp op wieltjes om je huis stofvrij te maken. Hij is krachtig tegen kruimels, dierenharen, stof en heeft een bijzonder grote stortbak die ervoor zorgt dat je hem niet zo vaak hoeft te legen. Kortom, die wil je hebben. En wat doe je ervoor? Nou, je belt met 070-390-5454. En dat kan nu. 070-390-5454. We reizen af naar een jaar uit het verleden. Uit dat jaar stel ik je drie vragen. Heb je er één goed, dan heb je sowieso een hartstikke gewilde Radio Westprijs te pakken. Vooral voor mensen die houden van puzzelen.
2: Ja.
0: En als je er drie goed hebt, dan win je misschien wel aanstaande vrijdag die prachtige robotstofzuiger. Het kan je zomaar gebeuren in de Radio West tijdmachine. Nu even bellen 070-390-5454. En het huishouden wordt een stuk makkelijker binnenkort. Na de Pet Shop Boys.

0: van de jaren 80 met de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. And What Have I Done to Deserve This?
1: De Radio West tijdmachine.
0: En de passagier voor dit uur is Ronnie uit Den Haag. Goedemorgen, Ronnie.
2: Goedemorgen.
0: Ben je druk aan het werk of heb je andere dingen te doen?
2: Ja, ik ben onderweg aan mijn werk, ja.
0: Wat ga je doen?
2: Ja, ik heb natuurlijk catering. Ik ga even eten verzorgen voor de mensen die daar werken.
0: Ah, zo, ja. En wat wordt de daghap vandaag? Ja.
2: Nou, vandaag gaan ze wraps maken. Dat willen ze graag zelf doen, een keertje.
0: Lekker.
2: Dus ik heb alle ingrediënten voor ze gehaald. Dan gaan ze lekker wraps maken. En van mij krijgen ze lekker brood met verse soorten beleg en tosties. En...
0: Lekker hoor. Nou, dat klinkt uitstekend. Even kijken in welk jaar we terechtkomen samen, hoor.
1: Deuren gaan dicht.
0: We hadden nog niet van raps gehoord, denk ik, maar dat is reden.
1: Deuren gaan open.
0: Nee, ik denk dat de raps nog niet zo in waren in 1992. Maar verder, was jij toen al in de catering in dat jaar?
2: Ja, ik zit eigenlijk een beetje mijn leven lang erin. Ik word 67 en
0: Ja, ja, dus je was toen al druk bezig. En wat kun je verder nog herinneren uit 92?
2: Nou... Om heel eerlijk te zijn, ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
0: Nee, nou ja, misschien komt...
2: Ik ben altijd heel druk.
0: Ja.
2: Dus, ja.
0: Ja, nou ja, dat kan natuurlijk.
2: Hopelijk komt er iets in mijn hoofd.
0: Ja, vast. Als die vragen boven komen, dan komt er ook ineens allemaal, komen er vast allemaal herinneringen boven. 1992. Ellen van Lange wint een gouden medaille tijdens de Olympische Zomerspelen in Barcelona in 1992. Welke sport beoefende zij, Ellen van Lange?
2: Volgens mij was het hardlopen.
0: De Haagse regisseur Paul Verhoeven heeft in 1992 een wereldwijde bioscoophit te pakken... dankzij een pikante thriller met in de hoofdrollen Sharon Stone en Michael Douglas. Hoe heet die beroemde film ook alweer?
2: Dat ga ik echt niet durven te zeggen. Ik ben ook geen filmkijker, geen
0: tv-kijker. Oh, ja, dan wordt het wel heel pittig. Nou, oké, goed. Tot 1992 hadden we nog een militair vliegveld in Rijswijk. Tegenwoordig is dat Haagse grond geworden. Maar hoe heette dat vliegveld dat in 1992 sluit?
2: Ja, dat is wat nu in Ypenburg heet. Dat heet de... Fokker, Anthony Fokker.
0: Nou, ik denk dat je zat eerder dichter in de buurt. Hoe noemde je dat nou net? Vergeet, wat zei je daarvoor, voor Fokker?
2: Anthony Fokker, dat is...
0: En je zei het al. Je bracht jezelf in verwarring.
2: Ja, ik breng mezelf nu echt in verwarring. Ja,
0: ja ik merk het, ja.
2: Dingen.
0: Ja? Hoe heet dat? Dat oude vliegveld? Het is nu een wijk?
2: Ja, dat heet Ypenburg.
0: Ja.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja, het heet Ypenburg, sprak hij laconiek. Ja, maar jij komt met Fokker ineens. En het was Ypenburg wat we zochten. Ja.
2: Ik dacht dat je zei, hoe heet dat die vliegveld?
0: Ja, het vliegveld heet Ypenburg. Dus dat was het. Dat was wat we zochten. Dus dat is helemaal goed. Hardlopen, atletiek, dus dat keuren we goed natuurlijk. Het goud van Ellen van Lange was op de 800 meter, dus dat is natuurlijk hardlopen. En we zochten alleen natuurlijk die thriller, waar je nooit naar gekeken hebt ongetwijfeld. Maar dat was Basic Instinct.
2: Zeg maar
0: nee, zie je, ik hoor niet eens een spoor van herkenning. Nee, nou goed, dat geeft helemaal niks, Ronnie. Ik ga je belonen met het splinternieuwe Radio West puzzelboek. Met de allernieuwste hersenkrakers, dus daar kom je de zomer wel mee door. Dankjewel voor het meedoen.
2: Dankjewel, fijne dag.
0: En deze komt uit 92, Jimmy Nail.
4: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Een mooi voorbeeld van hitradio zoals dat klonk in 1973... krijg je straks in Aan de Bak. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
8: Het op een natuurvriendelijke manier inrichten van slootoevers is mogelijk een goedkopere oplossing voor de bestrijding van Amerikaanse rivierkreeften dan het vangen van de diertjes. Dat zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland na een proef in Leiden. Het kan zo'n €150 per vierkante meter slootoppervlak schelen. Bij een ongeval op de Kanaalweg in Leiden is vannacht een automobilist overleden. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. De wagen botste tegen een lantaarnpaal en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. Het is technisch mogelijk om brak, dus zoutachtig grondwater in de duinen, om te zetten in drinkwater. Maar toch heeft drinkwaterbedrijf Dunea besloten om dat niet op grote schaal te gaan doen. Het effect op beschermde natuur is te groot en het kost relatief veel energie, concludeert het Zuid-Hollands drinkwaterbedrijf na onderzoek. Meer regio nieuws om 11:30, nu het overige nieuws.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen... en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux-studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux-collecties... en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
15: Voordeelhaartjes.nl. Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeelhaartjes.nl.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Tot 12 uur aan de bak.

0: Polonaise van mafkezen zou je kunnen zeggen. Aretha Franklin staat 2 keer op de roemlijst van dit programma. Met Think en 1 keer samen met George Michael in I Knew You Were Waiting For Me. Deze, die Chain of Fools, zouden zomaar op kunnen. Maar ze heeft natuurlijk nog veel meer andere lekkere platen gemaakt. Ik moet meteen denken aan Sisters Are Doing It For Themselves. Haar duet met Annie Lennox bijvoorbeeld van de Eurythmics. Ik roep maar wat.
1: Eeuwige roem.
0: Zijn zomaar wat vrijblijvende suggesties natuurlijk. En als je er eentje gevonden hebt, een plaat waarvan je vindt dat die eeuwige roem verdient, mail me dan patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Vinden we hartstikke leuk. Gisteren op Kijkduin kwam ik ook 2 vaste luisteraars tegen. Ja, die hartstikke enthousiast zijn over de programma's van Radio West. En waarvan één van hen ook wel eens meegedaan heeft met eeuwige roem. Dus ik heb diegene meteen uitgenodigd. Nou, bedenk maar weer eens een leuke plaat. Vind ik leuk om van je te horen altijd. patrick@omroepwest.nl. Vandaag Marianne Lindeman uit Noordorp. Ze heeft een dochter en 2 zoons. Is alleenstaand. Oma van 2 kleinkinderen. Een vaste luisteraar. Werkt in het ziekenhuis. Daarnaast houdt ze van tuinieren, dieren en uitgaan. Muziek is haar grote passie. Maar ze kan ook heel veel energie kwijt in koken en bakken. Goedemorgen Marianne.
2: Goedemorgen Patrick. Mooi neergezet.
0: Nou, dank je. En waar ben je dan in gespecialiseerd als het gaat om koken en of bakken?
2: Mijn schoonzoon is mijn voorbeeld in allerlei lekkere dingen, vooral op Italiaans gebied.
0: Oh, want je hebt een Italiaanse schoonzoon?
2: Nee, maar ze zijn gewoon helemaal gek van Italië.
0: Ah, ja. En wat heb je bijvoorbeeld heel goed van hem over kunnen nemen?
2: Och, jeetje, zoveel. Dat is niet te vertellen, dat is heel veel. En iedere keer verbaast hij me weer met al die lekkere gerechten. En dan zeg ik, jeetje, het is toch net alsof ik in een Italiaans restaurant zit te eten.
0: Zo, nou dat heb je dan goed voor elkaar, ja. Ja,
2: zeker.
0: Maar wat is jouw eigen persoonlijke favoriet om zelf te maken? Wat kan je heel goed?
2: Och, jeetje. Ja, maar ik sta nu even dicht.
0: maakt ook niet uit. Maakt ook niet uit. Ik bedoel, geef gewoon een willekeurig voorbeeld. Geeft niet. Ik bedoel, wij houden geen lijstje bij.
2: Ja, met pasta. Met pasta, die kruldingen met pasta en lekkere kruiden erdoorheen.
0: Oh, heerlijk.
2: En die kruiden, ja, daar staan mensen van te kijken. Van jeetje, hoe maak je dat? Ja, dat is het receptgeheim.
0: Ja.
2: Van mijn schoonzoon en van mij.
0: Zo is het, ja. Nou ja, soms moet je het.
2: Die kruiden moeten het maken, hè?
0: Zeker, ja, dat is ook zo. Nou ja, lekker hoor. En een mooie hobby natuurlijk om je in te storten. We gaan eens even kijken, want ja, muziek is natuurlijk die andere passie. Wat voor kruiden jij wil toevoegen dan wel weg wil halen uit eeuwige roem? Want zo klinken de roemzoekers van woensdag.
3: Eeuwige roem.

0: Als je ze zo achter elkaar hoort, is het al een verhaal op zich. Shine On You Crazy Diamond van Pink Floyd kwam gisteren terug in het spel. Heeft er eerder in gestaan, dus staat nu op 4 dagen. 3 dagen voor Raymond van het Groenewoud met Je veux l'amour. En 2 dagen voor Carole King en It's Too Late. Vind je het moeilijk?
1: Nee, oh. Maar ik moet Frank, mijn radiovriend, moet ik even teleurstellen. Pink Floyd vind ik zo mooi. Mm-hmm. En die vrouw die gooide me met zoveel mooie herinneringen in. Die moeten voor mij inblijven.
0: Okay.
1: Want muziek verbindt en dit is zo'n mooi nummer met zoveel mooie orkestische muziek. Die blijft erin.
0: Ja.
1: En Carole King blijft er ook voor mij in. Ja. En sorry Frank, je krijgt van mij wel de groetjes, maar... Nee, geen Je veux l'amour. Ik gooi het op een andere amour. Je veux
0: l'amour. Maar met veel liefde gebracht, hoor. Dat heb je dan wel weer heel mooi gedaan.
1: Ik wil een genre erin gooien. Want ja, haar amour, dit jaar 50 jaar oud, het liedje. Die gun ik zeker de eeuwige roem. En ik hoop dat de luisteraars dat ook vinden. En met deze warme dagen komt dit nummer net ietsje meer van pas.
0: Ja, want over welk nummer hebben we het?
1: Ik heb het over mijn Frans. Avant de nois, d'ailleurs, adieu.
0: Ja,
1: ik hoop dat ik het een beetje goed heb.
0: Ongeveer, maakt het uit, joh. Gooi het maar in het bos neer. Jeanne Manson en Avant de Noundir Adieu. Eerder genomineerd, niet zo lang geleden trouwens, door Erik Ham uit Delft. Dus hij start met een beetje voorsprong op 3 dagen. Kijken of het nu wel lukt in deze tweede poging. Dankjewel daarvoor.
1: Graag gedaan. Hoi, hoi.
0: Voor wat extra warmte, Jeanne Manson.

0: adieu.
1: We noemen het de aardappels.
2: Ja.
1: De aardappels van Zoetermeer.
3: Ik vind het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio neuzen.
4: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
5: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
6: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
5: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TVW.

0: weet het nog heel goed. Ik was op vakantie in Noord-Italië toen ik dit voor het eerst daar op de radio hoorde. En dan met dat lekkere weer, dan komt hij extra lekker binnen. Sergio Mendes en de Black Eyed Peas uit 2006 en Más que Nada.
1: De plaats voor 12.
0: Naar de plaat voor 12 ga ik eerst nog even naar de Facebookpagina van Radio West voor een winactie. Dat doen we regelmatig natuurlijk. Dan verschijnt daar zo'n lekkere winactie. Kun je aan meedoen als je toch al op die Facebookpagina zit van Radio West. En vorige week ging het om kaarten voor Main Course. Die gasten die de Bee Gees zo dicht benaderen. 29 juni in het Circus Theater op Scheveningen. En die kaarten gaan naar Loes van Eng uit Den Haag. Van harte gefeliciteerd. Ja. Goed gedaan, Loes. Ik heb inmiddels een mailtje van je ontvangen. Want ik had hem al op Facebook ook gezet dat Loes de winnaar was. Dus zo heeft ze dat al ontdekt. Dank daarvoor, want we gaan dat helemaal voor je regelen natuurlijk. En veel plezier daar in het Circus Theater. Vandaag in de plaat voor 12. Hey Joe tegenover Hey Baby. De Jimi Hendrix Experience tegenover Bruce Channel. Dat liedje uit Dirty Dancing is dat. Wil zegt goeiemorgen Patrick. Nummer 1, geniet van de dag. Dankjewel Wil, gaan we zeker doen. En voor jou ook natuurlijk. En een stem die binnenkomt op de Facebookpagina van Radio West ook van Marcel. Die zegt, hoi Patrick, nummer 2 graag. Fijne dag, dat is Bruxelles en Hey Baby. Albertina schrijft, hoi Patrick, goedemorgen. Nummer 1 voor mij, gezellige uitzending. Dankjewel en voor jou ook. En als je zelf nog even je stem kwijt wil, doe dat vooral. Want misschien is jouw stem wel doorslaggevend. De Facebookpagina van Radio West dus. Of 070-307-8080 via WhatsApp. Hey.

0: Yellow op Radio West en Can't Get It Out of My Head. En blijf in de buurt, want straks in het regionieuws. Onder meer anti-kraakbewoners staan vanmiddag voor de rechter omdat ze niet weg willen uit het oude ministerie van Sociale Zaken in Den Haag.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. 11:30, een overzicht van het regionieuws. Reinhard Roemer.
10: Het is technisch mogelijk om brak, dus zoutachtig grondwater in de duinen, om te zetten in drinkwater. Maar toch heeft drinkwaterbedrijf Dunea na een onderzoek van 5 jaar besloten om dat niet op grote schaal te gaan doen. Het effect op beschermde natuur is te groot en het kost relatief veel energie, concludeert het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf. Brakwater zit diep in de grond, in overgangsgebieden van zoetwater naar zeewater, zoals in de duinen. Op een proeflocatie in Scheveningen onderzocht Dunea of het brakke water na ontsilting een betrouwbare aanvullende bron zou kunnen zijn om drinkwater van te maken. Vanmiddag om 14:00 dient een kort geding tegen anti-kraakbewoners. Dat is aangespannen door de beheerder van het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. Op die plek, naast station Laan van Nieuw-Oost-Indië, moeten 1200 nieuwe woningen komen. Maar 33 mensen die anti-kraak wonen in het zogeheten SOZA-pand willen er niet uit. Koen Redijk staat de bewoners bij. Hij is van de bond Precaire Woonvormen.
11: De bewoners die zeggen eigenlijk, we zijn geen anti-krakers. Als je kijkt naar onze contracten, lijken wij gewoon huurrecht te hebben. Omdat wij zoveel betalen, wat vrij ongebruikelijk is voor een anti-kraakcontract, willen de bewoners er niet uit. En ook nog simpelweg, er zijn ook een heel aantal bewoners die gewoon nu dreigen dakloos te worden. En zolang zij geen dak boven hun hoofd hebben, willen ze niet weg.
10: Mochten de anti-kraakbewoners in het gelijk worden gesteld, dan komt de bouw van de 1200 woningen op de plek van het oude SOZA-pand in gevaar. Een uitspraak in het kort geding wordt over 2 weken verwacht. Het op een natuurvriendelijke manier inrichten van slootoevers is mogelijk een goedkopere oplossing voor de bestrijding van Amerikaanse rivierkreeften dan het vangen van de diertjes. Dat zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland na een proef in Leiden. Het aantal overlastgevende rivierkreeften nam toe in sloten. Een geleidelijke overgang van water naar land werd aangelegd. Rivierkreeftjes eten waterplanten, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit in sloten aan, vooral in ons deel van het land. Het vangen gaat bijna €475 per vierkante meter kosten. Het aanpassen van de oevers een stuk minder, tussen de €320 en €360.
0: En dan naar het weer, natuurlijk met Huub Mizee.
12: Vandaag is er eerst veel bewolking en vanochtend valt er plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en komt er ook af en toe zon. De zuidwestenwind is matig, aan zee af en toe vrij krachtig en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog, zijn er opklaringen en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind daalt de temperatuur vannacht tot 15 graden. Morgen zijn er perioden met zon. Later op de dag komt er wat meer bewolking. In de avond is er kans op een regen- of onweersbui. En bij een zwakke zuidwestenwind wordt het morgen ongeveer 28 graden. Vrijdag wordt het drukkend warm met zon, maar ook kans op regen- en onweersbui. En dan wordt het ongeveer 33 graden. In het weekend wordt het heerlijk zomerweer met temperaturen iets boven de 25 graden.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Met haar kleurrijke voorkomen wist ze elke huiskamer vrolijk te maken in de jaren 80. Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: De archiefbak.
0: Straks de kalender, de verjaardagskalender is goed gevuld hoor vandaag, 17 juni. Maar eerst
2: 1973.
0: Murray Wilson, de vader van de drie Beach Boys Brian, Dennis en Carl Wilson, overlijdt op 4 juni 1973 aan een hartaanval. In de begintijd van de Beach Boys is hij zowel hun manager als hun producer. In latere interviews noemen de Beach Boys hem een tiran voor zijn kinderen. Dit is een van de redenen waarom Brian en Dennis Wilson weigeren naar de uitvaartdienst van hun vader te gaan. Murray Wilson wordt maar 55 jaar. Een tienertour wordt een begrip. In 1973 kunnen jongeren met een vervoerbewijs in juni, juli en augustus 8 dagen lang met treinreizen voor 30 gulden. Omgerekend €13,60. Je krijgt daarnaast korting op interlokale bussen en op kaartjes voor NS-vakantiedagtochten. Ja, dat bestond ook nog toen. En Kees van Zijtveld is een bekende radiomaker van de AVRO in 1973. Hij presenteert in dat jaar bijvoorbeeld de Tip 30 op Hilversum 3. Voordat de nationale hitparade op de radio is, laat hij de kanshebbers horen. En dat klinkt dan ongeveer zo.
3: Rubber bullets. What you gonna do? Transitie van 13 naar 5.
4: Deze is weer een plaats gezakt. Van 3 naar 4. Perry Como. And I love you so. Dat is mooi hoor.
5: And I love you so.
6: Denk erom als je dat met Jack Slimer zegt. One and one is one. Dan weet je zeker dat je zakt.

0: die wist de tipperade wel te ontvluchten in 1973. Rob de Nijs.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: 17 juni en vandaag is Henny van Dijk jarig. Nou, dat is mij niet ontgaan hoor. Jeetje mina. Eerste mail die je kreeg was van Charles en Wil. Die schrijven, hallo Patrick, vandaag is onze neef jarig. Die heel vaak een dobbelsteen moet gebruiken voor de plaats voor 12. Henny wordt 68 jaar. We wensen hem een gezellige dag met zijn vrouw Carla en dochter Maria. En verder nog een felicitatie namens Dien, Kees, Toos en Peter. Van harte gefeliciteerd met je 68 jaar. En nog een mailtje waarop staat... op woensdag 17 juni wordt mijn vader 68 jaar. Ik wil hem daarvoor feliciteren. Zijn naam is Henny van Dijk, maar dat wisten we al natuurlijk. Hartelijke groeten ook van Maria en van zijn vrouw Carla. En dan nog een mailtje van Peter. Bij deze wil ik mijn broer Henny feliciteren met zijn 68ste verjaardag. Van afzuigkap broer Peter en de rest van de familie.
2: Hoera! Hoera! Hoera!
0: En ik kreeg nog een berichtje vanochtend van Annette Stolk. Die schrijft, ik zou het fijn vinden als je mijn lieve dochter Milene wil feliciteren. Zij wordt vandaag 35 jaar. Alvast hartelijk bedankt en een mooie dag verder. Dankjewel. Milene, van harte.

0: Sommier, onze Haagse trots en Dark Before the Dawn. En straks na 12 kun je weer genieten van een nieuwe Menno in de Middag. Goedemorgen. En dat belooft een behoorlijk smakelijke uitzending te worden, heb ik begrepen.
1: Je kunt ze al ruiken, hè?
0: Nou, ik ben blij dat het niet zo is.
1: Nee. Zometeen, dan hangt hier die zilte lucht. Want ja, de Hollandse Nieuwe is gisteren in Scheveningen, op Scheveningen, aan land gebracht. En vandaag ligt hij in de winkels. En het is een traditie dat Willem-Jan Sluis, de haringimporteur uit onze regio, hier altijd de eerste komt brengen. En het is ook inmiddels traditie dat André Kolen dan de eerste, of de eerste drie of zo, eet hier in de studio en gaat zeggen wat hij ervan vindt. Want André is een kenner op dat gebied.
0: Dus
1: dat zometeen. We hebben natuurlijk Tess Merlo, we hebben de tijdmachine, we hebben jouw plaat. En Dennis van Schie, die gaat erop uit voor Op de Kaart.
0: Ja, je hoort het allemaal straks na 12. En geef jouw zomerse plaat nog even door.
1: Zeker.
0: Aan menno@omroepwest.nl.

0: Van het album The Seventh One, Stop Loving You, stond daarop bijvoorbeeld. En het heerlijke Pamela, maar deze ook. Beetje ondergesneeuwd altijd, vind ik. Maar wel een lekker liedje van Toto en Mushanga op Radio West.
1: De plaat. Voor 12.
0: Dank voor het stemmen, bijvoorbeeld via Facebook of via WhatsApp 070-307-8080. De winnaar van vandaag met overduidelijk, ja, 74% van de stemmen. Je voelt er wel aankomen. Welke hey is het geworden? Nou, Hey Joe in dit geval, van de Jimi Hendrix Experience.

0: dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
5: lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
6: Proost.
3: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Zometeen Menno in de middag, tot 2 uur. Het is 12 uur, het nieuws uit de regio, dat krijg je van Melle Tuik.
11: Het op een natuurvriendelijke manier inrichten van slootoevers is mogelijk een goedkopere oplossing voor de bestrijding van Amerikaanse rivierkreeften dan het vangen van de diertjes. Dat zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland na een proef in Leiden. Het kan zo'n €150 per vierkante meter slootoppervlak schelen. En bij een ongeval op de Kanaalweg in Leiden is vannacht een automobilist overleden. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. De wagen botste tegen een lantaarnpaal en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. En het is technisch mogelijk om brak, dus zoutachtig grondwater, in de duinen om te zetten in drinkwater. Maar toch heeft drinkwaterbedrijf Dunea besloten om dat niet op grote schaal te gaan doen. Het effect op beschermde natuur is te groot en kost relatief veel energie. Zo concludeert het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf na onderzoek. Meer regionieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer, vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Otto Dijksman in Katwijk.
16: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
17: Tot 2 uur, Menno in de middag.
18: It's a kind of magic. It's a kind of magic.

0: Queen. En je hoort het al, A Kind of Magic. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West op deze woensdag. En dan weet je het, dan meldt Tess Merlo zich zo rond 1:15 met een mooie Franse chanson. En dit keer gaat het vandaag over liefdesziekte, eigenlijk letterlijk. Ze gaat zometeen natuurlijk de plaat aankondigen en ook het verhaal daarachter. Goed, dat over een uur. Maar inmiddels vult deze ruimte zich langzaam maar zeker met de zilte lucht van haring. Want sinds vandaag ligt hij in de winkels, de Hollandse nieuwe. 2 weken geleden belden we met Willem-Jan Sluis. Hij is verkoopadviseur in onze regio als het gaat om haring en echt expert al jarenlang. En we belden hem in Noorwegen, waar toen de haring aan land werd gebracht. En inmiddels ligt hij hier straks voor ons op een schaal. Ja, het is een traditie dat op de eerste dag de haring hier wordt binnengereden in Menno in de Middag. En dat André Kolen, onze nieuwslezer en inmiddels ook beëdigd haring-expert, dan de eerste gaat proeven hier in Menno in de Middag. Nou, we zijn benieuwd naar zijn oordeel en natuurlijk het verhaal van Willem-Jan. Zometeen hier. Over een paar minuten gaan we dat doen. We hebben verder natuurlijk jouw plaat. We zoeken jouw favoriete zomerhit. En de tijdmachine met mooie prijzen. Hè? Onder andere die robotstofzuiger als hoofdprijs. Ja, nou. En hij is er ook weer, Dennis van Schie. Hallo, Dennis.
1: Hey, hallo.
0: Dennis, even een serieuze vraag. Hoe vaak heb jij vannacht, toen je je ogen sloot in bed, die neus nog voor je gezien van gisteren?
1: Ja, dat was een joekel. De neus van Ted Barissen, die daarmee ook echt de grootste neus ter wereld had. Als het gaat om mensen die zijn neus hebben laten opmeten. Hij was op het wereldkampioenschap in Duitsland en heeft daar Hans Roest afgetroefd. De nummer 1 van vorig jaar uit Leiderdorp.
0: Ja.
1: En Ted, die komt uit Honselersdijk, dus daar waren we gisteren.
0: Ja, een vrolijke man en hij kon er smakelijk over zijn neus vertellen. En er komt nog een mooi artikel, ik heb hem al wel gezien, van jouw hand. Met daar ook alle foto's en zo van de neus van Ted. Ja. Die komt binnenkort bij ons online.
1: Hou onder de beste. Vanavond. Oh, en ook op televisie vanavond, dus dan kun je er ook een beeld bij vormen.
0: Goed zo, in West vandaag, dus vanaf 6:30 op tv en in de Omroep West app. Hey, we gaan die pijl gooien, want we gaan eens kijken waar je vandaag naartoe gaat. Hoppatee! Eens even kijken. Je staat al ergens langs de weg. Ik hoop dat het in de buurt is van, even kijken, Monster.
1: Oh, Monster. Ja, ja. Ik sta naast de A4 bij Den Hoorn en Wateringen.
0: Dan ben je al in de buurt.
1: In de richting.
0: Ja. Oké, dan horen we je zo meteen over een half uurtje voor de eerste keer, Dennis. Vanuit Monster, tot zo. Hoi.

0: Ja, en zo is het. De haring is binnengebracht hier in Menno in de middag. Traditioneel gebeurt dat op de eerste dag dat de verkoop begint. En het is inmiddels ook een traditie dat we dan hier begroeten in de studio. Verkoopadviseur als het gaat om haring, maar vooral haring-expert. Al jarenlang ervaring met deze vis. Willem-Jan Sluis. Goedemiddag, welkom. Ja, we spreken. Nou, ga ik even kijken of de microfoon het doet.
1: Doet hij het of doet hij het niet?
0: Volgens mij doet hij het. Even kijken. Ja, daar ben je, Willem-Jan. Goed zo. We hoorden jou 2 weken geleden al vanuit Noorwegen.
1: Ja.
0: Daar was jij om de haring aan wal te brengen. En inmiddels zit je hier trots, mag ik wel zeggen. Zeker. Achter een geweldige schaal met haring. Ja. En nog een andere schaal. Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst maar eens eventjes. Jij bent verkoopadviseur, haring-expert voor Dulk Haasnoot, Seafood.
1: Ja.
0: Wat doe je dan precies?
1: Ja, mijn klanten adviseren om zo welke haring het beste bij ze past. Want ze maken allemaal min of meer hun eigen keuze.
0: Zit er zoveel verschil in dan?
1: Ja, zeker.
0: Vertel eens.
1: In de maat. Vanaf 6 per kilo tot 8 per kilo tot 9 per kilo.
0: Ja.
1: Dus per winkel, per kraam, per smaak van de visdetailist verschilt dat gewoon.
0: Ja. En wat is dan het verschil als je zo'n hele zwaardere haring hebt of een lichtere? Zit dat dan ook in de smaak gelijk of...
1: Dat kan, maar dat is niet maatgevend.
0: Nee, het is echt wat je zelf bij de voorkeur aan geeft.
1: Bijvoorbeeld in Amsterdam hebben ze grofharing die ze in stukjes snijden.
0: Ja.
1: En in Rotterdam, 100 kilometer verder, hebben ze liever een klein haringetje wat ze zo aan de staart naar binnen laten glijden.
0: Ja, precies. Ja, dan moet je weer niet zo'n joekel hebben natuurlijk.
1: Nee.
0: Welke heb je meegenomen? Welke liggen hier nu? Welke maat is dit?
1: Dit is een 8-je. Zoals wij dat noemen. Zit daar 8 in een kilo.
0: Oh ja, en is dat dan groot of klein?
1: Nee, dat is wat ongeveer hier wel het meest gegeten wordt.
0: Die kun je zo naar binnen schuiven, zeg maar.
1: Deze kan je zo naar binnen schuiven.
0: Man. Ja, ik zie André Kool hier ook al staan. Onze nieuwslezer en haring-expert. We gaan straks, maar dan moet je nog even geduld hebben. André, lukt dat nog?
2: Ja, moeilijk.
0: Ja, want hij is hier speciaal gekomen. Hij heeft helemaal geen dienst, maar hij komt hier speciaal naartoe.
1: Maar ik heb er genoeg meegenomen, hoor. Ook voor André.
0: Je wist dat André kwam natuurlijk. Tuurlijk. Ja, heel goed. We gaan straks live proeven hier natuurlijk, want we zijn benieuwd hoe ze smaken. Even terug naar Noorwegen, waar je was, waar ze allemaal aan land worden gebracht. Is dat nou de enige plek waar die haring ook echt gevangen wordt? In die wateren daar bij Noorwegen? Of zitten ze ook wel ergens anders?
1: Ze zullen ongetwijfeld ook ergens anders zitten. Maar dan gaan de schepen, die vriezen ze dan gelijk in.
0: Mm-hmm.
1: En de haring die is noordelijk getrokken. En wij verwerken die in Noorwegen, omdat de haring daar eigenlijk voor de deur zwemt.
0: Ja, precies.
1: Dus dat maakt het veel makkelijker om te verwerken.
0: Ja. En nog even voor de duidelijkheid, je krijgt de vraag elk jaar weer. Ja. Hè, van wanneer wordt die haring nou gevangen? Is dat het hele jaar door of is dat echt maar een paar weken?
1: Nee, dat is echt een paar weken. Zo eind mei bereiden ze zich voort op de voortplanting. Mm-hmm. Daarom eten ze plankton. En je moet ze eigenlijk net zien te verwerken voordat ze hommen en kuiten krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Want dan gaat de kosten van de smaak. Ja, dan proberen we 4, 5... soms 6 weken lang moeten we een heel jaar voorraad aanleggen.
0: Ja, en hoeveel haringen worden er dan gevangen?
1: Joh, miljoenen.
0: Ja?
1: Ja, wij kunnen op een dag ongeveer 1 miljoen haringen verwerken.
0: Zo?
1: Ja, dus en daar hebben we 30 dagen, 35 dagen voor nodig. Maar net zoals nu stormt het in Noorwegen, dan heb je geen aanvoer.
0: Nee, precies. Hey, en want het gaat ook vaak over visstand en dat soort zaken. Maar daar heeft haring geen last van, hè? Die planten zich snel voort. Want je zegt miljoenen haringen, ja, die zijn er dus ook blijkbaar.
1: Ja, maar ook daar zijn quota voor.
0: Ja, dat wel. Ja, maar
1: en moet je zich aan houden, want alles wordt geregistreerd.
0: Ja, precies. Ja. Hey, Nederland kennen we natuurlijk als haringland. Maar zijn wij echt het enige land waar veel haring gegeten wordt?
1: De Belgen die vinden het ook lekker, maar die eten het zeg maar tot begin juli als de mosselen komen. Dan is de haringverkoop nagenoeg weg. En de Duitsers die eten het hele jaar door haring. In allerlei varianten. Ook matjes, zoals ze dat daar noemen.
0: Ja.
1: Maar ook gezuurd of met room en uien. Dus die kennen heel veel meer varianten als wij Nederlanders.
0: Ja, want wij zijn eigenlijk, wat dat betreft, maar een beetje saai. Hè? We kennen inderdaad de zure haring in de pot en deze. Maar er zijn veel meer varianten.
1: Ja, nou, dat proberen we ook onder aandacht te krijgen. Dus ik heb nu ook meegenomen voor jullie om te proeven een Japanse variant.
0: Gaan we zo meteen doen.
1: En Bart die heeft ze al geproefd. Dus die zegt, dat is heel lekker. Want dan gaan we meer naar de sushi kant. Waar we vorige week over hadden. De jeugd die eet eigenlijk te weinig haring.
0: Gaan we het zo over hebben. Ja. En Bart is onze collega die hier met de camera in de studio is. Om een reportage hier ook over te maken. Later te zien bij ons op de socials. En waarschijnlijk ook wel op TV West, denk ik zomaar. En die heeft al geproefd. We gaan zo meteen vragen wat hij ervan vond. En we gaan natuurlijk zelf proeven.
1: Zeker.
0: En we gaan het even hebben over inderdaad jullie campagne. Om meer jongeren aan de haring te krijgen. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Goed, zo meteen meer van Willem-Jan Sluis. En die haring, jongens, hij ruikt lekker en hij ligt te glimmen daar op dat bord. Ik heb er echt trek in. Ik moet nog even geduld hebben, want André Kool is eerst zometeen. Zo tegen 1:30. Dan gaan we hem echt proeven en dan horen jullie van ons of die echt zo lekker is. Dit zijn de Spice Girls.

0: Weet je, die hele seksuele revolutie die is op gang. En ja, het is eigenlijk een nummer dat gaat over die beide kanten van de liefde. Dus je kan verliefd zijn. Het is een heerlijk, luchtig en fantastisch gevoel. En euforisch. En ja, eigenlijk bijna niet te evenaren
1: te vatten,
0: door welk ander gevoel dan ook.
1: Ja,
0: en te vatten ook niet. En tegelijkertijd, waar je dus ook soms van bijvoorbeeld die grote is, die liefde, als je die net hebt ontmoet, weet je, dan geeft dat heel veel dat geeft natuurlijk heel veel energie en het voelt heel goed, maar het kan ook verschrikkelijk voelen. Het kan ook echt, nou ja, dat je denkt, wat is er met me aan de hand? Ik ben mezelf niet meer. En je kan er ook letterlijk gewoon echt ziek van zijn. Dat je gewoon zoveel, nou ja, er rommelt zoveel in je buik dat je mediteren. Dus hij ging, hij was niet te bereiken. Zijn telefoon moest hij inleveren. Hij mocht niet schrijven, niks. Dus ik heb 3 weken lang, toch met een enorme knoop in mijn maag van, gaat hij contact met mij opnemen? En als hij daaruit komt. En toen wij elkaar daarna hadden gecontacteerd en ik vloog naar Australië. Toen, dat weet ik nog, toen had ik in het vliegtuig, dat was op 30 december 2015... toen in het vliegtuig had ik 3 stoelen voor mezelf. Dus ik kon eigenlijk gewoon lekker lang uit gaan liggen. En ik dacht nog, oh, ik ga zo lekker slapen en dan kom ik daar aan. In de ochtend ben ik helemaal uitgerust. Ik heb geen oog dicht gedaan die nacht.
1: Zo zenuwachtig was je.
0: Zo zenuwachtig. En dat kruipt dan zo in je. Ja. En dat is bijna een soort levend insect dat je opeet. Gewoon een verschrikkelijk gevoel. Ja. Maar ook fijn.
1: Ja, want hoe ging dat op die luchthaven toen? Jij kwam daar die vliegtuigdeuren uit en toen. Kom, neem ons even mee. Moet ik even je thème man en plus starten? Misschien even eronder? Of,
0: nee, want we zijn nog op het vliegveld. Oh, dus. nee, ja. Och, ja, maar Menno, als je mij hierover laat praten. Ja, ik
1: nou, korte versie. Is dat echt zo'n film dat jullie in slow motion op elkaar afliepen, zo rennen, zo, weet je, en dan in elkaars armen?
0: Nee, het was niet heel theatraal. Ik zag hem staan en we lachten gewoon heel erg schaapachtig naar elkaar. En ik dacht echt, oh mijn lord, hier zijn we dan. En hij dacht ook echt, wat zijn we in vredesnaam aan het doen? En dan nog een grappige anekdote is dat ik net door die douane was gegaan. Daar heb je toch altijd die winkels met allemaal parfum en zo. Dat kan allemaal tax-free kopen. Ja. Nou, ik dacht nog van, ik ga even een geurtje, ik moet een geurtje kiezen. Dat ik lekker ruik, want ik kom uit dat vliegtuig. En ik had echt van alles daarop van die testertjes gespoten. En toen dacht ik, nee, deze moet ik hebben. En die had ik dus in mijn hals gespoten en op mijn pols. En die jongen, die man van mij, die is super sensitief als het gaat om geur.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik dacht, ik heb lekker een parfum opgespoten. En hij dacht, mijn hemel, wat ruikt zij sterk en waarom?
1: Ja.
0: Dat was de enige keer dat ik ooit parfum heb gedragen bij hem. Maar goed,
1: snap ik. Het is allemaal goed gekomen. Jullie zijn uiteindelijk gelukkig getrouwd. Er is een prachtige dochter. En eigenlijk past dit verhaal dus helemaal in het liedje dat je hebt uitgekozen voor vandaag, van Michel Sardou.
0: Ja, en ik hoop ook dat iedereen naast, zeg maar, het vreselijke gevoel dat het kan teweeg brengen, ook wanneer een liefde niet beantwoord wordt of wat dan ook, dat we toch allemaal in ieder geval het euforische gevoel van liefde mogen kennen. En dit lied, joh, het draagt dat helemaal. Ik vind het een fantastisch nummer.
1: Mooi. We gaan het beluisteren en de liefde echt voelen. Dat is heel mooi. Dankjewel, Tess. Kondig je mezelf even aan?
0: Tuurlijk. En dankjewel en tot volgende week.
1: Ja, tuurlijk. Tot volgende week, zeker.
0: Ja, gelukkig. Dan is hier Michel Sardou met La Maladie d'Amour.
1: Dankjewel, Tess.
0: Bedankt.

0: Uit 1973, de keuze van Tess Merlot, Michel Sardou en La Maladie d'Amour. Mooie plaat van Tess. Leuk altijd, we zijn op de woensdagmiddag hier in Menno in de Middag. Zometeen het laatste half uurtje met Dennis vanuit Monster. Die zit nu nog aan de lekkerbek. We gaan zometeen nog even verder praten. Ik denk misschien wel met die visboer. En we hebben jouw plaat, dan mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Je favoriete zomerhit zoeken we.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80s at 6. In West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
14: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: Het is bijna 2:05, Radio West. En hij is hier, Melle Tuik met het nieuws uit de regio.
15: Ja, goedemiddag Menno. De Hubertus-tunnel in Den Haag gaat opnieuw later open. De tunnel zou eerst eind april open, daarna begin juli, maar ook dat lukt niet. Naar verwachting kan het verkeer pas rond half september weer door de tunnel. Volgens aannemer Structon vallen de testen van de installaties en systemen tegen. En daarom worden de aanpassingen gedaan en dan moet er opnieuw getest worden. De huidige omleidingen blijven hetzelfde en er blijft dus druk op de wegen in de stad. De 16 jaar oude Hubertus-tunnel is een belangrijke route tussen Scheveningen en de rand van Den Haag en wordt momenteel grondig gerenoveerd. En vanmiddag om 14:00 dient een kort geding tegen anti-kraakbewoners. Dat is aangespannen door de beheerder van het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. Op die plek, naast station Laan van Nieuw-Oost-Indië, moeten 1200 woningen komen. Maar 33 mensen die daar anti-kraak wonen in het zogeheten SOZA-pand, die willen er niet uit. Koen Redijk staat de bewoners bij. Hij is van de bond Precaire Woonvormen.
16: Bewoners die zeggen eigenlijk, we zijn geen anti-krakers. Als je kijkt naar onze contracten, lijken wij gewoon huurrecht te hebben. Omdat wij zoveel betalen, wat vrij ongebruikelijk is voor een anti-kraakcontract, willen de bewoners er niet uit. En ook nog simpelweg, er zijn ook een heel aantal bewoners die gewoon nu dreigen dakloos te worden. En zolang zij geen dak boven hun hoofd hebben, willen ze niet weg.
15: Ja, mochten de anti-kraakbewoners in het gelijk worden gesteld, dan komt de bouw van die 1200 woningen op de plek van het oude SOZA-pand in gevaar. En de uitspraak in het kort geding wordt binnen 2 weken verwacht. En de keizer van Japan en zijn vrouw zijn in Nederland. Ze verblijven op het Oude Loo in Apeldoorn. Vanochtend is het paar in Amsterdam. En later vandaag bezoeken ze kenniscentrum Deltares in Delft, waar onder meer de waterveiligheid wordt getest. En dat is geen toeval, weet Koningshuisverslaggever Sam Hoevenaar.
17: Een bijzondere connectie tussen de keizer en tussen Willem-Alexander is dat zij allebei watermanager zijn geweest. Dus zij hebben zich allebei verdiept in hun jongere jaren in wat zijn de uitdagingen van water en wat kunnen we ermee. En dit kennisinstituut in Delft is daar natuurlijk ook druk mee bezig. Hoe is het in Nederland gesteld met de dijken en wat kunnen wij doen tegen de kracht van water? Want daar struggelen ze in Japan ook mee. Daar wordt kennis over uitgewisseld. En daarin kan Japan natuurlijk ook wat een en ander leren van de Nederlanders.
15: Ja, morgen lunchen keizer Naruhito en zijn vrouw in het Mauritshuis in Den Haag. En later die dag staan bezoekjes op het programma aan het Vredespaleis en aan de Universiteit van Leiden. En over Leiden gesproken, Museum de Lakenhal heeft een bijzonder schilderij aan de collectie toegevoegd. Het gaat om het schilderij De Vaandeldrager uit ongeveer 1675, gemaakt door de Leidse fijnschilder Bartholomeus Maton. Op het doek staat een zwarte vaandeldrager centraal en dat is iets wat in die tijd zelden voorkwam. De aankoop is mogelijk gemaakt door de Vriendenvereniging van het museum, krijgt een vaste plek, is vanaf 23 juni te zien.
18: Wat wordt het weer?
19: Zo is het. We vragen het aan Huub in Huub We Trust, zei Tess Merlo net. Dat vond ik een mooie, Huub.
20: Hey. Nou.
19: Ja, want het ging over... Ja, Tess heeft een paar buitenoptredens de komende dagen. Openluchttheaters, waar ze staat. Met haar Franse chansons. En ik kreeg net ook even iemand die bij het Varend Corso is. Vanaf morgenavond begint dat het hele weekend in het Westland. Ja, en ze vragen zich af, blijft het droog?
20: Ja, ja, nou, daar vraag je me wat. Nou,
19: ja, dat vraag ik me.
20: Het punt
19: aan jou
20: is
19: natuurlijk.
20: Een beetje.
19: Ja,
20: nee, zeker wel. Ja. Kijk, het is nu, je merkt het als het goed is, wel als je straks naar buiten gaat, dat het behoorlijk vochtig is. Mm-hmm. Het is 21 graden, het wordt ongeveer 23. En er zijn nogal wat wolken, maar die gaan langzamerhand wel een beetje oplossen. Maar dat komt alleen maar omdat de bovenlucht wat warmer gaat worden. En dan komt er geleidelijk aan ook meer zon vanmiddag. En dan is er vandaag eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand. De komende nacht eigenlijk ook niet. Dan zijn er meer opklaringen. Het blijft droog vanavond met een iets afnemende zuidwestenwind. En dan wordt het later vannacht 15, 16 graden. Maar morgen wordt al een heel ander verhaal. Er zijn wolkenvelden, periode met zon. En vanaf morgenochtend 10 uur geldt er code geel voor de warmte. Maar dat is ook warmte die heel vochtig is. Dat is een beetje het idee daarachter. Die warmte, die code geel blijft ook voor vrijdag het geval. Want de lucht wordt echt heel vochtig. Morgen ook. Later morgenmiddag komt er bewolking. En nou komt het. Morgenavond komt er vanuit het zuiden toch een storing dichterbij. Want je weet misschien ook, in Spanje en Frankrijk is het ook ongelooflijk warm, heet. Iets boven de 40 graden. Daar ontstaan onweersbuien morgen. Die kunnen onze kant op komen. En dan morgenavond mogelijk hier aankomen. Dat is altijd een beetje onzeker. Dus dat betekent eigenlijk alleen maar dat je dus morgen opnieuw naar de weerberichten moet luisteren op Radio West.
19: Zeker.
20: Het wordt ongeveer 28 graden. De nacht van donderdag op vrijdag blijft warm, met mogelijk dus onweer. Vrijdag overdag opnieuw zon. En dan wordt het helemaal warm, met ongeveer 32 graden. Nou, dan ga je gewoon echt niet veel meer doen. Ook dan is er kans op onweer 's nachts. Gelukkig in het weekend lijkt het wat droger te worden, maar dat is nog niet helemaal zeker. Het blijft in ieder geval zomers. Zaterdag ook, 27 graden. Zondag, nou, 25, 26 graden. Maandag kan het mogelijk weer opnieuw richting de 30 graden gaan. En dinsdag is er dan ook weer kans op een regen- of onweersbui. Maar het blijft eigenlijk tot en met het einde van de maand helemaal zomers. Alleen voor die onweersbui moet je dus iedere dag naar Radio West blijven luisteren.
19: Ja, want die komen redelijk onverwachts. Ik hoor je dus zeggen, even resumerend over die onweersbuien, want die zijn toch belangrijk voor de buitenactiviteiten, dat morgenavond een grote kans is op onweer.
20: Ja.
19: Goed in de gaten houden dus. En ook vrijdagavond en nacht.
20: Ja,
19: nou,
20: zeker.
19: Dan zijn we weer op de hoogte. Dankjewel, Huub.
20: Jo.
15: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Als de dag van gisteren deze plaat, maar toch alweer 13 jaar oud. Pharrell Williams en Happy. Zometeen keren we terug naar Dennis van Schiever op de kaart. Hij is in Monster, zit nu nog lekker een visje te eten. Maar eerst is naar Samantha Steenwijk. Ze heeft een hele leuke nieuwe plaat uit. Je weet niet wat je mist.

0: Ja, Samantha Steenwijk, haar nieuwe plaat. Je weet niet wat je mist, hij is leuk. En volgende week dan hebben we Samantha hier in Menno in de Middag. Goed, we gaan weer terug naar Dennis van Schie. Is die op, Dennis?
1: Hij is op en zit achter de kiezer.
0: De lekkerbek.
1: Dus, we gaan vrolijk door met ons gezellige gesprek wat we hebben met Emiel, de visboer hier op Monster. Emiel, we zitten een beetje te filosoferen over Monster. En jij zegt, de vrijdag is voor mij altijd de meest drukke dag. Hoe zit dat?
2: Nou, vrijdag hier in Monster heb je veel gelovige mensen die naar de kerk toe gaan. Ja, en veel mensen weten ook, je hebt diverse gradaties in het geloof natuurlijk. Dus vrijdag is een visdag hier. En dat is gewoon voor de katholieke protestanten, weet ik het allemaal. Noem ze allemaal maar op. Vrijdagochtend, als je hier gaat beginnen, staan we gewoon heel veel kibbelingen te pluizen. Zo'n kilootje of 30 gaan we gewoon pluizen allemaal. Door alles nog met de hand. Het komt niet voorgesneden binnen, van 30 kilo. Lekkerbekken gaan doorheen, groot en klein. En dan begint het om 11:30. En dan is het gewoon eventjes 2,5 uur gewoon stampen. En dan staat hier 30, 40 man in de winkel. En dat is gewoon heerlijk werken. En wij maken nog dolletjes ook met de mensen. Om de tijd een beetje te doden. Maken grapjes tussendoor. We zingen een liedje met de mensen. Onze haringsnijder, baas Martin. Nou, die kan alles bijna zingen. Gooi er een kwartje en ik kom de gulden uit, zeg maar. Voor de oudere mensen.
1: Ja, we hadden net Hollandse Nieuw op de radio. Die kent hij ook.
2: Ja, hij zingt er volledig mee. Hij kent elk woord.
1: Wat wel bijzonder is, dat Monster is dan heel gelovig. Maar bijvoorbeeld hier verderop dan ligt Naaldwijk en Ter Heide heb je aan de andere kant. Daar is het weer heel anders.
2: Ja, je hebt Pakistan en Iran. Je hebt allerlei soorten landen. Kijk, hier in Monster, de echte Monsternaar is er bijna denk ik niet meer. Het is een hoop import wat allemaal uit Den Haag is gekomen. Hebben ze hier gevestigd. Maar we hebben heel veel Poolse medewerkers hier. Geloof me nou, heel veel mensen die hebben een afschuw op buitenlandse mensen. Maar die Poolse mensen, ze komen allemaal hier een visje halen hoor. Elke dag komen ze hier. En ze zijn altijd gezellige mensen ook. Ze zijn eerlijke mensen en die moet je ook hebben.
1: Wat is jouw lievelingsvis?
2: Ik hou van een scholletje. Als wij een verse school gaan uitzoeken op de haven, dan pakken we een mooie grote school. Nemen we er eentje voor de baas voor Martin en eentje voor Emiel. Pakken we een mooie grote. Die gaan we afbakken 's ochtends in verse olie. Ja. Want als je vis gaat bakken, moet je in verse olie doen. Je kan verse vis in verse olie bakken. Dat is het lekkerste. Als je nou verse vis in de oude olie gaat bakken, dan gaat hem niet worden.
0: Nee.
2: Dan heb je geen smaak. Maar bak 's ochtends je scholletje af. Laat hem in de keuken afkoelen. En ga hem s'avonds koud eten. Oh. Dan proef je alle smaken van de zee die erin zit, zoals een vis hoort te smaken.
0: Nou, wat lekker.
2: Dat is mijn advies.
0: Lekker. Nou, klinkt goed, Dennis. En je lekkerbek is ook goedgekeurd van net.
1: Ja, zeker.
0: Oh,
1: zeker.
0: Heel goed. Goed zo. Hey, nou ja, lekker zeg. Hey, nou, we hebben weer van alles meegemaakt in Monster. Bijzondere mensen ook daar weer, hè?
1: Ja, gezellig.
0: Hey, morgen, vrolijk. Nog even kort. Je hebt nog 10 seconden om hem aan te kondigen wat je morgen gaat doen.
1: Harry Mens, een special tussen 12 en 2.
0: Mooi. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Eros Ramazzotti en Machiavello, Questo Amore. En dit was Menno in de Middag. Morgen zijn we er weer. Dan hebben we hier Robert Meder. Ja, een bekende stem. Voormalig presentator van Langs de Lijn, Radio Tour de France. Hij komt met een theatershow over de tour naar het Westland komend weekend. We hebben Simon Keizer. Je weet wel van Nick en Simon over zijn biografie. En je hoorde het Dennis net al zeggen. Dennis gaat morgen in Op de Kaart op bezoek thuis bij Harry Mens. Echt waar.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. En Yvonne Voorwald die zegt: hoi Menno, graag ABBA met Summer Night City. Dat vind ik zo'n lekker mooi zomerplaatje. Nou, dat gaan we doen. Goed, zometeen veel plezier met Muziek aan Zee. En blijf lekker bij West vandaag. Maak er een

0: Dames en heren, u heeft pas weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
8: Zometeen muziek aan zee met onder andere Middle of the Road. Maar het nieuws van 2 uur gaat voor. Hier is Melle Tuik.
9: Het Japanse keizerspaar Naruhito en Masako is vandaag officieel begonnen aan hun staatsbezoek aan Nederland. Na de ontvangst in Amsterdam reist het gezelschap later vandaag naar Delft, waar het samen met koning Willem-Alexander het wateronderzoeksinstituut Deltares bezoekt. Daar staat samenwerking op het gebied van water en klimaat centraal. De opening van de Hubertus-tunnel in Den Haag is opnieuw uitgesteld. De tunnel gaat naar verwachting pas half september open. Testen met de installaties vallen tegen. Er zijn aanpassingen nodig. En tot die tijd blijft het verkeer omrijden en blijft het druk op de wegen. En Museum De Lakenhal in Leiden heeft een bijzonder 17e eeuw schilderij gekocht. Het gaat om De Vaandeldrager, gemaakt door de Leidse fijnschilder Bartholomeus Maton. Op het doek staat een zwarte vaandeldrager centraal, iets wat in die tijd zelden voorkwam. Het werk is vanaf 23 juni te bekijken in het museum. Meer regionieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: En er is verkeersinformatie voor onze regio. Dat krijg je van de ANWB.
1: Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
7: Voordeeluitjes.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Tot 4 uur, muziek aan zee.

De midweekaflevering van Muziek aan Zee hier op woensdag 17 juni 2026. Van harte welkom bij het programma. Ik ga lekkere muziek voor je draaien. Nog steeds Paul van der Lucht in plaats van Marjolein. Nog een paar weekjes geduld, dan zit ze hier weer. En ondertussen heb ik voor je uitgezocht Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder. Daarna Harder dan ik hebben kan van Bluff. En dan nu Middle of the Road, Sacramento. Listen.

Lekker, die klap de hele tijd. Michael Jackson. Ja, dat hebben we weer. Ik weet niet hoe jij staat tegenover elektrisch rijden. Maar ik rij al een tijdje en elektrisch en met een benzinemotortje achter in mijn auto. Dus ik weet wel wat het is. Zeker met de huidige benzineprijzen ben ik heel blij met mijn elektrische autootje. Maar het blijkt dat in China bijvoorbeeld, doordat er zo ontzettend veel elektrische auto's rijden, dat daar ongeveer 260.000, en dan weet ik, China is een heel groot land, maar 260.000 minder doden per jaar vallen, doordat er zoveel elektrische auto's rijden in plaats van benzineauto's. Dus in China is dan aangetoond dat het echt wel ergens goed voor is. Daar ben ik dan wel weer blij mee.

Oh, heerlijk, zo'n toetertje van Herb Albert. This guy's in love with you. Ach, je moet het maar toegezongen krijgen of toegeblazen krijgen op zo'n toeter. Dat heeft die man geniale muziek gemaakt. En hier zijn James Arthur en Anne-Marie. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dit is waar het gebeurt. Dus hier drie keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
4: Ja.
3: Maar waar is de kerk?
4: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
5: En hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
3: Ja, en Nederland is er goed rijk van geworden.
5: Ja, het was staatsbeleid, ja.
2: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Het regio nieuws hoor je vandaag van Melle Tuik.
7: Goedemiddag Paul. De Hubertus-tunnel in Den Haag gaat opnieuw later open. De tunnel zou eerst eind april open, daarna begin juli, maar dat lukt niet. Naar verwachting kan het verkeer pas rond half september weer door de tunnel. Volgens aannemer Structon vallen de testen van de installaties en systemen tegen. En daarom worden er eerst aanpassingen gedaan en volgen daarna nieuwe testen. De huidige omleidingen blijven hetzelfde en het blijft dus druk op de wegen in de stad. De 16 jaar oude Hubertus-tunnel is een belangrijke route tussen Scheveningen en de rand van Den Haag en wordt momenteel grondig gerenoveerd. En de Passar Malam lijkt mogelijk terug te keren naar het Malieveld in Den Haag. Evenementenorganisator Jeffrey Bloem uit Zoetermeer wil het bekende Indische festival volgend jaar weer op die plek houden. Volgens Staatsbosbeheer, de beheerder van het Malieveld, zijn er gesprekken gevoerd en die zijn positief. Maar er is nog geen contract en de gemeente Den Haag moet ook nog een vergunning geven. De Passar Malam heeft een lange geschiedenis in de stad. Sinds 1988 was het festival op het Malieveld, later onder de naam Tong Tong Fair. Die ging in 2024 failliet. En het plan van Bloem zorgt nu al voor discussie binnen de Indische gemeenschap. Sommigen vrezen dat de nieuwe markt niet hetzelfde gevoel en dezelfde traditie kan terugbrengen. Bloem zelf blijft optimistisch en hoopt dat de Passar Malam weer een vaste plek krijgt in Den Haag. En de keizer van Japan en zijn vrouw zijn in Nederland. Ze verblijven op het Oude Loo in Apeldoorn. Vanochtend startte het paar in Amsterdam. En vanmiddag bezoeken ze kenniscentrum Deltares in Delft, waar onder meer de waterveiligheid wordt getest. En dat is geen toeval, weet Koningshuisverslaggever Sam Hoevenaar.
8: Een bijzondere connectie tussen de keizer en tussen Willem-Alexander is dat zij allebei watermanager zijn geweest. Dus zij hebben zich allebei verdiept in hun jongere jaren in wat zijn de uitdagingen van water en wat kunnen we ermee. En dit kennisinstituut in Delft is daar natuurlijk ook druk mee bezig. Hoe is in Nederland gesteld met de dijken en wat kunnen wij doen tegen de kracht van water? Want daar struggelen ze in Japan ook mee. Daar wordt kennis over uitgewisseld. En daarin kan Japan natuurlijk ook wat een en ander leren van de Nederlanders.
7: Ja, morgen lunchen keizer Naruhito en zijn vrouw in het Mauritshuis in Den Haag. En later die dag staan bezoekjes op het programma aan het Vredespaleis en aan de Universiteit van Leiden. En dan tot slot, in Den Haag is verwarring ontstaan over de titel van het bekende lied O.O. Den Haag. Op een muur aan de Erasmusweg in de wijk Moerwijk staat de titel namelijk als O.O. Den Haag, zonder H. En volgens zanger en schrijver Harry Jekkers hoort die H er echt officieel wel in. In een oud handgeschreven briefje van eind jaren 70 schreef hij de titel als O.O. Den Haag, met een H achter de O's. Toch blijft de tekst op de muur voorlopig zoals die is. De gemeente Den Haag laat weten dat aanpassen veel werk is en ziet daar geen reden voor. En Harry Jekkers zelf maakt zich er niet zo druk om. Op de hoes van de plaat, zegt hij, staat de titel ook zonder H. Zolang je het maar leest als OO. En daarmee lijkt de kwestie voor hem niet zo belangrijk.
6: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
9: Vanmiddag is er eerst nog vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zuidwestenwind, matig, aan de kust af en toe vrij krachtig, en het wordt ongeveer 23 graden. Komende nacht komen er meer opklaringen, het blijft dan droog. De zuidwestenwind neemt vannacht wat af en de temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen zijn er enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Later op de dag komt er morgen meer bewolking en in de avond is er kans op onweer. De zuidwestenwind neemt morgen verder af tot zwak en veranderlijk en dan wordt het ongeveer 28 graden. Vrijdag wordt het zeer warm met zonnige perioden. Later is er opnieuw kans op onweer. Het wordt dan 32 graden. Zaterdag zijn er perioden met zon, blijft waarschijnlijk droog en wordt het 27 graden.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan Zee.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Met een vrolijk liedje van Tony Christie. Is this the way to Amarillo? Leuke manier om de weg te vragen, hoor. En zullen we even tijd inruimen voor Suzanne en Freek? Halverwege.
1: Ik

0: We hebben het over begin jaren 80, 1982 om precies te zijn. Dit is een Haags bandje en het heette René. High Time He Went is de enige hit die ze ooit gehad hebben. Maar een leuk bandje is het. Toch, vind ik wel hoor.
1: Heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
9: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
10: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
11: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
14: Goedemiddag, het regionieuws van 3 uur. Dinke Middelvingers drijven vanmiddag op de Hofvijver in Den Haag. Het gaat om een actie van de jongerenafdeling van vakbond FNV. De jongeren willen met de actie hun frustratie uiten over de kabinetsplannen en de gevolgen daarvan voor jongeren. De jongerenorganisatie vindt dat jongeren onevenredig hard worden geraakt door de kabinetsplannen om de sociale zekerheid af te breken. Het Japanse keizerspaar Naruhito en Masoko is vandaag officieel begonnen aan hun staatsbezoek aan Nederland. Na ontvangst in Amsterdam vanochtend is het gezelschap vanmiddag in Delft, waar samen met koning Willem-Alexander Wateronderzoeksinstituut Deltares bezocht wordt. Daar staat samenwerking op het gebied van water en klimaat centraal. En de Passer Malam lijkt terug te keren naar het Malieveld in Den Haag. Organisator Jeffrey Bloem uit Zoetermeer wil het Indische festival daar in 2027 weer laten plaatsvinden. Er zijn al positieve gesprekken met Staatsbosbeheer, maar een vergunning van de gemeente is nog nodig. Binnen de Indische gemeenschap is er ook kritiek. Sommigen vrezen dat de nieuwe Passer Malam niet hetzelfde karakter kan krijgen als vroeger. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
18: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te blijven.
20: Een hele grimmige sfeer met veel agressie. Dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
19: Ja, het fijne is dat we korte lijnen hebben, ook met de gemeente.
20: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
21: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
18: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
23: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

De hit natuurlijk voor Dolly Parton, Jolene. Haar smeekbeden aan Jolene om toch in godsnaam met dat vinger van de man af te blijven. Nou, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Een van mijn favoriete Nederlandse artiesten is nu aan de beurt. Hans de Boy. En dit is zijn onvergetelijke Als ik thuis ben.

0: we noemen het de aardappels.
1: Ja.
0: De aardappels van Zoetermeer.
2: Ik vind het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio neuzen.
3: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
4: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
5: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
4: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

Michael McDonald noemen ze wel de peetvader van de yard rock. Dat is die, ja, een beetje hele softe rock is dat. En de mensen die het maken, die zijn er over het algemeen niet zo blij mee dat ze in die categorie worden ondergebracht. Bill Medley zullen we later nog tegenkomen natuurlijk als duo met Jennifer Warnes. Maar vroeger zat hij in de Righteous Brothers en je hoort hem hier in Unchained Melody.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.

0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
3: Het regio nieuws hoor je vandaag van Melle Tuik.
4: Goedemiddag Paul. Op de Hofvijver in Den Haag drijven vandaag opvallende objecten. Grote witte middelvingers. Het gaat om een actie van FNV Young United, de jongerenafdeling van de vakbond. Een groep jongeren liet de middelvingers te water om hun onvrede te uiten over de plannen van het kabinet. Volgens de organisatie worden jongeren extra hard geraakt. Zo wil het kabinet de maximale duur van de WW vanaf 1 januari 2028 verkorten van 24 naar 12 maanden. Voorzitter Nele Boelens zegt dat jongeren zich niet serieus genomen voelen. Ze wijst ook op andere problemen, zoals de krappe woningmarkt en het idee dat jongeren langer moeten doorwerken. En met de actie bij de Hofvijver wil FNV Young United een duidelijk signaal afgeven aan de politiek in Den Haag. De Pasar Malam lijkt mogelijk terug te keren naar het Malieveld in Den Haag. Evenementenorganisator Jeffrey Bloem uit Zoetermeer wil het bekende Indische festival in 2027 weer op die plek houden. Volgens Staatsbosbeheer, de beheerder van het Malieveld, zijn er gesprekken gevoerd en die zijn positief. Wel is er nog geen contact en moet de gemeente Den Haag nog een vergunning geven. Geen contract, moet ik zeggen, sorry. En de gemeente Den Haag moet dus nog een vergunning geven. Het plan van Bloem zorgt nu al voor discussie binnen de Indische gemeenschap. Sommigen vrezen dat de nieuwe markt niet hetzelfde gevoel en dezelfde traditie kan terugbrengen. Bloem zelf blijft optimistisch en hoopt dat de Pasar Malam weer een vaste plek krijgt in Den Haag. En tot slot, in Gouda komen er tijdelijke woningen in het poortgebouw aan de Doesburgweg. Daar worden straks Oekraïense ontheemde en Goudse woningzoekenden gehuisvest. Het gebouw staat al zo'n 15 jaar leeg en de gemeente werkt samen met ontwikkelaar Brevast om het pand te verbouwen. Op de derde tot en met de vijfde verdieping komen woningen voor ongeveer 250 Oekraïners. En op de zesde verdieping is plek voor woningzoekenden uit Gouda. De nieuwe locatie is nodig omdat de huidige opvang in het oude Blokker distributiecentrum naar verwachting in april 2027 sluit. Daar worden namelijk woningen gebouwd. En de flexwoningen in het poortgebouw blijven er voorlopig 10 jaar. Daarna kunnen ze mogelijk als sociale huur worden gebruikt. De bouw start naar verwachting later dit jaar en moet in 2027 klaar zijn.
3: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Mizee.
5: Vanmiddag is er eerst nog vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zuidwestenwind, matig, aan de kust af en toe vrij krachtig, en het wordt ongeveer 23 graden. Komende nacht komen er meer opklaringen, het blijft dan droog. De zuidwestenwind neemt vannacht wat af en de temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen zijn er enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Later op de dag komt er morgen meer bewolking en in de avond is er kans op onweer. De zuidwestenwind neemt morgen verder af tot zwak en veranderlijk en dan wordt het ongeveer 28 graden. Vrijdag wordt het zeer warm met zonnige perioden. Later is er opnieuw kans op onweer, het wordt dan 32 graden. Zaterdag zijn er perioden met zon, blijft waarschijnlijk droog en wordt het 27 graden.
4: Files en vertragingen in onze regio krijg je van de ANWB.
6: Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoflied, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20, Gouda Hoek van Holland, in beide richtingen bij Moordrecht, 4 kilometer. Met daar maximaal 10 minuten oponthoud. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel, 5 kilometer. Met 10 tot 15 minuten vertraging.
4: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: Muziek aan Zee.

Duncan Lawrence. Ja, het succes van Arcade heeft hiermee niet geëvenaard, maar het is toch een leuk liedje. Electric Light. Het is woensdag vandaag. Kom op jongens, dansen. Op Wham, The Edge of Heaven.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

All About Money van Meja. Supertramp staat natuurlijk bekend om zijn lange liedjes. 8 minuten en meer af en toe. Maar dit is gewoon een kort singeltje. Dreamer.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Zometeen in Westkom Thuis gaan we natuurlijk nog even aan Huub Mizee vragen of het nou echt zo warm gaat worden op die vrijdag. We horen het straks. Het is nu 4 uur, het nieuws. Dat krijg je van Melle Tuik.
13: In het leegstaande poortgebouw aan de Doesburgweg in Gouda komen tijdelijke woningen voor Oekraïense ontheemden en Goudse woningzoekenden. De huidige opvanglocatie sluit in 2027, waardoor nieuwe huisvesting nodig is. Het gebouw wordt de komende tijd verbouwd en moet volgend jaar klaar zijn voor gebruik. Dikke middelvingers drijven vanmiddag op de Hofvijver in Den Haag. Het gaat om een actie van de jongerenafdeling van vakbond FNV. De jongeren willen met de actie hun frustratie uiten over de kabinetsplannen en de gevolgen daarvan voor jongeren. De jongerenorganisatie vindt dat jongeren onevenredig hard worden geraakt door de kabinetsplannen om de sociale zekerheid af te breken. En de kleiweg in de binnenstad van Gouda wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente wil de straat gezelliger maken en vraagt inwoners om mee te denken. De werkzaamheden staan gepland rond 2028 of 2029 en vallen samen met het vervangen van het riool. Inwoners kunnen hun ideeën doorgeven via een korte online enquête. Meer regionieuws straks om 16:30. Nu eerst het overige nieuws.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna 500 miljoen euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie krijg je van Helene de Geest bij de ANWB.
2: Het begint wel drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er nu zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Daar sta je 10 minuten in de file. Ook 10 minuten op de A15 Rotterdam-Europoort bij Oostvoorne. En op de A16 moet ik zeggen van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk is de extra reistijd ook alweer 10 minuten.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
15: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien. De oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
21: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
22: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Ja, het is de baas zelf hoor. Bruce Springsteen, Hungry Heart op Radio West. Fijn plaatje uit de jaren 80. Ja. En over de jaren 80 gesproken straks.
1: 80's at 6.
0: Dat is tussen 6 en 7. Dan kun jij gewoon een jaren 80 plaatje bij me aanvragen. En dan draai ik dat natuurlijk. Hè. Het e-mailadres daarvoor is bas@omroepwest.nl. Een heel goede middag. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Straks gaan we het hebben over het kort geding dat gevoerd wordt. Want luitjes moeten, het ministerie van Sociale Zaken, althans het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verlaten dat pand. Maar ja, die mensen die stellen zich op het standpunt dat ze in feite een huurovereenkomst hebben, in plaats van dat ze anti-kraak zitten. Nou, mijn collega is erbij en zometeen gaan we er uitgebreid over praten. In ons spel De Tijdmachine neem ik je natuurlijk weer mee terug in de tijd en maak je kans op het spelen van de finale van ons spelletje. En in die finale, ja, gaaf hoor. Een hybride robotstofzuiger. Wat wil je nog meer? Hoef je nooit meer wat te doen thuis. Dat hoop je dan. Voor de rest natuurlijk de vaste rubrieken. Denk aan podcast met Richard. Wordt ook weer interessant. Kortom, het is weer het beluisteren waard. Laat hem lekker hier op Radio West. Gezellige muziek natuurlijk ook. En ook mooie rustige muziek. Rustige klanken. Uit het Brabantse. Guus Meeuwis, ik ook van

0: Ja, lekker hè. Ik ook van jou, Guus Meeuwis, hier op Radio West. En nou, daar gaan we dan. Actualiteiten van de dag. West komt thuis. Het is 14 minuten over 4. Ja, de vraag is, moeten ze eruit of niet? Daar draait het vandaag om in de rechtbank in Den Haag. Een kleine groep bewoners van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag is voor de rechter gedaagd om het pand voor het einde van de maand te verlaten. Mijn collega Liewe van Sloten die is daarbij. Liewe, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij staat daar buiten bij de rechtbank van Den Haag, want jij volgt het gebeuren daar. Wat staat er op het spel?
1: Nou ja, of zo'n 30 bewoners die nu in dat pand zitten waar je het net over hebt, even om dramatisch te zeggen, of zij nog wel een dak boven hun hoofd hebben over 2 weken.
0: Ja, dat is niet misselijk.
1: Slapen zij bij... Nee, dat is niet misselijk. Slapen zij bij iemand op de bank? Slapen zij bij hun ouders weer? Slapen zij in het ergste geval buiten onder een brug? Daar gaat het om, want ja, zij wonen in dat pand en zij willen daar niet weg. En ja, de beheerder van het pand, de eigenaar, die wil daar sloopnieuw bouwen, want die wil daar een heel nieuw woningbouwcomplex neerzetten van 1200 woningen. Dus die twee belangen, die botsen, die zijn in strijd met elkaar. En ja, dan gaat het dus om, komen ze op straat of niet? Nou, de bewoners die krijgen onder meer steun van het straatconsulaat.
2: Volgens de brede definitie van dakloosheid, de ethos-definitie zoals ze die noemen, zijn mensen die bijvoorbeeld noodgedwongen op de bank moeten slapen in hun eigen netwerk, zijn ook dakloze mensen. En als zo'n ontruiming dreigt, dan is eigenlijk het recht van de sterkste wat gaat gelden. Mensen die een financiële buffer hebben of een sterk netwerk, die vinden misschien dan nog wel een huisvestingsoplossing, maar sommigen die zullen noodgedwongen bijvoorbeeld ergens op de bank moeten gaan slapen.
0: Ja, Liewe, dit lijkt wel een beetje op David tegen Goliath, hè? De bewoners tegen de ontwikkelaar.
1: Ja, zeker. Omdat er zitten ook bewoners bij. Dat zijn studenten uit het buitenland. Ja, die hebben natuurlijk heel weinig kennis van hoe het hier gaat. Dus laat staan de financiële middelen. Dus dat zijn kleine spelers tegen inderdaad een heel groot bedrijf. Er wordt gezegd met Vorm, heet de ontwikkelaar. Doen veel woningbouwprojecten. Nou, dat is een groot bedrijf. En dus worden de bewoners ook bijgestaan, onder meer dus, door het straatconsulaat onder meer. Maar net ook, maar ook door de bond precaire woonvormen. En voor hun springt in de bres Koen Reedijk.
3: Wij verwachten dat onze positie is sterk. Wij verwachten dat de advocaat ons de verdediging gaat leiden. En we denken niet dat ook en vorm gaan winnen hierbij. Want onze rechten, het lijkt vrij duidelijk dat wij gewoon huurrecht hier hebben.
1: Er wordt nog niet direct een uitspraak verwacht. Wanneer verwacht jij die wel?
3: Over 2 weken verwachten we de uitspraak.
1: Over 2 weken, dan is het ook het moment, hè? Wel of niet eruit?
3: Dan wordt het wel of niet eruit. Wij verwachten dat de bewoners er niet uit moeten. En daarna gaat er nog een verder proces. Ze hebben 2 processen opgestart. 1 kort geding, 1 langer bodemproces. En als die gaat, dan gaan we het hebben over maanden. Dus dan in ieder geval zouden dan de bewoners nog langer mogen blijven zitten. En wij willen blijven onderhandelen met ook een vorm om er samen uit te komen. Tot nu toe hebben ze geen reactie op ons gegeven. En wij blijven strijden voor de woonrechten van deze bewoners.
1: Ja. Want jullie standpunt is nog steeds, de constructie zoals de bewoners hier zitten, dat lijkt te veel op huur dan op antikraak.
3: Ja, en nu hebben we eindelijk ons eerste document ontvangen. De advocaten zijn er ook vrij zeker van, dit lijkt nog steeds gewoon op een huurconstructie. Dus wij staan zeer zelfvertrouwen in de zaak.
0: Ja, Liewe, dit gesprek met Koen Reedijk, dat had jij voor de rechtszaak. Hoe is die rechtszaak verlopen?
1: Ja, die rechtszaak, het was een volle zaal overigens. Want veel van de bewoners waar het om gaat, die waren ook aanwezig in de rechtbank. Dus het was druk. Namens de bewoners zo'n 5 advocaten. Namens de ontwikkelaar 2 advocaten. En ja, die werden het natuurlijk niet met elkaar eens. En die voerden een best wel technische discussie. En dan gaat het over dat contract van de bewoners. Wat staat daar wel in? Wat staat daar niet in? Wat zijn wel kosten? Wat zijn geen kosten? Een voorbeeld, er staat bijvoorbeeld in het contract dat er niet betaald wordt voor gas, water, licht. Maar ja, waar bestaan die onkosten dan wel uit? Dan zegt de beheerder van het gebouw, zegt, ja, die kosten die worden wel gemaakt en die worden vervolgens verrekend. Nou ja, mag dat dan allemaal wel of niet? Dat zal allemaal moeten blijken. En je hoorde het Koen Reedijk net zeggen, hè, er is een langer proces aangespannen, een bodemprocedure. En mijn verwachting is dat die bodemprocedure echt over deze technische details gaat. En gaat kijken van, ja, is dat contract nou wel, wat betekent dat contract nou voor de bewoners? Wat betreft het kort geding, hè, Dat vraagt om nu een uitspraak, of in ieder geval een snelle uitspraak. Koen verwachtte dat hij binnen 2 weken zou komen. Nou, de rechter heeft aan het eind gezegd van deze zitting niet binnen 2 weken, maar binnen 3 weken. Dat betekent dat dat op 8 juli gedaan wordt. En 8 juli is al een week na de termijn dat de beheerder wil beginnen met de sloop. Dus eigenlijk is er misschien wel een 1-0 voorsprong voor de bewoners. Want ze mogen in ieder geval al een week langer blijven dan in eerste instantie, dan voor vanmiddag. Dus dat is positief. En zij zien ook wel vol zelfvertrouwen de rest van de uitspraak tegemoet. Aan de andere kant, bij de beheerder, de ontwikkelaar, hoor je die na afloop van de zaak. Ja, die zeiden tegen ons natuurlijk niks. We gaan het zien. Maar als ik de gezichten zo aflas, dan waren ze niet per se heel erg blij.
0: Nee, precies. Nou goed, 8 juli gaan we het horen. Jij houdt het voor ons in de gaten. Ik spreek je over die zaak tegen die tijd alweer, hè?
1: Ja, laten we dat doen. Tot dan, Bas.
0: Joe. West komt thuis.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
1: Ja, jaren 80 natuurlijk. Italo, hè? Ja, je weet het wel. En vooral in en om Den Haag zeer populair. We gaan alweer richting het nieuws van 4:30. En dat doen we met Melle Tuik. En tot die tijd heb ik een vrolijk plaatje van Les Humphries Singers, Mexico.

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
9: Het is bijna precies 4:30 op Radio West. Hoog tijd voor het nieuws met Melle Tuijk. Melle, goedemiddag.
10: Bijna precies 4:30.
9: Ja, joh, ik moet er toch een beetje een punt aan breien. Over 6 seconden is het zover.
10: Zullen we aftellen?
9: Ja, nee, dan maar 3.
10: Goedemiddag, Bas.
9: 2. 1.
10: Ja, 4:30 precies.
9: Ja,
10: op de Hofvijver in Den Haag drijven vandaag opvallende objecten. Grote witte middelvingers. Het gaat om een actie van FNV Young United, de jongerenafdeling van de vakbond. Een groep jongeren liet de middelvingers te water om hun onvrede te uiten over de plannen van het kabinet. Volgens de organisatie worden jongeren extra hard geraakt. Zo wil het kabinet de maximale duur van de WW vanaf 1 januari 2028 verkorten van 24 naar 12 maanden. Voorzitter Nele Boelens zegt dat jongeren zich niet serieus genomen voelen. En ze wijst ook op andere problemen, zoals de krappe woningmarkt en het idee dat jongeren langer moeten doorwerken. En met de actie bij de Hofvijver wil FNV Young United een duidelijk signaal afgeven aan de politiek in Den Haag. En de A44 bij Sassenheim die wordt de komende tijd flink aangepakt. Vanaf aanstaande vrijdag 19 juni om 10 uur 's ochtends is de snelweg richting Amsterdam dicht tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En die afsluiting duurt tot 1 juli. Rijkswaterstaat vervangt daar het Lisserwegviaduct. De weg gaat eerder dicht dan gepland, omdat er bij graafwerk extra afval en puin is gevonden. Een verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Corbulo-tunnel. En regionaal verkeer kan over de N208 en 207. En ook richting Den Haag zijn er afsluitingen, onder meer

0: komend weekend. De werkzaamheden aan de A44 duren nog jaren en moeten in 2030 klaar zijn. En tot slot, in Gouda komen er tijdelijke woningen in het poortgebouw aan de Doesburgweg. Daar worden straks Oekraïense ontheemden en Goudse woningzoekenden gehuisvest. Het gebouw staat al zo'n 15 jaar leeg en de gemeente werkt samen met ontwikkelaar Brevast om het pand te verbouwen. Op de derde tot en met de vijfde verdiepingen komen woningen voor ongeveer 250 Oekraïners. En op de zesde verdieping is plek voor woningzoekenden uit Gouda. De nieuwe locatie is nodig omdat de huidige opvang in het oude Blokker distributiecentrum naar verwachting in april volgend jaar sluit. En daar worden woningen gebouwd. De flexwoningen in het poortgebouw blijven voorlopig 10 jaar. En daarna kunnen ze mogelijk als sociale huurwoningen worden gebruikt. De bouw start naar verwachting later dit jaar en moet dus in begin 2027 klaar zijn.
1: Oké, nou Belle, dankjewel. Huub Mizee, goedemiddag.
2: Goedemiddag Bas.
1: Ja, jij weer in de studio, hè? Onze eigen weerkundige. Ja. We krijgen warme dagen, hè? Dat is duidelijk. Nou,
2: zeker, en dat was vandaag eigenlijk al een beetje te merken. Hè? Tenminste, als je buiten bent geweest. Want vanochtend was het natuurlijk duidelijk bewolkt. En heel plaatselijk, zelfs nu, valt er nog hier en daar een klein beetje regen. Dat is een warmtefront, vochtige lucht die binnenkomt. Warmere lucht ook, want het is vandaag vanmiddag al 23, 24 graden geworden. Dat is het eigenlijk nog steeds een beetje. Maar het begint ook wat meer op te klaren. Dus de zon die doet nog een beetje mee. Eigenlijk is het op dit moment heerlijk. Het voelt alweer heel zacht aan.
1: Ja, ik kon net 5 minuutjes even buiten zitten en dat was inderdaad prima.
2: Prima, vandaag dus nog wel. Met de komende avond en nacht ook opklaringen, wolkenvelden. Het blijft dan verder droog. De zuidwestenwind zal in de loop van de nacht wat gaan afnemen. Is nu nog af en toe windkracht 5 aan zee. Dat is misschien net iets te veel. Maar dat wordt dus wat minder. En dan zal het vanavond nog zo rond of iets boven de 20 graden zijn. Maar later vannacht wordt het 15 à 16 graden. Maar dan morgen wordt het echt al voor het gevoel behoorlijk warm. Er is dan een afwisseling van zon en wat wolkenvelden. Het is niet helemaal uitgesloten dat er langs de kust misschien een heel klein beetje mist te zien zal zijn. Want die lucht die wordt echt heel vochtig. En boven de relatief koele Noordzee, die een temperatuur van 18 graden heeft, dan kan zich dus wat mist vormen. Maar boven land en strand zal dat heel snel oplossen. De zuidwestenwind zal morgen later op de dag afnemen tot zwak en veranderlijk. En dan wordt het zo rond de 28 graden.
1: Goedendag.
2: Dat wordt al behoorlijk warm. En dan zullen we ook zien dat morgenavond en morgennacht naar vrijdag toe een storing vanuit het zuidwesten komt. Die ontwikkelt zich nu boven Frankrijk. Daar is het inmiddels al heel erg warm. Temperaturen daar al zo dicht bij de 40 graden.
1: Ja, in Spanje is het ook al zo warm.
2: Ja, zeker. En dat blijft ook zo de komende dagen, tot boven de 40 graden zelfs. Nou ja, daar ontwikkelt zich dus een storing in. Die kan ons morgenavond, morgennacht bereiken met regen of onweer. Dat is altijd een beetje afwachten. In ieder geval wordt het vrijdag wel weer opnieuw zomers. Tropisch warm zelfs bijna. Met ook weer een afwisseling van zon en bewolking. De nacht blijft heel warm vrijdag, een graadje of 19 als minimum. En dan wordt het vrijdag zo tussen de 30 en 32 graden echt heel warm en vochtig. Ja. S'nachts, 's avonds zou er wel weer opnieuw wat onweer kunnen voorkomen. Maar zaterdag lijkt het allemaal weer wat beter te worden met een nieuw hoge drukgebied ten zuidwesten van Engeland. Het wordt dan zo'n 25 tot 27 graden. Zondag mogelijk alweer wat warmer. En het is niet uitgesloten dat maandag die temperatuur weer opnieuw richting de 30 graden gaat. Dat is allemaal nog een beetje onzeker. Ja. Maar dat gaan we de komende dagen wel horen. Wat ik wel kan zeggen is dat het ook volgende week nog gewoon zomers blijft. Of het nou 25 of 30 graden is. Grotendeels droog. Dinsdag misschien nog een bui. Maar het blijft in ieder geval zomers.
1: Nou, daar lijkt het absoluut zeker op. Dankjewel, Huub. Ja. Jou hoor. Ja, is het ook een beetje zomers op de weg, Helene de Geest, bij de ANWB?
3: Nou, dat is meestal niet zo'n goed teken, zomers op de weg. Want er gebeuren meestal behoorlijk wat ongelukken als het warm is.
1: Oh.
3: Dat valt gelukkig op dit moment mee, alleen aan de zuidkant van Rotterdam. Maar daar heb je in de buurt van Den Haag niet zo heel veel last van. Wel een lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging ongeveer een half uur. En opvallend lang is de file ook op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je nu ook een kwartier in de file.
1: Dankjewel Helene en tot straks.
3: Jo.
0: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De Police. De doe-doe-doe, de da-da-da.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het wordt zo langzaamaan weer tijd voor ons spelletje De Tijdmachine. En over 48 uur gaat het gebeuren, dan spelen we de finale. En in die finale, als je 3 goede antwoorden weet te geven, de hybride stofzuiger als hoofdprijs. Lekker je eigen ronde huishoudhulp op wieltjes om je huis stofvrij te maken. En dat ding heeft zelfs een dwelfunctie. Dus die kan allerlei vervelende klusjes toch voor een belangrijk deel uit handen nemen. Doe lekker mee met die tijdmachine van ons. Gewoon even opbellen. 070-390-5454. 070-390-5454. En kijk of jij in staat bent 3 vragen goed te beantwoorden. Om op die manier misschien die finale te kunnen spelen van aanstaande vrijdag. 070-390-5454. De Supremes.

0: Diana Ross met haar bandje The Supremes. Het liedje heet Reflections.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En daarmee tijd geworden voor ons spelletje De Tijdmachine. Ja, weet jij drie vragen goed te beantwoorden? En op die manier wellicht de finale te bereiken die we dan over 48 uur spelen met die prachtige hoofdprijs, de hybride robotstofzuiger. Ja, Jan van Dorp uit Zoetermeer, een heel goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, dan zullen we toch eerst drie vragen in deze ronde op zijn minst goed moeten beantwoorden.
2: Ja, nou, ik ga het best doen.
0: Ja, heel goed.
2: Ja, ik kan het niet doen, hè?
0: Nee, klopt. Nee, dat zeiden ze vroeger thuis ook. Als je je best maar doet, meer dan dat kun je niet doen. En dan, nou ja, dus dat. En dan, als het dan niet goed komt, ja, dan heb je je best gedaan. Dat is wel zo.
2: Ja.
0: Heb jij een hulplijn bij de hand, Jan? Een slimme dame, ja, of een weet ik veel?
2: Ja, hele slimme dame. Een vrouw die heel erg slim. Dus die luistert het mee.
0: Ja, dat moet je wel zeggen, want ze staat naast je natuurlijk. Voor je het weet krijg je een doodsklap. Ja, dat kan.
2: Ja, of ik krijg een eten vanavond.
0: Ja, dat is nog erger dan die doodsklap, denk ik. Dat denk ik.
2: Ja.
0: Ja, Jan, als je zou mogen kiezen, hè, een decade waar we naartoe zouden terugreizen. Welke decade zou dat dan moeten zijn?
2: Ja, ergens in de jaren 70 zou ik wel leuk vinden.
0: Ergens in de jaren 70. Ik snap het. Nou, wat we dan doen, Jan, loop met me mee naar buiten. Daar staat hij, de tijdmachine, voorzichtig op dat trapje naar boven. En dan mag je op de linkerstoel gaan zitten.
2: Ja, ik ga zitten.
0: Gordel niet vergeten.
2: Nee.
0: En nou vraag ik me af, hè, wat waren nou toch ook alweer de stadskleuren van Zoetermeer? Was dat niet geel-blauw?
2: Ja.
0: Ja, oké, okay, ja, dan mag jij op de geel-blauwe knop mag je een ram geven.
2: Nou, hierbij
0: een
2: hele grote klap.
0: Hoppakee. Ja hoor, heel goed. Nou Jan, hou je vast. We doen de deuren dicht voor de veiligheid.
1: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan de raderen draaien. Waar gaan we naartoe? Gaan we misschien naar die jaren 70?
1: 1, 9, 7, 5.
0: Nou ja, dat is ook wat. Je had toch niet beter kunnen treffen, hè? We zitten precies in het midden van de jaren 70.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, ik was een klein ventje. Ik werd 6 jaar oud in 1975. Onbezorgde tijd, lekker op school, de lagere school. Ja. Eerste klas van de lagere school. Ja, prachtig, een mooie tijd gehad. En ja, jij, hoe zag jouw leven er op dat moment uit?
2: Nou, ik ben van 1971.
0: Jij bent van 71? Oké, okay, ja, dan, dan ging je net naar de kleuterschool, hè, eigenlijk.
2: Ja. Kleuterschool richting de basisschool, die kant uit, hoor. Ja, nog niet echt, maar wel een beetje die richting uit.
0: Ja, precies. Op welke kleuterschool heb jij gezeten, Jan, in Zoetermeer? Of zat je in Zoetermeer? Dat moet ik eigenlijk vragen.
2: Nee, ik zat in Den Haag op de kleuterschool.
0: Oh, oké. Okay. Ja, daar weet ik wat dat betreft geen scholen. Want de hogere economische school, dat weet ik wel. Maar goed, dat maakt het verder niet uit. We zijn in 1975, Jan. Laten we eens even kijken wat de tijdmachine voor ons in petto heeft. Ja, hoor, de vragen die komen nu op het beeldscherm. Daar gaat hij. De eerste vraag. Heel veel succes. Waar werkte Lee Towers nog in 1975 toen hij zijn tv-debuut maakte als zanger in het programma Voor de Vuist Weg? Ja, waar werkte hij toen? Wat deed hij toen?
2: Ja, dat was op een kraan in de haven in Rotterdam werkte hij.
0: We gaan naar vraag 2. Op 82-jarige leeftijd sterft dictator Franco in 1975 een natuurlijke dood. In welk Europees land zwaaide hij de scepter?
2: Spanje,
0: zeg jij. Nou, kijk even naar de jury. Oh, die staan te dansen in de kamer. We gaan goed, Jan. De derde vraag. Ja. Welke Nederlandse komiek maakte met het nummer Doorgaan in 1975, juni was dat, een parodie op We Zullen Doorgaan van Ramse Shaffi? Nou ja, dat kan eigenlijk maar één zijn, hè?
2: Ja, dat is die rode
0: knar,
2: hè? André van Duin.
0: Ja. Ook wel André Kivon geheten, hè? Eens even kijken, hoor.
2: Ja.
0: Nou, De machine gaat jou nou vertellen wat je ervan gemaakt hebt. Hou je vast, Jan.
1: Je hebt drie vragen goed.
0: Ja. Ja, dat heb je keurig gedaan. Hè? Ja, het kwam er heel makkelijk uit allemaal. Toen die Franco, hè, in Spanje. Wij gingen toen ik nog jong was, op vakantie in Spanje. En daar liep gewoon de Guardia Civil met pistoolmitrailleurs over het strand, joh. Dat zag er best wel spannend uit in die Franco-tijd allemaal.
2: Ja, je moest geen ruzie maken met die jongens, want die waren echt wel van de harde aanpak, hoor.
0: Ja, die waren van de harde aanpak, dat klopt helemaal. Jan, ontzettend goed gedaan. Hou je telefoon in de gaten vrijdagmiddag zo rond 10 minuten over 4:30. Want ja, je weet maar nooit of je in de finale komt. De digitale dobbelsteen gaat dobbelen tussen alle kandidaten die drie goede antwoorden hebben gegeven. Dat gaat volkomen eerlijk. Er zit altijd een notaris bij. In de vorm van Menno. Die zit naast mij aan het bureau op de redactie. Maar hij kan getuigen dat het echt waar is. Oké, okay, Jan, ja. Bedankt voor alles. Hou je goed met de warmte. Heb jij daar last van of vind je dat allemaal lekker? Ja.
2: Ik vind het heerlijk. Ik kan er echt van. Ik vind het perfect.
0: Oh, nou, dan word je op je wenken bediend, want morgen wordt het al warm en daarna wordt het echt warm.
2: Ik had wel een vraagje, Bas. Wat heb ik eigenlijk gewonnen?
0: Oh, dat is een hele goede vraag. Nou, dat is een hele goede vraag. Hou jij een beetje van puzzelen? Want ik heb hier voor jou het Omroep West puzzelboek. En dat is gewoon een lekker, dik, uitgebreid puzzel-denksport-toestand-ding.
2: Ja, niks gek op. Vind ik hartstikke leuk.
0: Helemaal goed. Nou, dan zit je snor. Uit 1975, Steve Harley en Cockney Rebel.

0: Uit 1975, Steve Harley, Cockney Rebel, Make Me Smile. Ja, 1975 was natuurlijk het jaar waar ik met Jan van Dorp uit Zoetermeer naar terugreisde met de tijdmachine. En hij had gewoon 3 van de 3 vragen goed beantwoord. Hè. Die ene vraag die ging over Litouwen. Ja, waar werkte die? Voordat hij bekend werkte. Hè. Hij maakte zijn debuut als zanger in Voor de Vuist Weg. Nou ja, dat was in de Rotterdamse haven. Feitelijk was hij onderhoudsmonteur, geen kraanmachinist. Maar iedereen in Nederland zal zeggen dat hij kraanmachinist was. Maar het is niet helemaal waar. Hij was dus onderhoudsmonteur. En ja, dictator Franco uit Spanje natuurlijk. De tweede vraag was dat. En de laatste vraag, dat was die rode uit Rotterdam. André van Duin die maakte die prachtige parodie op We Zullen Doorgaan. We gaan weer richting het klokje van 5 uur. Dan het nieuws met Melle Tuik. En natuurlijk ook nog het nieuws uit binnen- en buitenland. Tot die tijd heb ik nog een fijne plaat voor je van George Ezra. Hier op Radio West.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.

0: En dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek en is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: En hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja, en Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
16: Wat gebeurt er op het gebied van podcast? En die kopstaartplaat van ons die moet beginnen met een woord. Dat is Monday. Omdat gisteren New Order met Blue Monday die kopstaartplaat was. Dat hoor je straks allemaal na 5. Maar eerst nu het nieuws met Melle Tuik.
17: De A44 bij Sassenheim gaat deels dicht door werkzaamheden. Aanstaande vrijdag 19 juni vanaf 10 uur 's ochtends is de snelweg richting Amsterdam afgesloten tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Rijkswaterstaat vervangt daar het Lisserwegviaduct. De afsluiting duurt tot 1 juli en ook richting Den Haag zijn er dit weekend afsluitingen. In het leegstaande poortgebouw aan de Doesburgweg in Gouda komen tijdelijke woningen voor Oekraïense ontheemden en Goudse woningzoekenden. De huidige opvanglocatie sluit in 2027, waardoor nieuwe huisvesting nodig is. Het gebouw wordt de komende tijd verbouwd en moet volgend jaar klaar zijn voor gebruik. En dikke middelvingers drijven vanmiddag op de Hofvijver in Den Haag. Het gaat om een actie van de jongerenafdeling van vakbond FNV. De jongeren willen met de actie hun frustratie uiten over de kabinetsplannen en de gevolgen daarvan voor jongeren. Ze vinden dat ze onevenredig hard worden geraakt door de kabinetsplannen om de sociale zekerheid af te breken. Meer regionieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
18: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio West files en vertragingen bij de ANWB zit Helene de Geest.
8: Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit is daar dicht. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oost-Voorne, daardoor ook een uur vertraging. Het komt omdat ook daar de afrit naar Briele dicht is. Je kunt daar dus niet de N57 op. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp ook 10 minuten vertraging.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
19: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen, Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Installatiebureau van Ginderen.
26: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
27: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
28: Tot 7 uur, West komt thuis.

Tja. Ja, jongens, er is een discussie ook eigenlijk al jaren natuurlijk... Hè, over deze plaat van Harry Klorkenstein, Harry Jekkers, O.O. Den Haag. Schrijf je dat nou O, spatie, Den Haag? Of schrijf je dat OH, spatie, Den Haag? Een hoop om te doen. Hij schreef het in zo rond 1979 of 1980... en hij heeft het toen met een H geschreven. Op een papiertje. En dat papiertje, dat is op een tentoonstelling te zien. Hè? Het originele velletje waar het allemaal op geschreven is. Maar later is natuurlijk de muziek gewoon op de plaat gekomen... als O, spatie, Den Haag. Hij zegt het, ik vind het allebei goed. Het maakt niet uit. Nou, dan is er een muur in Den Haag. De hoek van de Erasmusweg met de Mettlerstraat. En daar staat, ik zou best nog wel een keertje... net als vroeger in Moerwijk willen wonen. En ja, daar staat dan onder dat het uit O, Den Haag is. Ach, het maakt hem allemaal geen bal uit. Hij is de wereldberoemd mee geworden in heel Den Haag. En dat zal altijd zo blijven. Hartelijk goedemiddag. 5:11 op Radio West. West komt thuis. Zometeen natuurlijk nog aandacht voor podcast met Richard. De kopstaartplaat komt voorbij. Gisteren hadden we een knaller hoor. Blue Monday van New Order. Ja, daar was de boel toch wel van opgeschud zo begin jaren 80. We zoeken dus vandaag een plaatje dat begint met het woord Monday. Maandag dus. Mag ook een vertaling zijn wat het is geworden. Je hoort het allemaal strakjes. En we gaan eens even neuzen en buurten hier bij ons in de buurt. Nou, letterlijk in de buurt van ja, wat doen de mensen met dat lekkere weer? Nemen ze een extra dagje vrij? Blijven ze toch doorwerken? Komen ze met een korte broek? Met sokken, zonder sokken? Dat soort zaken. Dit is Taylor Swift.

0: Taylor Swift op Radio West, The Fate of Ophelia. 16:15 is het, je luistert naar Radio West. Ik zei het al, het wordt heerlijk weer. Je hebt het Huub Mizee horen zeggen, het is vandaag al heerlijk. Morgen wordt het warm, echt warm. En vrijdag wordt het bloedheet en ook nog benauwd. Ja, en de vraag is dan, wat doen de mensen dan met dat mooie weer? Nemen ze extra vrij? Gaan ze zich verschuilen onder hun kantoorbureau in de airconditioning? Ik weet het niet. En misschien krijgen we een klein antwoordje. Ik weet het ook niet, we gaan het horen. Mariette Overdiep, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, zal ik jou eens de waarheid vertellen?
0: Vertel jij eens even de waarheid.
1: Ik had de grote schoonmaak gepland voor de komende dagen.
0: Nou, dat zou ik maar niet gaan doen dan.
1: Nee, dat gaat hem niet worden volgens mij.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Mijn huis is vrij koel, maar met nee. Ik boven de 30 graden of ook boven de 25 graden hou ik al helemaal op met te bestaan. Dus gelukkig ben ik vrij. Ik ga heel rustig in een stoel zitten.
0: Heel goed.
1: En dan, ja, die kleding, ik vind dat wel een dingetje. Ik heb hier Richard naast mij zitten, onze podcastmaker, coördinator, podcastmaker. Richard, korte broek?
2: Nee.
1: Op het werk?
2: Nee, gewoon een heel kort antwoord, nee. Nee, nou, iedereen moet het voor zichzelf weten natuurlijk. Maar ik zelf, ik zou dat niet doen.
1: Waarom niet?
2: Ja, zelfkennis is een deugd. Hè.
1: Gelukkig is het radio, jongens. Ja, daar willen we het graag bij houden. Ik kom dadelijk nog bij je terug met wat je dan allemaal wel gaat doen. Maar ik ga eerst even met deze prangende vraag naar binnen, naar de collega's van de redactie die daar nog zitten. En sommigen zijn heel zielig, hoor. Die moeten tot vanavond 11 uur werken.
0: Oh, godje poesie.
1: Ja, dat is echt heel zielig. Anderen, zoals Hanif, die staat er op het punt, mag gewoon weg. En Annelies staat hier met een laptop. Korte broek op het werk, kan het?
3: Oeh, dat ligt wel heel erg aan de benen.
1: Vind ik een heel tactisch antwoord.
3: Ja, nou, korte broek, nee, vind ik wel. Slippers, daar ga ik... tenen, hou die lekker bij jezelf.
1: De influencers zijn het er ook over eens, hè? Het kan niet meer dit jaar.
3: Ja, eens, ooms.
1: Ja, al die kalknagels, die wil je ook helemaal niet zien natuurlijk, van je collega's. Het wordt hier steeds rustiger in huis, zeg. Johnny! Jij zit wel verdekt opgesteld als editor achter die monitor, maar ik zie je toch. Mooi weeropkomst. Een korte broek aan op het werk?
4: Nee, een korte broek aan op het werk, dat doe ik niet. Maar ik heb wel een fijn plan voor van het weekend. Het is namelijk dat ik naar de volkstuin van kennissen ga om daar te borrelen.
1: Oh, ik dacht schoffelen.
4: Nee. Dat doen we wel weer als het ietsje kouder wordt.
1: Voorzichtig, hè, met dat borrelen, want die stoeptegels die liggen overal. Dan gaan we naar Mira. Een korte broek op het werk, korte rok op het werk, mag het?
5: Ja, voor mij wel. Precies.
1: Hoe kort? Wijs eens aan.
5: Nou, net boven je knie, denk ik.
1: Niet zo'n hele kort.
5: Persoonlijk, dat zou ik niet doen.
1: En als collega's dat wel doen?
5: Ja, moeten ze echt zelf weten. Ik vind dat niet erg.
1: Wat ga jij doen met mooi weer?
5: Ik ben dit weekend op Terschelling, dus daar is het waarschijnlijk niet zo.
1: Oerol?
5: Ja, Oerol. Ja.
1: Oh, wat fijn.
5: Ja, heel leuk.
1: Heb je al in je hoofd welke voorstellingen?
5: Nou, ik kijk daar altijd een beetje. Niet veel gepland nog.
1: Oh, ik ben wel stiekem heel erg jaloers. Ik ben 1 keer op Oerol geweest en ik vond het echt fantastisch, dat festijn. Linda?
6: Hi.
1: Oh, sorry. Nee, je hoeft geen sorry te zeggen. Wat ga jij doen met mooi weer?
6: Nou, ik ben lekker vrij. Dat komt echt heerlijk uit.
1: Had je dat gepland of?
6: Nee, dat is echt toeval. Ik moet dan wel weer het hele weekend werken. Maar morgen en overmorgen ga ik gewoon eerst lekker met een boekje buiten zitten. En ik heb een abonnement op het buitenzwembad. Ja, dat is perfect. Dus dan kan ik ook nog even afkoelen. Zeker vrijdag als het zo heet wordt.
1: Ja, het wordt heel warm, hè?
6: Heel warm, ja. 35 graden waar ik woon. Dus dat is wel heet. Maar goed, ik kan lekker afkoelen.
1: En dan het weekend werken. Nou, daar heb ik wel een beetje medelijden met je. Maar Francis is volgens mij vrij het weekend, toch? Ben jij zeker vrij? En wat brengt het dan met mooi weer? Wat ga jij doen?
7: Ja, barbecue en voetbal kijken natuurlijk.
1: Die combinatie?
7: Ja, die combinatie. Maar ik denk dat bijna heel Nederland op mensen die moeten werken na dan...
1: Ik las ergens dat het de ongezondste weken van het jaar zijn, omdat mensen niet meer sporten, voor die tv hangen en gore snacks eten.
7: Zou ik dan ter compensatie zaterdag nog even gaan sporten?
1: Vindt een goeie. Bestuur wel een foto. Ja. Dan Melody heeft nog 9 minuten voordat hij nieuws moet lezen. Wat brengen jouw mooie dagen?
8: Ik heb het voorrecht om een weekje vakantie in Friesland geboekt te hebben. Aan het begin van het jaar al. Niet wetende dat het deze week of komende week zo fantastisch lekker weer zou worden. Dus ik zie daar enorm naar uit.
1: Ik ga stiekem met hem mee. Nou, Richard, nog even. We lopen even weer naar buiten. Een laatste. De tip om je slaapkamer warm te houden.
2: Ja, Ja, wij hebben ooit airconditioning laten aanleggen. Ik kan me nog herinneren dat we het deden. Dat was in februari. Die man die kwam en die kon het allemaal aanleggen.
1: Jij denkt,
2: dat
1: is onzin.
2: Ja, en wij keken elkaar aan thuis en we dachten, waarom hebben we dit in vredesnaam ooit laten doen? Nou, toen werd het langzaam maar zeker warm en toen wisten we het weer.
1: Komende dagen ga jij het merken. Ik ga je ondertussen trouwens even naar Bas brengen. Ja? Want jij mag dadelijk vertellen. Ja, veel plezier.
2: Podcast. Ja, podcast.
1: Podcast. Ja.
0: Podcast met Richard.
1: Fijne dagen.
0: Dankjewel, Mariette. Ja, jongens, we gaan het zien. Heb je zelf... Oh, ja, nee, je ging schoonmaken, maar toch niet. Nee, precies. Ja, heel goed. Dankjewel.

0: The Cats met Marion op Radio West.
1: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. Visser hebben het net zo moeilijk als de boeren.
2: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
3: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: 5 minuten voor 6:30. Het nieuws met Melle Tuik. Het komt er zo aan. En straks dan doe ik de podcastrubriek samen met Richard. Laat hem lekker hier.
4: Je luistert naar West Komt Thuis.
5: Dit is Radio West.
6: Simba! Nossa!

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: Het is 6:30 op Radio West en dat betekent dat we toe zijn aan het dagoverzicht, natuurlijk met Melle Tuyck. Melle, goedenavond.
12: Goedenavond Bas. Inderdaad, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De Hubertustunnel in Den Haag gaat opnieuw later open. De tunnel zou eerst eind april open, daarna begin juli, maar dat lukt niet. Naar verwachting kan het verkeer pas rond 6:30 weer door de tunnel. Volgens aannemer Structon vallen de testen van installaties en systemen tegen en daarom worden er eerst aanpassingen gedaan en volgen daarna nieuwe testen. De gemeente Den Haag noemt het uitstel een grote teleurstelling. De 16 jaar oude Hubertustunnel is een belangrijke route tussen Scheveningen en de rand van Den Haag en wordt momenteel grondig gerenoveerd. De eigenaren van meerdere Fratelli-restaurants in de regio Den Haag worden verdacht van drugshandel. Het gaat om een vader en zoon met zaken in onder meer Leidschendam en Pijnakker. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze via de restaurant zo'n 20 kilo cocaïne hebben verhandeld. Andere Fratelli-vestigingen zoals in Leiden en Voorschoten staan los van de zaak. Dikke middelvingers dreven vanmiddag op de Hofvijver in Den Haag. Dat was een actie van de jongerenafdeling van vakbond FNV. De jongeren willen met de actie hun frustratie uiten over de kabinetsplannen en de gevolgen daarvan voor jongeren. Ze vinden dat jongeren onevenredig hard worden geraakt door de kabinetsplannen om de sociale zekerheid af te breken. En de keizer van Japan en zijn vrouw zijn op staatsbezoek in Nederland. Ze verblijven in Apeldoorn, maar vanochtend was het paar in Amsterdam en vanmiddag bezochten ze kenniscentrum Deltares in Delft, waar onder meer de waterveiligheid wordt getest. En dat is geen toeval, weet Koningshuisverslaggeefster Sam Hoevenaar.
13: Een bijzondere connectie tussen de keizer en tussen Willem-Alexander is dat zij allebei watermanager zijn geweest. Dus zij hebben zich allebei verdiept in hun jongere jaren in wat zijn de uitdagingen.

0: van water en wat kunnen we ermee? En dit kennisinstituut in Delft is daar natuurlijk ook druk mee bezig. Hoe is in Nederland gesteld met de dijken en wat kunnen wij doen tegen de kracht van water? Want daar struggelen ze in Japan ook mee. Daar wordt kennis over uitgewisseld. En daarin kan Japan natuurlijk ook wat een en ander leren van de Nederlanders.
1: Morgen lunchen keizer Naruhito en zijn vrouw in het Mauritshuis in Den Haag. En later die dag staan bezoekjes op het programma aan het Vredespaleis en de Universiteit Leiden. En vanmiddag diende een kort geding tegen anti-kraakbewoners. Dat is aangespannen door de beheerder van het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. Op die plek moeten 1200 nieuwe woningen komen. Maar 33 mensen die anti-kraak wonen in dat pand willen er niet uit. Koen Redijk staat de bewoners bij. Hij is van de bond Precaire Woonvormen.
2: Bewoners die zeggen eigenlijk, we zijn geen anti-krakers. Als je kijkt naar onze contracten, lijken wij gewoon huurrecht te hebben. Omdat wij zoveel betalen, wat vrij ongebruikelijk is voor een anti-kraakcontract. Willen de bewoners er niet uit. En ook nog simpelweg, er zijn ook een heel aantal bewoners die gewoon nu dreigen dakloos te worden. En zolang zij geen dak boven hun hoofd hebben, willen ze niet weg.
1: En mochten de anti-kraakbewoners in het gelijk worden gesteld, dan komt de bouw van die 1200 woningen in gevaar. De uitspraak van het kort geding wordt binnen 2 weken verwacht. En tot zover Bas, een overzicht van de belangrijkste regionieuws van vandaag.
3: Oké, Melle, dankjewel hoor. Dan gaan we natuurlijk nog even naar het weer met Huub Mizee.
4: Vanavond en komende nachten is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden en het blijft verder droog. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, maar zal geleidelijk afnemen. En later vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Morgen zijn er perioden met zon, later op de dag komt er meer bewolking. Aan zee is er ook mogelijk mist en in de avond is er kans op een regen- of onweersbui. Er is morgen aanvankelijk een zwakke tot matige zuidwestenwind, maar die neemt later af tot zwak en veranderlijk en morgenmiddag wordt het ongeveer 28 graden. Vrijdag zijn er opnieuw perioden met zon, maar is er ook kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan zeer warm met maximaal rond 32 graden. Zaterdag zijn er perioden met zon, lijkt het overwegend droog te blijven en wordt het zo'n 27 graden.
3: Dankjewel Huub. Ja, en zit je in de auto op weg hier bij ons in de buurt? Nou, goed nieuws, de ANWB meldt op dit moment geen files en vertragingen.
5: West komt thuis.
3: Bezoek binnengekregen van Mario Zuiderwijk en die schrijft: het is weer tijd voor die typische jaren 80 sound, hè? Ik zou graag de Fix met One Thing Leads to Another willen horen. Bij deze voor jou, Mario, de Fix.

Op verzoek van Mario Zuiderwijk, deze van The Fix. One thing leads to another op Radio West. 6:08. Zometeen speel ik het spelletje natuurlijk nog in zijn achteruit. Dat komt zometeen. Eerst nog even een verzoekje. Abusievelijk zei ik net dat dat plaatje voor van BZN dat het aangevraagd was door Romeo. Dat is niet waar, dat was door José aangevraagd. Dit plaatje is wel aangevraagd door Romeo. Ja, dat is natuurlijk een dramatische plaat, hè? Dramatisch goed natuurlijk, dat wel, dat wel. Bonnie Tyler, The Total Eclipse of the Heart.

0: Voor Romeo, deze van Bonnie Tyler natuurlijk. The Total Eclipse of the Heart.
1: West komt thuis.
2: Altijd dichterbij. Dit is Radio West.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen weer dat spelletje In zijn achteruit. Doe je gezellig mee, 070-390-5454. De opgave van vanavond laat ik je zo horen. De bedoeling is natuurlijk even door te geven titel en artiest van het volgende In zijn achteruit gedraaide fragmentje. Ik denk niet dat ze heel veel makkelijker kunnen worden, zeg. 070-390-5454. Welke plaat hoor je daar in zijn achteruit? Dit is een plaatje op bezoek van Roy Lodders. Cat People, Putting Out the Fire. David Bowie.

0: Op bezoek van Roy Lodders, deze plaat, David Bowie, Cat People, Putting Out Fire.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan dat spelletje in zijn achteruit. Ik heb de opgave net laten horen. Nou, de telefoon die staat gelijk roodgloeiend. En dat snap ik ook wel. Want hij had ook wel iets moeilijker kunnen zijn, natuurlijk. Ik laat hem gewoon voor de vorm nog wel even horen. Ja, Jan Langeveld, daar is natuurlijk geen woord Spaans bij, hè? Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond Bas.
0: Ja, goedenavond. Het is volgens mij in de categorie makkelijk. Is die makkelijk? Begrijp je wel?
2: ABC'tje zou je zeggen, ja.
0: Heel goed, blijf even aan de lijn, Jan. Jij mag zo meteen als eerste proberen natuurlijk het goede antwoord te geven, maar mijn donkerbruin vermoeden is dat dat de goede kant uit gaat. Dus Leo van Vliet uit Voorhout, ook een goede avond.
3: Hele goede avond, Bas. Hi.
0: Sta je weer af te wassen of dat niet in dit geval?
3: We zijn nu druk bezig met het aan het toetje.
0: En wat heeft de pot geschaft vandaag, Leo?
3: Vandaag heb ik chili con carne met rijst gemaakt.
0: Ja.
3: En een heerlijk dessert van kwark met Spaanse sinaasappel en meloen toe.
0: Zo. Nou. Ja. Dat klinkt allemaal weer heel goed, Leo. Nou, het water loopt me alweer in de mond. Blijf rustig aan de lijn, dan krijg je zo meteen wellicht ook de kans. John Martinez uit Den Haag, een bijzonder goede avond.
4: Uit Waalbond.
0: Ja.
4: Nog steeds.
0: Jij ook al gegeten?
4: Nou, wij zitten aan tomatensoep.
0: Ja.
4: En nieuwe haring. Oh.
0: Oh, hij is goed, hè? Hij is goed. Ja,
4: hij is lekker.
0: Ja, hij is echt lekker, ja.
4: Dus.
0: Dat zeggen ze ieder jaar natuurlijk, hè. Van, ja, dit jaar, ach, is hij zo mals. Maar hij is dit jaar echt heel goed. Ja, dat bedoel ik.
4: Ja, precies.
0: Precies. Nou,
4: vanmiddag lekker gesport vanmiddag.
0: Goed zo. Goed bezig. Ja, hartstikke goed.
4: Je de boel.
0: Wat zeg je nou?
4: Sport zeggen ze zo.
0: Je de boel.
4: De boel.
0: Ja, dat is hartstikke mooi, toch?
4: Heel leuk. Het was heel gezellig.
0: Precies. Nou, hartstikke goed.
4: Dus, maar ik ga het eerst feliciteren.
0: Wie ga je feliciteren?
4: Ja, de eerste, die weet het ook al.
0: Ja, Jan is dat, hè? Uit Delfgauw. Ja, precies.
4: Tuurlijk.
0: Nou, maar we gaan het zo meteen voorbeeld meemaken, John. Ik ga ook nog even schakelen met Danielle de Koning. Goedenavond. Hey, hoi.
5: Hallo, goedenavond Bas.
0: Ja,
5: hallo.
0: Het is een tijd geleden dat we elkaar aan de telefoon hadden. Je hebt een tijdje niet gebeld, hè?
5: Ja, klopt. Een beetje druk met van alles en nog wat, maar ik ga het nu weer proberen.
0: Ja, hartstikke goed. Ja, en het is maar de vraag of je aan de beurt komt, hè, want je hebt het gehoord volgens mij.
5: Ik denk het niet.
0: Precies.
5: Er zitten echt een paar goede vormen, dus ja.
0: Iedereen zit op het vinkentouw, om het zo te zeggen. Klopt.
5: Ja,
0: nou, dan nog even schakelen ook met Harry uit Leidschendam. Harry, een bijzonder goede avond.
6: Hey, Bas, goedenavond.
0: Ja, leuk je weer te horen, joh. Ja, de opgave is vandaag wel in de categorie, hè?
6: Ja, ik hoorde dat Jan, geloof ik, eerste beller, die gaf al een beetje aan dat hij het 100% weet. Ja. Maar ik wil die even bellen om je te bedanken voor het draaien van Feel the Love van 10cc. Dat was denk ik een keuze voor jou.
0: Ja, klopt.
6: Uitstekend, ja. Dat vind ik het beste liedje van de groep.
0: Oh, wat leuk, joh. Leuk om te horen, ja. Ja, zal ik je iets verklappen? Ik had Graham Gouldman 4 weken geleden gesproken in aanloop naar dat concert van de 14e juni. En dan ben ik vergeten dat interview uit te zenden afgelopen vrijdag. Ik kon mezelf er voor mijn kop slaan, joh. Zonde, hè?
6: Ja, want je liet me toch een stukje eruit horen.
0: Ja,
6: leuk.
0: Precies. Dus nou ja, goed. Ik denk toch nog even wat laten horen. Want ja, het is wel zo leuk natuurlijk. De man heeft hij heeft een ongelooflijke hoeveelheid liedjes geschreven. Hè? Veel meer dan alleen maar 10cc, Wax, dingen voor de Hollies en zo. Nou ja, die man, hij is 80. Hij loopt al een paar dagen mee. Maar die heeft wel wat op zijn palmaris.
6: En nog steeds actief. En dat zijn de echte, zullen we maar zeggen.
0: Absoluut, ja. Hij zegt, ik ga ermee door tot ik dood ben neerval. Want ik vind het veel te leuk en ik heb het helemaal naar mijn zin.
6: En zo hoort het.
0: Zo is het net. Oké, nou, Harry, blijf rustig hangen, want dan schakel ik weer met Jan. Jan, je mag het gaan zeggen, joh. Welke plaat draaide ik naartoe in zijn achteruit?
7: Ja, ik en mijn vrouw, die zat hier naast mij. Ik dacht aan de Steve Miller Band met Abacadabra.
0: Ja, daar is geen woord Spaans bij wat dat betreft, Jan. Dat klopt helemaal, hè?
7: Nee, leuk. Ja,
0: daarom.
7: Ja.
0: Nou, Leo, dat had je ook vast, hè?
3: Ik vond het zo'n leuke goochelplaat dat ik denk van, ik ga even bellen.
0: Ja, dus, precies dat.
3: Ik had hem, ja.
0: Helemaal goed. Nou, ik vraag het ook nog even aan John uit Den Haag. John, waarschijnlijk had jij hem ook, hè?
4: Nee, ik dacht Harry Potter.
0: Harry Potter, maar dat is wel een artiest.
4: Abracadabra.
0: Dag. Doei. Dag John, was dat. Fijne avond. Danielle, ja, dacht jij dat ook?
5: Ja, ik ook. Ja. Gefeliciteerd, Jan.
0: Ja, ja, absoluut. Dag Danielle, tot de volgende keer.
5: Fijne avond.
0: Hoi, hoi. Harry, ja, kan niet anders, hè?
6: Ja, die had ik ook wel. Ja.
0: Precies dat. Oké, fijne avond Harry, tot horens.
6: Yo, fijne avond.
0: Yo. Jan, gefeliciteerd. Ik heb voor jou, dat is een mooie prijs hoor. Een waardebon ter waarde van 50 piek te besteden bij Pluto Sport. Dat is een online webartikelen of sportartikelen winkel. Dus als je nog wat nieuws nodig hebt, is de eerste 50 piek gewoon in de pocket.
7: Ja, altijd wat te besteden, leuk toch? Ja.
0: Hartstikke goed.
7: Hey, dankjewel.
0: Oké, fijne avond. Groetjes.
7: Yo, Bart.
0: Yo. Hoi, hoi. Jan Langeveld uit Delfgauw, hij ging er vandoor met de prijs. Ja, hij was de eerste met het goede antwoord. De Steve Miller Band, Abracadabra.

De oplossing van de plaat in zijn achteruit vanavond. De Steve Miller Band, Abracadabra. En Jan Langeveld uit Pijnaker, die had dat helemaal goed. Ik draai die plaat wat eerder weg om toch nog even deze plaat van Cool and the Gang een beetje airtime te geven. En dat is dan weer op verzoek van Sam van der Meulen, die morgen jarig is. En dan gaat hij dat lekker vieren. En gelijk heeft hij natuurlijk. Dus vandaar deze plaat, Celebration. Allemaal een fijne avond en tot morgenmiddag weer. Hoi hoi.

0: gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te blijven.
10: Een hele grimmige sfeer met veel agressie. Dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
9: Ja, het fijne is dat we korte lijnen hebben, ook met de gemeente.
10: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
11: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
15: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
14: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
18: Omroep West Adverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
19: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
20: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
21: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: noemen het de aardappels.
1: Ja.
0: De aardappels van Zoetermeer.
2: Ik vond het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio-neuzen.
3: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
4: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
5: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
4: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
1: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
6: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
7: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
6: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
5: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer. Vanavond klaart het verder op. Dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest. Dat is verhuizen. En meer.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.
14: Dit is Radio West. Woke up this morning.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: noemen het de aardappels.
1: Ja.
0: De aardappels van Zoetermeer.
2: Ik vind het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio neuzen.
3: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
4: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
5: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
4: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
7: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
6: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
8: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: En hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja, en Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag, een weg

kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

0: we noemen het de aardappels.
1: Ja.
0: De aardappels van Zoetermeer.
2: Ik vind het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio neuzen.
3: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
4: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
5: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
4: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. In alle wateren in Friesland is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het waterschap roept de overheid op om maatregelen te nemen en pleit voor een Europees totaalverbod op PFAS. In 2024 werd rond de militaire vliegbasis Leeuwarden een van de grootste PFAS-vervuilingen van Nederland ontdekt. Metingen toonden aan dat in de wateren in de omgeving de waarden tot wel 900 keer boven de norm kwamen. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. Het Israëlische leger meldt alleen dat er militanten worden gedood, maar in de praktijk vallen er ook burgerslachtoffers. De Curaçaose crimineel Surendi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de bewakingsmogelijkheden op Curaçao beperkt zijn. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan. Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. In Nederland is de naam Tyson Q weinig bekend. Op Curaçao en Sint Maarten is hij al jaren een van de bekendste figuren uit de onderwereld. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig warm met temperaturen tussen de 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
11: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant!
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Jawel, Congo bedwong de sarrende Portugezen met 1-1. Kaapverdië vernederde Spanje 0-0 en Curaçao scoorde tegen die Mannschaft. Het WK in Transamerika is een vrolijk feest voor de underdogs. En Nederland heeft ook niet verloren van topland Japan. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag. Met in elk geval meer voetbal, want we houden u natuurlijk op de hoogte van de wedstrijd tegen Engeland en Kroatië. En we duiken diep in het akkoord tussen Iran en de VS, waarvan de details vandaag naar buiten kwamen. Dat doen we met drie buitenlandspecialisten, met Koen Petersen, Ines Polak en Paul Aerts. Theatermaker Beromi speelt een voorstelling over wat het doet met een man als die geen kinderen kan krijgen. En vandaag werd voor het eerst de Groene Griffel uitgereikt. Voor werk dat in kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren wakker kust. De winnaar Lotte Stegeman komt langs met haar boek Wij Beren. Dat tot middernacht, maar laten we beginnen met het nieuws.
3: Woensdag 17 juni.
4: I'm the boss.
2: Zelfverzekerd verscheen president Trump op de G7-top in Frankrijk. De deal die hij sloot met Iran ziet hij als een grote overwinning.
5: Achieves everything we set out to accomplish, everything and much more.
2: Als Iran zich niet aan de afspraken houdt, belooft Trump meedogenloos te zijn.
6: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
2: De andere wereldleiders waren vooral blij met extra steun voor Oekraïne.
7: Wirklich ein Erfolg in der Sache steckt in unserer Botschaft, in unserer Erklärung nämlich eine sehr klare Botschaft.
2: Want in de strijd tegen Rusland lijken ze ook Trump weer aan hun zijde te hebben.
8: We had a great event, a successful G7 summit. I would say it's one of the most successful.
2: Wie een huisdier heeft, krijgt er vroeg of laat mee te maken. Een bezoekje aan de dierenarts.
9: Ja, het zijn de vaccinaties.
10: Sterilisatie voor de hond.
11: Onze hond is allergisch.
2: Zo'n bezoek kan nogal prijzig zijn.
11: En daar betalen we per 100 tabletten bijna €200 voor.
2: Het kabinet wil iets doen aan die hoge prijzen. En daarom komt er onder meer...
12: een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden.
2: Want een dure behandeling is volgens dierenartsen lang niet altijd nodig.
13: Als ik alleen maar wil kijken of er iets zit wat ik niet kan behandelen, dan kun je ook zeggen, ik kies ervoor om het niet te doen.
2: Een grote brand verwoestte vannacht een huis in Rijen. In dat huis woont een van de bekendste inwoners van het Brabantse dorp.
14: Ik weet wie daar woont, ja. Ja. En ik hoop dat hij niet binnen was.
15: Ja, iedereen kent Kees.
2: Omdat van Kees niets meer is vernomen, houdt ook de burgemeester zijn hart vast.
16: Vele Rijenaren voelen dat met mij. Iedereen denkt gelijk, oh nee, het zal toch niet.
2: Kees grapte zelf altijd dat hem niets kon gebeuren.
17: Onsterfelijk, zoals hij altijd zegt. Ja, triest als de man iets is overkomen.
2: Als er een lichaam wordt gevonden, kunnen de buurt en de burgemeester alleen nog hopen op een wonder.
16: De laatste keer dat ik Kees sprak, hadden we afgesproken dat ik overdag de burgemeester was en Kees de nachtburgemeester. Het is gewoon verschrikkelijk.
2: De rechter moest zich vandaag buigen over dit carnavalslied van De Kapotte Kachels.
18: Ik ben zo blij dat je bent van mij. Is was ik te dik, maar nu heb ik schik.
2: Het is een kopie van deze hit van ABBA. En ABBA wilde voor carnavalshit weg hebben, want zo wordt hun eigen lied over liefde en loyaliteit...
19: zeker bij langdurig gebruik, permanent verminkt door een carnavalsnummer over een dikke pens.
2: Tegen beter weten in hoopten de kapotte kachels dat er een oplossing kwam.
20: Ja, we zaten ons wel te verbijten. Ze stonden duidelijk niet open om er samen uit te komen.
2: Nog voor de uitspraak er is, werken ze al aan een nieuwe hit die hopelijk net zoveel aandacht oplevert.
21: Zou zomaar eens een parodie kunnen worden? Zou zomaar eens niet kunnen worden? Kan ik alle kanten op.
18: Ben zo blij.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
22: Volgens mij denk ik trombose.
23: Mooi hè, die trombone.
2: De krant van morgen, die is gelezen door Clemens Peters.
0: Politiek en bestuurlijk Groningen staan op zijn kop, schrijft de Volkskrant. Aanleiding is een nog vertrouwelijk rapport waarin netbeheerder Tennet zegt dat de nieuwe kerncentrales die het kabinet wil het allerbest in de Eemshaven kunnen worden gebouwd. In het noorden zijn ze woest om deze vertrouwensbreuk, want eerder had het kabinet gezegd Groningen te willen ontzien.
2: Het kabinet wil in september de knoop doorhakken over de locatie van twee nieuwe kerncentrales en ziet zich door het advies geconfronteerd met een dilemma. In het noorden zijn ze helder. Die kerncentrales komen er niet. De regio heeft eigen energieplannen voor aanlanding van wind op zee en waterstof. En die laten we niet doorkruisen, zegt wethouder Dijkhuizen van de gemeente Eemshaven.
0: Er is achterstallig onderhoud in Nederland bij veel vitale infrastructuur, zoals viaducten, snelwegen en bruggen. Het gevolg van jarenlang vooruitschuiven. Rijkswaterstaat heeft alarm geslagen en NRC ging op onderzoek uit bij een van de belangrijkste bruggen van ons land, de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. Dagelijks gaan hier 2,5 miljoen voertuigen overheen.
2: De brug ligt er afgebladderd bij. De 1,5 miljard euro voor de renovatie is inmiddels zeker gesteld. Op de vraag van de journalist of dat niet een beetje veel is voor het verven van de brug, volgt een rondleiding waaruit blijkt dat het herstellen van deze uit 5 delen bestaande brug een complexe klus is waar jaren overheen gaat en waar in eerste instantie geen enkele wegenbouwer zich aan wilde wagen of vertillen.
0: Het nieuws dat de Noorse kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan brengt bij Babette van Daal herinneringen naar boven die ze nooit meer zal vergeten. 10 jaar geleden lag ze zelf op de operatietafel voor een dubbele longtransplantatie, zegt ze in de Telegraaf. En terwijl haar jonge kinderen lagen te slapen, stapte ze midden in de nacht in een ambulance. Ik wist niet of ik ze ooit nog terug zou zien.
2: Komende zomer is het precies 10 jaar geleden dat Van Daal haar nieuwe longen kreeg. En tot haar eigen verbazing gaat het nog altijd uitzonderlijk goed. Alle controles zijn goed. Mijn artsen kijken soms naar de uitslagen en zeggen dan bijna verbaasd: het ziet er nog steeds hartstikke mooi uit.
0: In Haarlem werd de Oosterstraat groot nieuws toen een jongen van 11 een dreigbrief kreeg omdat hij een regenboogvlag aan huis had opgehangen. Lees hem in het AD. Zijn aangedane moeder schreef erover in de buurt-app en wat toen gebeurde verwarmde de hele straat.
2: De buren Ineke en Yvonne lieten het er niet bij zitten en besloten in actie te komen. Ze mobiliseerden de hele straat en een paar dagen later hing de Oosterstraat vol met regenboogvlaggen. Zoals Ineke het zegt: je komt niet aan die lieve jongen. Je komt niet aan onze straat.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: En voetbal, we gaan naar Chris Wobbe.
4: Want er is gescoord door Engeland. Jude Bellingham aan het begin van de tweede helft zet de Three Lions, zoals de bijnaam van het Engels nationale voetbalteam is, opnieuw op voorsprong. Nu een hoekschop van... Deze tweede helft is begonnen. Nico O'Reilly, die jonge linkervleugelverdediger van Manchester City, pas in zijn 6e interland, kopt die tegen de buitenkant van het zijnet. Het scheelt heel weinig. Anders was dit de 4e Engelse treffer geweest. Een leuke wedstrijd tussen deze twee grootmachten in het internationale voetbal. Engeland tegen Kroatië, dat in een transitiefase zich bevindt. De oude garde die het schopte tot de finale in 2018. De bronzen medaille pakte 4 jaar later in Qatar. En nu toch weer prachtig voetbal liet zien. Wordt afgewisseld door de jonge garde, waarvan er 2 doelpuntenmakers zijn. De een is Batorina, de andere is Moussa. Maar bij het begin van de tweede helft is het opnieuw Engeland dat toeslaat. 3-2, doelpunt Jude Bellingham.

0: Ja, dat is een hele originele ABBA, Summer Night City. Vrijdag zou het zover moeten zijn. Dan moeten de Verenigde Staten en Iran in Genève een vredesakkoord gaan ondertekenen. Als er tenminste niet meer iets gebeurt dat nog roet in het eten gooit. We nemen ruim de tijd voor een vooruitblik en een analyse van het principeakkoord dat vandaag is uitgelekt aan nieuwsorganisatie Bloomberg. Want welk land komt hier het beste uit? Ik begroet onze drie gasten. Amerika-deskundige en VVD-senator Koen Petersen, voormalige Israël-correspondent Ines Polak en Midden-Oosten-deskundige Paul Aerts, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond allemaal.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we beginnen even bij de Verenigde Staten. Koen Petersen, heeft Amerika bereikt wat het wilde?
2: Ja, tot op zekere hoogte wel, want een belangrijke doelstelling was om de nucleaire ambities van Iran af te toppen. En dat is volgens het document dat nu bekend is geworden gebeurd. Iran ziet af van de ontwikkeling en het aankopen van nucleaire wapens. Dus dat is goed nieuws. Maar andere zaken die Amerika belangrijk vindt, die zijn minder uit de verf gekomen. Amerika heeft bijvoorbeeld gezegd bij monden van Trump dat er nooit geld naar Iran zou moeten gaan. En dat gebeurt nu wel.
0: Ja.
2: Dus het is een gemengd beeld.
0: Ja, ik herinner mij ook toen de oorlog begon dat, dat Amerika beloofde eigenlijk te helpen het leiderschap van Iran weg te bombarderen.
2: Ja, dat is volledig van de ambities verdwenen. Trump heeft gezegd met de luchtaanvallen, dit creëert de omgeving voor de bevolking om op te staan. Dat is niet gebeurd, dat was ook te voorzien. Ja. En inmiddels is dat helemaal uit de teksten verdwenen.
0: Ja.
2: Waardoor de verzetsgroepen die het Iraanse regime bestrijden vanuit de Iraanse gemeenschap buiten Iran teleurgesteld zijn dat die ambitie is komen te vervallen.
0: Ja, en je zei er zou nooit geld gaan van de VS naar Iran. En nu wordt er een bedrag van 300 miljard maar liefst vrijgemaakt. Gaat Amerika opdraaien voor dat enorme bedrag?
2: Nee, niet voor dat bedrag. Dat wordt bijeengebracht door andere landen. Amerika heeft gezegd, daar gaat geen cent Amerikaans geld naartoe. Maar tegelijkertijd zegt Amerika ook dat ze de sancties zullen opheffen die nu tegen Iran gelden. En dat zijn sancties die zowel in het leven zijn geroepen om de Iran te straffen voor nucleaire ambities, maar ook voor terroristische activiteiten. En dat betekent toch dat de facto bevroren geld teruggaat naar Iran op enig moment. Niet direct, maar dat is wel in de toekomst voorzien.
0: Ja.
2: En dat Iran mee kan doen in de internationale economische gemeenschap. En dat zijn zaken waar Trump zich altijd tegen heeft verzet. Toen Obama dat wilde afspreken en nu alsnog zelf daar zijn handtekening onder zet.
0: Ja, in 2015. Paul Aerts, wat levert dit akkoord volgens jou op voor Iran?
3: Nou, heel wat. Ik denk dat de meeste concessies die gedaan zijn, voor zover we dat kunnen vaststellen, hè, want het is een heel vage raamtekst, kan nog veel veranderen, ook morgen nog. En daarna die 60 dagen onderhandelingen. God mag weten wat er nog allemaal gaat veranderen. Maar ik denk dat Iran wel hier goed uitspringt. Niet per se een winnaar. Ik hou niet zo van de termen verliezer en winnaar. Maar het is wel met een enorme prijs gekomen. Want Iran is natuurlijk met name economisch, militair, maar ook wat betreft diplomatieke relaties met zijn buurstanden natuurlijk, die zijn veel slechter dan ze ooit geweest zijn. En met name de economie heeft een enorme dreun gekregen. En er is maar de vraag of die $300 miljard, waar Koen het net over had, of dat überhaupt voldoende is om de schade te herstellen. Maar ik denk wel dat dit deze raamtekst bijna door Iran geschreven is, zou je kunnen zeggen. Dus ik vind ook de kwalificatie van Koen dat het een gemengd beeld is, dat vind ik wel een eufemisme van de eerste orde.
0: En die Ayatollah zit er ook gewoon nog.
3: Ik hou niet van het benadrukken van Ayatollah. Het regime in Iran is geen regime van Ayatollahs. Het is een regime van militairen, waar weliswaar een opperste leider, Mojtaba Khamenei, aan het hoofd staat. Maar het regime is vooral een militair regime, een militaire dictatuur.
0: Maar die militairen zitten er nog.
3: Zeker. En die zijn ook sterker dan ze waren. En hebben veel meer zelfvertrouwen gekregen, wat gereflecteerd wordt hier in dit verdrag of in deze raamtekst.
0: Ja. Wat opvalt, vind ik, bij het lezen van die 14 punten, is dat Israël eigenlijk in het akkoord niet wordt genoemd. Is dat ook een overwinning voor Iran?
3: Zonder meer. Zonder meer. We gaan het erover hebben zometeen, denk ik. Het staat zelfs in clausule 1, heb ik gelezen. En dat is wel heel relevant voor Iran. Want Iran vindt dat de link met Libanon en Hezbollah heel belangrijk is. En Trump is daarin meegegaan, tot mijn verbazing, moet ik zeggen. Dus ja, of hij zich daar ook aan houdt en wat dat verder betekent in de praktijk de komende weken en maanden, dat moeten we nog afwachten.
0: Ja. Ines Polak, Israël zat dus niet aan die onderhandelingstafel. Hoe valt dit akkoord nou in Israël?
1: Belabberd.
0: Ja?
1: Heel slecht. Ze hebben het over desastreus. Het is precies de pluspunten die Paul net noemde, worden in Israël natuurlijk gezien als verliespunten. De voornaamste gevoel is, Trump heeft ons het karwei niet laten afmaken. Netanyahu wil natuurlijk doorvechten. Overigens wel interessant, wat jij ook net zei, van er is een militaire klap toegebracht aan Iran. Dat verkoopt Netanyahu natuurlijk nu als zijn grote overwinning. Maar eigenlijk, ik heb niemand in Israël gehoord die hier positief op is. Ze zeggen allemaal, alle doelstellingen die we hadden, regime change, nucleaire wapens, de raketten, de bondgenoten van Iran uitschakelen, is allemaal niet gebeurd. En Israël bevindt zich eigenlijk nu, wat is het, 2 jaar en 8 maanden na die 7e oktober, op alle fronten, sinds de aanval van Hamas, op alle fronten in een situatie die, wat Israël betreft, eigenlijk een enorme nederlaag is.
0: Ja.
1: Ze hebben Hamas niet kunnen ontwapenen, Hezbollah zit er nog, Iran is waarschijnlijk sterker erop geworden, qua radicaler, qua regime. Dus in die zin is het echt, wat je hoorde in Israël de afgelopen tijd was, Trump heeft ons weggehouden bij de onderhandelingen, en wie niet aan tafel zit, die wordt als gerecht opgediend.
0: Ja, zeker. En wat zegt dit akkoord over de relatie tussen Amerika en Israël, tussen Netanyahu en Trump?
1: Nou, het is duidelijk dat Trump de laatste tijd afstand heeft genomen van Netanyahu. Hij zegt het niet hardop dat hij hem in die oorlog heeft gesleurd, want dat zou betekenen dat hij niet de baas is. Hij is nog altijd de baas. Maar wij horen veel over die gesprekken waarin Trump dan Netanyahu uitmaakt voor, ik weet niet wat, met het F-woord ertussen. De meest betekenisvolle tekst was een interview van Trump aan ABC, waarin hij eigenlijk zei, ik weet niet of Netanyahu nog wel in de running blijft. Misschien stopt hij wel. Ja. Hij heeft een lange carrière achter zich. Hij is een oorlogspremier. Nou, die oorlog hebben we nu gewonnen. Hij hoeft niet meer. Met andere woorden, een soort doodskus van Netanyahu heeft afgedaan.
0: Ja, Koen Petersen, wordt dat ook zo in Amerika gezien, dat Trump probeert zich te ontdoen van Netanyahu?
2: Nou ja, het is wel duidelijk dat Trump de afgelopen dagen veel positiever over het Iraanse regime heeft gesproken dan over Netanyahu en Israël. En dat wordt wel opgevallen. En je ziet ook dat conservatieve politici de afgelopen dagen, toen die eerste fragmenten van van de overeenkomst begonnen te circuleren of rond te zoomen, ook wel afstand hebben genomen van Trump. Door vooral af te vragen van, god, doet Trump Israël en de Amerikaanse veiligheidsbelangen niet in de uitverkoop? Ook bijvoorbeeld van Lindsey Graham, de senator uit South Carolina, die altijd heel erg nauw met Trump verbonden is. Dus je ziet daar wel twijfel ontstaan of Trump hier uiteindelijk het goede mee heeft gedaan. Maar Trump heeft dit met name ook gedaan omdat hij onder politieke druk staat, zowel economisch gezien, omdat Amerika ook leidt onder die hoge olieprijzen. En de tussentijdse verkiezingen aankomen, waar de democraten en opponenten goede zaken kunnen doen als hij zo impopulair blijft als hij nu is. En dat heeft Trump ook wel genoodzaakt om stappen te zetten om hiervan af te zijn, zodat hij met zogenaamde resultaten verkiezingen in kan en hopelijk voor hem die kiezers daarvan kan overtuigen.
0: Ja, Paul Aert?
3: Ja, ik heb moeite met de redenering dat de VS op weg is om zich te ontdoen van Netanyahu. Maar stel dat dat zo zou zijn, en dat is nog lang niet zo, stel dat dat zo zou zijn, wie komt er dan in de plaats van Netanyahu? Bennett, Lapid, noem maar op. Er zijn nog een paar meer mannen. Het zijn allemaal mannen trouwens die echt te doen. Dat geldt ook voor Israël. Die hebben niet heel veel andere standpunten dan Netanyahu als het gaat om Iran en als het gaat om Libanon. Dus zouden we er zoveel mee opschieten?
0: Ines, mee eens?
1: Helemaal mee eens. Sterker nog, ik denk, als ik alle verliezen bij elkaar optel, we hebben Hamas en Hezbollah en Iran, eigenlijk is Israël zelf de grote verliezer na die 2 jaar en 8 maanden. Het heeft zichzelf verloren. Het is de weg kwijt. Het kan alleen nog maar als een wildeman in het rond slaan. En wat er nu gebeurt is, Netanyahu wordt door de oppositie van links en van rechts afgerekend op het feit dat hij zich nu gedraagt als de vazal van Trump, terwijl ze eigenlijk die oorlog moeten voortzetten. Wat dat betreft, overigens is de nieuwe naam aan het firmament
3: IJzerkot.
1: Is IJzerkot. Ja. Dat is degene die waarschijnlijk de komende verkiezingen de beste kans maakt, hoewel het helemaal niet zeker dat is dat hij er ook in slaagt om nog een coalitie te vormen.
0: En is dat een geestverwant van Netanyahu?
1: Nee, ze zijn geen geestverwanten in die zin dat ze zijn allemaal anti-Netanyahu vanwege diens gedrag ook. IJzerkot is een oud-generaal, behoorlijke ijzervreter, maar sociaal weer dan linkser. Iets andere manier van doen. Het geestverwant in de zin van dat ze... Kijk, heel Israël, ik overdrijf nu, het is niet heel Israël, maar 80% van de Israëli's, die hebben nu het gevoel dat ze bedreigd worden helemaal rondom door iedereen en alles. Dat ze Amerika kwijt zijn, dat ze de wereld kwijt zijn, en ze kunnen alleen nog maar zich richten op we moeten sterk zijn en hard toeslaan. En dat is eigenlijk de sfeer die er heerst.
0: Ja, Koen Petersen, een belangrijk punt ook in die overeenkomst is dat Iran belooft geen nucleaire wapens meer te zullen maken. Maakt dat indruk op de Amerikaanse kiezer? Leeft bij hen die enorme angst voor een atoommacht aan de andere kant van de wereld?
2: Nou, ik denk dat hij meer leeft bij Trump dan bij de gemiddelde kiezer. En je zag ook vanaf het begin dat die oorlog in Iran bijzonder impopulair was. Ook binnen de eigen achterban van de Republikeinen van Trump. Maar wat je bij die Republikeinse achterban wel zag, dat ze het niet eens waren met het voeren van die oorlog. Maar dat dat geen reden is geweest om afstand te nemen van Trump. Trump heeft een aantal kandidaten gesteund bij voorverkiezingen. En dat was de gelegenheid voor Republikeinse kiezers om als signaal af te geven dat ze ontevreden zijn met Trump. Maar eigenlijk hebben praktisch al die kandidaten die door Trump zijn gesteund ook die voorverkiezingen gewonnen. Dus dat laat zo'n positie in die Republikeinse partij nog steeds kwalificeren als sterk. Maar om de verkiezingen te winnen heeft hij ook die middenkiezers nodig. En die zijn een overgrote meerderheid tegen deze oorlog. En niet alleen die oorlog, maar ook tegen de hoge benzineprijzen, waardoor ze uit die bestaanszekerheid discussie toch geneigd zijn om Trump los te laten bij die tussentijdse verkiezingen.
0: Ja, helder. Paul Aerts, een ander belangrijk punt is natuurlijk de kwestie Libanon. In principe zou Israël nu moeten stoppen met het bestoken van Libanon. Verwacht jij dat stand houdt?
3: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Of ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Israël heeft zich zo ingegraven. Misschien moet je zelfs zeggen letterlijk ingegraven.
0: Ja,
3: in een groot deel, ten zuiden van de Litani rivier. Dat het mij niet aannemelijk lijkt dat Israël daar op aanvraag of bevel van Trump zich daaruit gaat terugtrekken. Ja. En dat ze zelfs misschien wel met bombardementen op het zuiden van Beirut doorgaan op een gegeven moment. Zolang Trump niet de daad bij het woord voegt. Hè? Trump scheldt Netanyahu dan wel uit. Daar hebben we heel veel over gehoord de afgelopen dagen. Maar vervolgens doet hij niks om Netanyahu tot de orde te roepen. En zolang hij niks doet, weet Netanyahu, ik kan ermee doorgaan.
1: Het laatste nieuws wat ik vanavond op de Israëlische radio hoorde is dat er nu gepraat wordt over een mogelijke vermindering van de troepenaanwezigheid van de Israëliërs in Libanon als een soort compromis. Ik zie niet dat Israël daar helemaal vertrekt, want Netanyahu zit wat dat betreft klem. En hij zit echt klem wat dat betreft tussen Trump enerzijds, die wil waarschijnlijk dat hij weggaat, maar daar nog niet echt op aandringt. En anderzijds heeft hij een bevolking in het noorden van het land die zegt, als wij daar weggaan, dan staat ons eenzelfde lot te wachten als in het zuiden waar ze door Hamas werden overvallen. Dus hij zit echt klem wat dat betreft. Het is voor hem niet zomaar een oplossing. En het enige oplossing zou zijn dat er wordt op het ogenblik onderhandeld tussen Israël en Libanon, dat daar wel iets uitkomt.

0: als Netanyahu wel doorgaat en zijn leger blijft inzetten in Libanon?
1: Nou, Trump begint altijd onderhandelingen en overleggen met een dreigement. Dus dat zal ongetwijfeld doorgaan. Tegelijkertijd ziet Trump ook dat de steun in het algemeen voor Israël in de VS nog steeds significant is. Ja. Dus de mogelijkheden om Israël volledig te laten vallen zijn zeer beperkt. Ook gelet op de innige banden. Dat kun je niet binnen een paar dagen compleet laten kantelen. Dus mijn verwachting is dat als er wat meer rust weer in de situatie komt, dat Trump vergeten is dat hij Netanyahu heeft bedreigd. En dat hij dan weer op een normalere manier met Netanyahu zou omgaan. Ja. Zoals hij dat eigenlijk als president altijd heeft laten zien in relatie met anderen. Het is een scheldpartij en dreigementen om te beginnen. En zodra er weer een beetje rust op de lijn is, dan zijn dat opeens van grote vrienden. Dus ik sluit niet uit dat uiteindelijk vanuit Trump dat ook de houding zal zijn.
0: Ja. Een laatste ding dat ik zo opvallend vond in dat 14-puntenplan. Opeens duikt daar de VN-veiligheidsraad op. Mm-hmm. Moet de resolutie, moet dit akkoord dan bekrachtigen? Waarom wordt die VN-veiligheidsraad erbij gehaald als het een bilateraal akkoord is?
2: Nou, dat is ook gebeurd rond Gaza. Hè? Daar is ook een Veiligheidsraadresolutie heel erg doorheen gemanipuleerd.
0: Maar Trump heeft nooit enig ontzag voor de Veiligheidsraad?
2: Nee, in dit geval blijkbaar wel. Misschien is het ook wel iets wat door de Iraniërs is opgedrongen. Vergeet niet dat Iran heel erg hecht aan wat dan heet het internationaal recht. Trump hecht daar minder aan, zoals we weten. Dus ik denk dat dat erin gefietst is door de Iraniërs.
3: Maar als ik daarbij aan mag sluiten. Ik hoorde vandaag ook de uitleg, en die klinkt heel plausibel, dat Iran hierop staat omdat Trump in der tijd het akkoord met Obama gewoon heeft verscheurd. En ze willen een garantie dat dit akkoord overeind blijft, internationaal.
0: Ja, helder. Nog even Koen Petersen, vrijdag die ondertekening. Wordt dit een historische gebeurtenis?
1: Ik denk dat Trump het zoveel mogelijk op die manier zal presenteren. Maar dat de commentaren in de VS, democraten en opponenten zijn altijd cynisch en kritisch hierover. En republikeinen zijn ook halfslachtig over dit resultaat in hun eerste reacties. Dat het toch heel moeilijk zal zijn om dit echt grootschalig als grote overwinning aan te kondigen. Okay. Dus het zal een ondertekening zijn die voor de rest niet heel erg lang zal blijven hangen.
0: Ja, Paul Aerts, historisch dit?
2: Nee, denk ik niet. Ik denk ook dat het heel snel zal blijken dat dit een heel weinig doordacht document is. Dat er zoveel haken en ogen aan zitten, zoveel vaagheden, dubbelzinnigheden. Dit gaat stranden, ja.
0: Ines?
3: Ja, het doet mij denken aan het Gaza-akkoord. 20 punten, we zijn bij punt 2 beland en dat was het.
0: Oké, nou, we gaan het zien. In elk geval fijn dat we jullie analyse daarvan konden genieten. Dank Paul Aerts, Ines Polak en Koen Petersen.

0: Leon Bridges is dat met Better Man. En we gaan nog even naar Chris Wobbe, want die zit bij de wedstrijd Engeland-Kroatië. Chris, is het nog 3-2?
1: Ja, Marcel, het is nog 3-2. We zitten in de 73ste minuut. Moet je eigenlijk 3 minuten van aftrekken, want we hebben net een hydration break gehad. Een onderbreking. Een aantal speelsteden liggen in bijna een tropisch gebied. En het is ook nog eens hurricane season. Dus ja, de weersomstandigheden kunnen nog verraderlijk zijn. Daarom sowieso verplichte hydration breaks. Iedere helft 1. Maar de klimatologische omstandigheden zijn zo verschillend. Dit stadion bijvoorbeeld waarin er wordt gespeeld, Dallas, is voorzien van een dicht dak en airconditioning. En die hydration breaks zijn punt van discussie, want die 3 minuten worden natuurlijk op het Amerikaans gevuld met reclame. En veranderen wat de sport, terwijl nu Engeland weer komt opzetten. Het strafschopgebied van Kroatië in, maar de aanval wordt gestuit. 3 wissels al bij Kroatië gezien, nu ook 3 bij Engeland. De belangrijkste bij Kroatië, Luka Modric, de absolute grote ster. 40 jaar, zijn 6e WK. 199 wedstrijden voor Kroatië. Regisseur op het middenveld werd er afgehaald na 57 minuten. En dat zei toch wel genoeg. Heeft Kroatië de handdoek al geworpen? We gaan het zo zien. We zitten in de 74ste minuut. Engeland 3, Kroatië 2.
0: Ja, 35 plus is een solovoorstelling over hoe het is om als man en als zwarte man geen kinderen te kunnen krijgen. Theatermaker Beur Romy gaat er dit najaar het theater mee in en vrijdag speelt hij in Rotterdam zijn eerste try-out. Een kort fragment.
2: Wil je wat grappigs horen? Misschien zelfs ironisch. Toen ik 1 jaar of 17 was, weet ik dat ik ooit heb gezegd dat wanneer ik een kleine heb, dan kan ik vredig gaan. Wetende dat een deel van mij voort zou leven. Dat zou mijn legacy zijn. En nu denk ik, wanneer ik kom te overlijden, heb ik niet eens kinderen die me kunnen begraven.
0: Nou, welkom bij Romy.
3: Dankjewel.
0: Je zei grappig en ironisch in dit fragment, maar dat is het niet echt, hè?
3: Nee, zeker niet.
0: Nee, want hoe lang weet jij al dat je geen kinderen kunt krijgen?
3: Ik kwam er een week voor mijn 26e verjaardag achter.
0: Oh, en was dat per toeval of hoe kreeg je dat te horen?
3: Destijds woonde ik samen. Ik was toen zo rond mijn 23ste. Ik was jong toen ik ging samenwonen. En uiteindelijk wil je toch dan de volgende stap wil je maken. En dat was voor ons dan een kleine. En uiteindelijk zie je na een tijdje dat er eigenlijk niks gebeurt. Dus dan ga je denken van misschien moeten we kijken wat er aan de hand is. En dan eigenlijk net als hoe het ook een beetje binnen de maatschappij is, ga je er meestal vanuit dat dat direct bij de vrouw ligt. Dus het onderzoek wat we hebben gedaan was ook gericht op haar. En uiteindelijk kwam de uitslag. En dan hoor je dat het niet aan haar is. En niet gelijk van, joh, dan is het probleem bij u. Maar daar moet dan ook weer een onderzoek voor plaatsvinden. En toen dat onderzoek plaatsvond, kwam het bericht zeg maar van, joh, het is niet mogelijk. Je bent niet in staat om kinderen te krijgen. En u bent ontvruchtbaar. En dat was wel dat was hard om te horen. Op dat moment eigenlijk nog niet echt direct een besef. Je hoort het wel, maar pas met de tijd mee gaat het echt landen.
0: Ja. En was het anders geweest als zij onvruchtbaar was geweest?
3: Nee, ik denk ik denk wat betreft de pijn zal er sowieso zijn. Ik zeg, pijn discrimineert niet wat dat betreft. Dus ik denk dat het verdriet even groot zou zijn.
0: Ja, ja en nu ben je jaren verder. Want hoe oud ben je nu, als ik vragen mag?
3: 41.
0: 41. Wat doet het nu bijvoorbeeld met je als iemand vraagt, goh, jij ook kinderen?
3: Nu dat ik wat meer met de voorstelling bezig ben, kan ik er wat makkelijker over praten. Maar een aantal jaar geleden was dat heel moeilijk. En dan probeer ik me sowieso te distancieren van het gesprek, voordat die vraag bij mij zou komen. Ga ik misschien, ik weet niet, afhankelijk van waar we zijn, wat drinken halen of.
0: Als het ergens over kinderen ging, dan maakte jij dat je wegkwam.
3: Ja, in principe wel. Voordat ik echt voelde dat die vraag een beetje ook bij jou gaat komen, of je kan niet echt meepraten in het gesprek. Of als die vraag dan kwam, dan kwam er meestal een leugen. Ik ben er nog niet klaar voor. Ik zoek even zorgen dat er wat meer stabiliteit in mijn leven komt. Of ik wil nog bij mijn moeder, zeg maar. Dus al dat soort smoesjes ga je dan vertellen om het niet te zeggen wat er echt is.
0: Want?
3: Schaamte. Pijn, maar ik denk voornamelijk de schaamte. En wat je toch een beetje gaat doen, je gaat je eigen gedachten in andermans ogen projecteren. Dat ook al vertel je het niet, dat je denkt ergens toch van, ze weten het. Misschien zien ze het. En dat is gewoon een gedachte. En ook al is dat niet zo, maar dat gaat wel echt in jou. Dat gaat echt in je leven.
0: Ja, en denk jij dat zo ongewild kinderloos, onvruchtbaar. Denk je dat dat anders voelt of iets anders betekent voor mannen dan voor vrouwen? Want je zei net, je verwacht eigenlijk dat het bij de vrouw ligt. Dat hoor je vaker.
3: Ik vind dat moeilijk aan te geven. Ik denk in eerste instantie dat het verdriet er als eerste sowieso bij beide zal zijn.
0: Mm-hmm.
3: Wat het voor mij betekent als man, is dat in het begin je voelt je minder man. Zeg maar, omdat het krijgen van kinderen is uiteindelijk, is dat natuurlijk, bij uitstek is dat niet alles. Maar het is wel iets wat we heel erg linken daaraan. En het voelt dan toch alsof een stukje mannelijkheid van jou weg is genomen.
0: Dus dat niet vader worden, dat veranderde eigenlijk je man zijn?
3: Hoe ik me voelde wel. In het begin, nu kan ik daar wat beter mee omgaan. Ook natuurlijk omdat een voorstelling me daarmee helpt. En er ook over te praten. En weet ik dat dat natuurlijk niet zo is. Maar de eerste aantal jaren was dat helemaal niet zo. Zeker niet.
0: Kun je beschrijven wat er dan gebeurde? Was het dan dat je gewoon minder macho was? Of dat andere mensen zo naar je keken, dacht je?
3: Ondanks ik zelf niet direct een macho persoon ben, is dat toch wel iets. Ik ben wel iemand die vanuit een ander soort milieu komt. Dus met een streetwise mentality. Dus ja, ik kom wel van buiten, om het zomaar dan te zeggen. Ik was wel met de jongens buiten. En dan niet dat wij de stoere super guys waren. Maar je voelt je ergens toch wel anders dan de rest.
0: Ja, en denk je dat het anders is voor een zwarte man dan het is voor een witte man?
3: Waar ik voor mij zie dat het anders is, is de manier hoe ze ermee omgaan. Ik heb een tijdje geleden ben ik in contact gekomen met een boek dat gaat ook over ongewenst kinderloos zijn. En je merkt dat één, er wordt wat luchtiger over gesproken. En misschien is dat wel zelfs fijn. Maar er worden ook misschien bepaalde soort grappen gemaakt die je bij de zwarte gemeenschap niet snel zal zien. Omdat het toch iets is wat heel gevoelig ligt, zeg
0: zoals
3: maar.
0: Zoals wat dan?
3: Zoals van, als het bij jou niet lukt, misschien moet ik het dan een keer met jouw vrouw proberen. Dat is niet bij mij gekomen, maar dat soort dingen hoor ik wel binnen de witte gemeenschap.
0: Dat zeggen witte mannen onder elkaar, maar zwarte niet.
3: Nee. Eén, omdat ze weten het niet eens van elkaar. En twee, dat is een grap die we nooit zouden durven te maken. Ja. Echt niet,
0: ja.
3: Zeg maar.
0: Die zou je niet eens durven te maken.
3: Nee, zeker niet.
0: Ze zijn
3: niet
0: harder dan daarin voor elkaar. En waarom wilde je uiteindelijk hier een voorstelling over maken? Want het is heel erg persoonlijk.
3: Ja, toen ik de eerste uitslag kreeg vanuit de arts, en zij ook echt zag dat hoe aangedaan ik was, en toen vroeg zij aan mij van wat ik ermee zou doen. Want ze dacht, misschien zou ik met iemand moeten praten. En toen zei ik al tegen haar van, ik ben een maker, ik maak er wel wat van. En toen wist ik nog helemaal niet in wat voor vorm dat gegoten zou worden. Maar ik heb wel altijd geweten dat ik het op deze manier zou doen. Omdat dat is iets wat mij, dat staat dichtbij voor mij. En ik zie het toch als mijn taak als spreker. Ik heb die gelegenheid om te spreken wat dat betreft. Dus dan denk ik van, dan moet ik daar wat over zeggen. Om het toch bespreekbaar te maken en wat meer de wereld in te brengen.
0: Omdat het ook anderen kan helpen.
3: Zeker, zeker.
0: Ja, ja precies, want je bent maker, performer, woordkunstenaar, theatermaker. Je woont en werkt in Rotterdam-Oost.
3: Ja.
0: Je doet ook veel projecten met jeugd, las ik. Zou je voor jouw gevoel nu een ander leven leiden, 41, als je wel vader was geworden?
3: Ja, ik denk als persoon zou ik voornamelijk nog wel grotendeels dezelfde persoon zijn. Ik denk dat het dan voornamelijk zou zijn in hoe je je dagen zou indelen. Ook qua werk, want wat ik nu dan wel heb is heel veel tijd. Soms lijkt het zo, dus ik kan dan ook meer tijd zetten in mijn werk.
0: Ja.
3: En dus ik zie ook bij mijn vrienden van, als ik ze misschien bel, ja, ik moet die jongens even bellen, brengen naar voetbal of even naar zwemmen en dat soort dingen. En ik heb dat niet. Dus dan zijn dat weer uren waarvan ik denk van, oké, dan weet je wat, dan maak ik deze tekst nog wel even af. Of dan doe ik dit nog wel even, zeg maar. Dus het gaat ergens een soort van door.
0: Ja, je hebt meer tijd om hele mooie voorstellingen te maken.
3: Ja, dat onder andere wel, zeker.
0: Ja, de try-out van deze voorstelling, 35+, die is vrijdag te zien in podium Islimunda in Rotterdam. En dit najaar in het Nieuwe Luxor. Heel veel dank voor je verhaal, Buromi.
3: Dank je wel dat ik er mocht zijn.
0: Ja. Vanmiddag werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel. Voor boeken die kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren bijbrengen. Winnaar is Lotte Stegeman met haar boek Wij Beren. En daarin komen de 8 berensoorten op aarde zelf aan het woord over hun leven. Welkom Lotte en gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Het boek ligt voor jou.
4: Ja.
0: Het is prachtig geïllustreerd door Marieke ten Berge. Het juryrapport zegt, dit boek is een geweldige manier om de wereld eens te zien vanuit de ogen van een dier. En dan begint het boek met de woorden, wij zijn smerig, wreed, bloeddorstig en verschrikkelijk.
4: Ja, de bruine beer die gaat er met gestrekt been in.
0: Ja, die gaat er met gestrekt been in. Ja. Je hebt ook een berenkettingje om je hals. Wat heb je met beren?
4: Ja, ik ben al heel erg lang enorm gefascineerd door beren. Het begon al toen ik heel klein was. Ik had een enorme hekel aan poppen. Ik vond poppen heel eng. Ik had toen al knuffelbeesten. Het waren vooral knuffelberen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal realistisch. In 2016 ben ik een heel eind gaan fietsen. Van Florida naar Alaska. Dwars door Amerika. En hoe verder ik de bergen introk, hoe meer waarschuwingsborden ik tegenkwam. Dus overal waar ik kwam stonden borden met gevaarlijke weg, beren, blijf in je auto. Dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar als je op een fiets zit, is het wat minder. Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam. Zo ergens tegen de grens met Canada aan.
0: Want die was heel schattig en aaibaar.
4: Nou, schattig en aaibaar zal ik hem zeker niet noemen. Hij bleef vooral op een veilige afstand, wat ik wel heel prettig vond. Maar hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik was veilig op die fiets op een eindje van hem vandaan. Maar ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over om.
0: Toen moet ik een boek over schrijven.
4: Dat zat toen al, dat zaadje werd geplant. Ja, en helemaal toen ik er daarna nog de rest van de fiets toch nog 12 tegenkwam.
0: Oh.
4: Dus het werd alleen maar meer.
0: En het was allemaal onproblematisch.
4: Tijdens die fietstocht was dat heel onproblematisch. Dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Want ik kwam door gebieden waar beren op veel plekken best wel gewend zijn aan mensen en aan toeristen. En als beren gevoerd worden regelmatig, of mensen zien als etensbron in ieder geval, of als een gevaarlijke vijand, dan kan het natuurlijk wel eens misgaan. Het gebeurt heel zelden, maar het is niet uitgesloten.
0: Ja, want ik reisde naar Roemenië, ging daar wandelen in de bergen en werd ook echt wel bang gemaakt door beren. Ook doordat diezelfde week een vrouw door een beer was gegrepen, een Belgische vrouw van 21... en teruggevonden in de vallei met, zoals in de Roemeense krant stond, wonden onverenigbaar met het leven.
4: Ja, dat klinkt vrij gruwelijk. Hè?
0: Ja. Ja.
4: In Roemenië heb je een hele beroemde weg. Daar ben je misschien ook overheen gereden. En die weg is berucht om het feit dat er heel vaak beren langs de weg staan. Bruine beren te bedelen om eten.
0: Ja.
4: Maar dat hebben wij dus eigenlijk echt een beetje zelf verpest voor ze, door ze daar steeds eten te gaan geven. En dan vraag je om problemen.
0: Ja, en waarom dacht je, ik moet nu echt een boek voor kinderen schrijven over die beren?
4: Nou, kinderen voorkomen. Ik kom heel veel op scholen natuurlijk. Ik schrijf al jaren kinderboeken. En kinderen zijn ongelooflijke dierenliefhebbers, dierenfans. Dat zit er echt een beetje van nature in. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
0: Ja, en dat wordt ook in het boek verteld vanuit een ik-persoon. Hè? Dat is het mooie en aantrekkelijke, vond ik ook echt aan het boek. Dat je helemaal vanuit de beer dit verhaal ook heel geestig vertelt. Je beschrijft 8 berensoorten op aarde.
4: Ja.
0: Heb je een lievelingsbeer?
4: Ja, ik vind het heel moeilijk, want ze zijn zo verschillend, die soorten. En de individuen daarbinnen natuurlijk ook. Maar ik vind bijvoorbeeld de brilbeer is een heel schuchtere, teruggetrokken, een beetje, nou ja, bedeesde beer, zou je bijna kunnen zeggen. Vind ik prachtig. De honingbeer is een stuiterbal die ik omschrijf als een beetje een ADHD'er, zou je misschien kunnen noemen, onder de beren. Die scharrelt de hele dag rond. Maar uiteindelijk kies ik toch elke keer weer voor die bruine beer die ik zelf ook uitgebreid heb kunnen bestuderen.
0: En waarom die?
4: Want de hoofdverteller.
0: Waarom die?
4: Ik denk dat het deels is omdat ik hem echt het beste ken. Dus ik heb in Alaska, in een gebied waar geen mensen komen, waar alleen maar beren leven, met een paar gidsen een paar dagen kunnen kamperen tussen die beren. En daar zag je ze echt in een hele ontzettende natuurlijke habitat. Niet verstoord door mensen, niet gewend aan mensen die ze eten geven of die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Dus ze lieten ons totaal links liggen en gingen helemaal hun eigen gang. En ik heb 5 dagen lang kunnen zien hoe ze leefden, hoe de moeders met de jongen omgingen, hoe ze achter eten aangingen, hoe ze met elkaar omgingen, hoe ze luierden. Ik heb ze van heel dichtbij leren kennen. Dus ik durfde in de huid van die bruine beer te kruipen. En hij liet me niet meer los.
0: Ja, en wat vertelt die beer ons wat wij nog niet van hem weten?
4: De Bruyne? Of ja, zijn we allemaal zo hun verhalen?
0: Ja, nou, De Bruyne, want die is je hoofdpersoon.
4: Nou, ik vind één mooi ding wel, dat wat mensen heel vaak denken, is bijvoorbeeld als een beer rechtop gaat staan, waar beren heel goed in zijn, net als mensen, dat dat echt een beetje een soort van aanvalsbeweging is. Dus als een beer, als een beer op een afstand, nou ja, zich hoog maakt, dat is linker soep. Maar eigenlijk 9 van de 10 keer doen beren dat gewoon omdat ze dan hoger staan en beter kunnen zien. Dus ik zag een moeder met haar 3 jongen. En ik zag haar urenlang vissen in de rivier, terwijl de jongen aan de kant zaten. En die stond de hele tijd rechtop gewoon om zich heen te zoeken naar waar een vis voorbij kwam. Niet meer dan dat.
0: Ja, en is er ook een beer waar je eigenlijk niet zoveel mee hebt, waarvan je denkt, nou, dat is best wel een eikel, een etterbak?
4: Een eikel, ja. Nou ja, de lippenbeer is een behoorlijke fanatiekeling, maar daar heeft hij een hele goede reden voor. Hij kan namelijk niet zo goed bomen klimmen, dus hij moet zich op de grond verdedigen. Hij komt steeds vaker mensen tegen in India. Mensen en beren wonen daar, nou ja, komen daar steeds dichter bij elkaar in de buurt. En die kan behoorlijk venijnig uit de hoek komen. Ja, daar kan hij ook niet zoveel aan doen, want hij heeft niet echt een vluchtkans. Dus ik zou kunnen zeggen, pittige beer, maar tegelijkertijd, ja, als je dan weer ziet hoe die beer met haar jongen omgaat en hoe die beer eigenlijk heel sociaal is met andere beren, dan kan ik daar ook weer niks tegen hebben. Dus ik hou van ze allemaal.
0: Alle beren zijn je even lief. En er staan ook al hele leuke weetjes in het boek, zoals over de honingbeer.
4: Ja.
0: Die ruikt heel lekker, zelfs zijn poep. Hoe komt dat?
4: Die doet het heel goed op scholen altijd. Hij zit standaard in mijn quiz. Want dat verwacht je natuurlijk niet, dat een beer lekker kan ruiken. Wetenschappers weten het niet helemaal zeker, maar het zou zomaar kunnen dat het wel echt iets met zijn dieet te maken heeft. Een honingbeer is heel dol op honing. Dus wie weet is dat het. Bewijs is er geloof ik niet. Maar het is inderdaad zo dat hij een beetje zoetig lijkt te ruiken. Zelfs zijn drollen die schijnen dus lekker te ruiken, hebben wetenschappers mij weten te vertellen. En dat is wel ideaal, want ze moeten die poep heel vaak onderzoeken om te kijken wat hij allemaal eet. Nou ja, dan kun je maar beter een welriekend trolletje hebben.
0: Dan maar de honingbeer. En je zegt beren grommen of brullen, behalve de panda. Hoe klinkt dan de panda?
4: Ja, ik kan ik niet helemaal zeggen, maar het is een beetje een ander. Het is een beetje een ongedefinieerd ander geluid dan een brul. Het is een wat. Ik zou het niet na kunnen doen.
0: Nee,
4: kan ik eerlijk
0: want dat
4: vertellen.
0: Wou ik natuurlijk vragen.
4: Ja, nee, sorry. Ik moet je teleurstellen.
0: Ja. Nee, en maar goed, die panda die is ook weer een apart soort beer.
4: Ja, het is een totaal ander soort.
0: Beetje de slow-mo.
4: Hij heeft een beetje de reputatie dat het een ontzettende luie sukkel is. Je hebt natuurlijk ook heel veel van die klunzige filmpjes waarin ze de hele tijd uit speeltoestellen vallen enzovoorts. Maar eigenlijk is die panda een ontzettende slimmerd op zijn eigen manier. Die eet alleen maar bamboe, kan die ook niks aan doen. Dat is nou eenmaal wat hij eet. En dat is een beetje alsof een mens de hele dag bleekselderij zou eten. Dan moet je heel veel van eten om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus als die panda de hele dag rondjes zou rennen, zou die zichzelf in de voet schieten. Want dan blijft er geen energie meer over.
0: Ja, en nou ja, goed, dit boek ligt er nu. Ben je dan klaar met beren hierna? Of gaan beren blijven die belangrijk in jouw leven?
4: Ja, dit was het eerste boek waar Marieke en ik, we hebben het boek helemaal samen uitgeplozen en samen in elkaar gezet, waarbij Marieke en ik het echt erg vonden dat het af was. We baalden als een stekker. We wilden niet dat het klaar was. Dus we zijn stiekem in ons achterhoofd, los van allemaal andere plannen die we hebben, toch aan het nadenken over nog eentje.
0: Oké, dankjewel. Ik ga nog even naar het voetbal. We gaan nog even naar Chris Wobben. Hoe staat het voor?
1: Slotfase in Dallas. 4-2 inmiddels de voorsprong voor Engeland. Rashford maakte hem uit de omschakeling. De voorzet was van Rodgers. Snelle aanval en van heel dichtbij. Rashford dus op 4-2 met zijn Engeland. Dat een uitstekende indruk maakt tegen toch echt een goede ploeg. Kroatië dat er alles aan doet, maar gewoon niet meer doorkomt. En dus is dit een spectaculair duel geworden. En Engeland wordt eerst sinds jaren echt goed begonnen aan een eindtoernooi. Vanavond, of eigenlijk vannacht, Ghana, Panama, de tweede wedstrijd in deze pool. Dan om 4 uur, als je er nog zin in hebt, Oezbekistan, Colombia. Echt een krakertje. En daarna dan gaan we beginnen aan de tweede ronde in de groepswedstrijden met Tsjechië, Zuid-Afrika en Zwitserland tegen Bosnië. Genoeg voetbal dus te zien. Maar Engeland wint met 4-2 voorlopig, terzij er nog een goal bij komt van Kroatië. En maakt een uitstekende indruk.
0: Ja, dit was het Oog. Nog veel dank aan Lotte Stegeman voor haar berenverhaal. Dit was het Oog. Morgen zit hier Eshwet El Miloudi. En op deze zender gaan we door met Nooit Meer Slapen met Sarah Jenner. Voor nu een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
3: Let op, het hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
2: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
4: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
5: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
6: Mitch.
4: Deze week in Docs.
6: Ga je mee?
4: Troostdieren.
6: Nee?
4: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
6: De stok is ook belangrijk, hè?
4: Nu op NPO Luister.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
20: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
21: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
20: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
22: NPO Radio 1.
23: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 89.3 FM.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

vuile huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: En hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja. En Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: money.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met Aad de Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een toptoon en Kevins muzikale rat.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Dichterbij 89.3 FM.